0: is het de helft, dan nog is het het overwegen waard. En ik kom daar straks nog even op terug op dat splitsen tussen zaterdag en zondag van wedstrijden voor mannen en voor vrouwen. Dat vind ik op zichzelf wel een hele goede gedachte. Dan nog even iets anders. In de aanloop op het wereldkampioenschap voetbal, waar we het net ook al over hadden, heeft Coca-Cola, die natuurlijk sponsor is daarvan, al jarenlang van het voetbal, heeft het Coca-Cola behaagd om Chelsea-speler en Engelands hoop in bange dagen, Cole Palmer, ja, een waanzinnig talent, een 23-jarige speler, hebben ze gecontracteerd als wereldwijde Coca-Cola-ambassadeur voor het voetbal. Dat is denk ik een hele interessante move, want de potentiële successen van deze speler die zijn enorm op dit moment. En hij wordt beschouwd als een van de jonge talenten wereldwijd. Dan tenslotte wat de korte nieuwtjes betreft, de Formule 1. De grote prijs van Turkije keert terug op de kalender. Vanaf 2027, volgend jaar dus, zal de race minimaal 5 jaar op de kalender staan. De datum staat nog niet vast, maar het lijkt logisch dat de race die in Istanbul zal plaatsvinden op de plaats komt van Zandvoort. Want zoals we allemaal weten, dit jaar is het laatste jaar voor Zandvoort. En vanaf volgend jaar is die datum dus vrij. Dus het lijkt mij waarschijnlijk dat de grote prijs van Turkije eind augustus zal gaan plaatsvinden.
1: En dan sluiten we zoals gebruikelijk af met de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie ga je ze deze week uitreiken?
0: De gele kaart gaat wat mij betreft naar Dionne de Graaf en Tom Dumoulin. Zou je vragen waarom? Nou ja, zij in hun commentaar bij de live-uitzending van Luik Bastenaken Luik, de mannen en de vrouwen, uitgebreid aan het woord zijn met elkaar over de rensters die het vrouwenwielrennen zo nadrukkelijk op de kaart hebben gezet. Nou, Dion en Tom gaan volstrekt voorbij aan Annemiek van Vleuten. En Annemiek van Vleuten is in mijn ogen nog steeds Nederlands meest succesrijke wielrenster ooit. Ze is 2 keer wereldkampioen geweest in de tijdrijden. Ze is 2 keer wereldkampioen op de weg geweest. Ze is Olympisch kampioen geweest. 4 keer de Giro gewonnen. 3 keer de Vuelta gewonnen. 2 keer de Ronde van Vlaanderen. 2 keer Luik-Bastenaken-Luik. 1 maal de Tour de France. En ja, dus alles bij elkaar 104 keer winst. Nou, als je praat over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, het neerzetten van het vrouwenwielrennen en het neerzetten van vrouwenwielrennen in de markt, dan is Annemiek van Vleuten een zeer belangrijke pion, zo niet de koningin op het schaakbord geweest. Dan, tegelijkertijd blijf ik in het wielrennen, want groen gaat wat mij betreft ook naar het wielrennen en inderdaad naar het vrouwenwielrennen. En dan in het bijzonder naar Demi Vollering. Niet alleen de wijze waarop zij koerst. Hè, en dit voorjaar haar stempel al zeer nadrukkelijk heeft gedrukt op het vrouwenwielrennen. Maar ook de wijze waarop zij commentaar geeft en haar ploeggenoten betrekt in haar succes. Dus het is voor mij ook volstrekt begrijpelijk dat zij vorig jaar, waar ze ook al heel erg goed koerste in de ploeg van SD Works, daar waar ze niet de exclusieve positie van topvrouw kon claimen, dat ze de switch heeft gemaakt naar FDG, waar ze nu de enige kopvrouw is. En ze maakt het waar. Nog één ding overigens over het vrouwenwielrennen. Diezelfde Demi Vollering pleit ervoor, voor meer aandacht. En zij pleit ook voor, wat ik net zei over de London Marathon, dat het vrouwenwielrennen niet op dezelfde dag moet plaatsvinden als mannen. Dus maak er ook een weekend van. En zaterdag de vrouwen wil rennen, zodat die race ook volledig live kan worden uitgezonden. En zondag de mannenrace. Dat vind ik op zichzelf heel goed. Ja, en tenslotte, Robert, zou je het me niet kwalijk nemen dat ik toch nog even terugkom ook op het groen. Want eigenlijk zou ik een tweede groene kaart willen geven aan de grote clubs in het voetbal op dit moment. Want al 2 weken geleden zagen we een prachtige match tussen Real Madrid en Bayern München. En tussen Barça en Paris Saint-Germain. Om je vingers bij af te likken. Maar afgelopen dinsdag zagen we een voetbalshow tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Met ook een fantastische uitslag natuurlijk. 5-4, 9 goals in 1 wedstrijd. Dus wat een reclame voor het voetbal. Dus alle complimenten en zeker ook eigenlijk een groene kaart naar Luis Enrique, de trainer-coach van Paris Saint-Germain. En Vincent Kompany, waar ik het net ook al over had, de coach en de trainer-coach van Bayern München. En gelukkig krijgen we volgende week een herhaling van die wedstrijd, dan in Madrid. En ik weet nu al dat iedereen zal die avond voor de buis zitten. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
1: Nou, en ik ben blij om te horen dat je het een goede keuze vindt om de vrouwen- en de mannenwedstrijd te splitsen. Want als ik dan toch een klein beetje reclame mag maken voor mijn eigen koers, Veenendaal, wij doen dat al. Dus dat is, dat is heel erg goed om dan te horen. Frank van der Walbaken.
0: Nee, dat had ik eigenlijk mee moeten nemen. Al is het alleen maar om jou een beetje te kietelen, hoor.
1: Nee, maar dat is, dat is helemaal goed. Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BeverSport Update.

0: luisteren dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. All Sport Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
2: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sport Radio.
0: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sport Radio.
0: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sport Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sport Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Ons talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpine skiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpine skiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in het Twentse Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn dit jaar hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarop bij Dorothy, die heeft bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden dan gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
0: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK. Toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatloten, maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoort, dat is wel ook een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
0: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad hier ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
0: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever, die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben, maar ik weet niet of dat helemaal klopt hoor, maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt en tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
0: eruit ziet. Ja, zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Dat hoort er wel bij.
0: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook, mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè, dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus het is allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelf zo professioneel maken als je wilt. De een die doet, weet ik wat, die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was toch maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus dat... zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van... God, hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal, ja.
1: Ja, dus uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op masters niveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet. Maar zeg maar, als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
0: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee. En dat vind ik fantastisch.
0: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment... Nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mijzelf gaat dat in met de wedstrijd in november. Trainingen al al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, de eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer. En het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Wie aankomende zomer niks van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico wil missen, die heeft geen enkel excuus meer. Voetbal International gaat namelijk iets heel bijzonders doen. Een deel van de redactie die verhuist naar het altijd prachtige Curaçao, waardoor het medium 24/7 verslag kan gaan doen van het toernooi. Het wordt een uniek project wat VI overigens samen gaat doen met Corendon. En ik ga erover in gesprek met Freek Jans, hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Freek, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik kreeg gisteren je bericht en ik wist eigenlijk even niet zo snel hoe snel ik eigenlijk jou even moest bellen. Want ja, dit is toch voor ieder sportmedium / sportjournalist bijna de ultieme natte droom.
2: ja, dat is het zeker. Dat is sowieso is het elke dag bij Voetbal International wel feest. Helemaal als er een WK aan zit te komen. Alleen het was ook wel echt wel een praktische puzzel. Van hoe ga je dat oplossen als er allemaal wedstrijden s'nachts worden gespeeld om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, om 4 uur. Nou ja, en overdag moet de redactie gewoon ook werken. Dus we zaten al echt wel te kijken naar roosters. Hoe kunnen we dat het beste opvullen? En toen kwam eigenlijk al een tijdje geleden het idee van, joh, waarom gaan we niet een beetje richting die tijdzone zitten? En ja, zo kwam van het een en het ander met Curaçao, met Corendon. Curaçao, dat ik ook nog gekwalificeerde voor het WK. Ja, dat was zoiets. Dit is te mooi om dit te laten liggen. En ja, daar is dit uit voortgekomen dat we met 8 man redactie naar Curaçao gaan. En daar gewoon een redactie gaan optuigen. Zodat we, als men hier slaapt, 's nachts is, dat we daar door kunnen werken. En als men daar even slaapt, dan is het hier weer dag. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we dus 24 uur per dag, eigenlijk elke minuut van de dag, met Voetbal International kunnen blijven draaien. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel een, ja, terecht een droom, hoe je het zegt, ja.
1: Ja, dan is Curaçao natuurlijk niet zomaar gekozen. Hè? Ik bedoel, ze hebben zich ook geplaatst voor het WK. Dat is al een prachtig sprookjesboek wat ze aan het schrijven zijn. Dan is in dit geval 1-1 eigenlijk meer dan 2 zelfs.
2: Ja, zeker. Dat maakt zeker wel onderdeel van, hoor. Want nu is het, en Curaçao, dat eiland, is helemaal voetbalgek geworden. Dat is natuurlijk de Blue Wave, het nationale team die naar het WK gaat. Ja, en op zo'n manier zit je er hier middenin in Nederland, waar natuurlijk ook op een gegeven moment de oranje gekte gaat losbarsten. Nou ja, en op Curaçao gaat natuurlijk de blauwe gekte losbarsten. Ja, en dan is het mooi dat je daar ook zit. Dan kun je niet alleen berichten van wat er in Amerika gebeurt, maar ook wat er op Curaçao zelf gebeurt en hoe het daar allemaal beleefd wordt. Dus ik verwacht ook nog wel voor de nodige verrassingen te komen staan, daar aangename verrassingen. En dan is het mooi dat je daar met VI zo bovenop kan zitten. Ja.
1: Freek, nu kan ik me voorstellen dat je niet zondag bedenkt, vanaf maandag gaan we lekker naar Curaçao. Dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. Want dit is een idee, eigenlijk een eerste hersenspinsel, wat volgens mij 2 jaar geleden eigenlijk al een klein beetje ontsproot eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik was zelf 2 jaar geleden op Curaçao en ik kom dan regelmatig en daar hadden we het al, daar ging het al een beetje over het WK. En toen zei ze daarom van, ja, hier leeft het ook gigantisch. Maar ja, je hoort het eigenlijk om de paar jaar van, nou, misschien gaat Curaçao zich wel kwalificeren. Nou, het kwam er natuurlijk nooit van. En maar toen 2 jaar geleden hadden we al de eerste gedachte van, nou, dat zou toch wat zijn als we op Curaçao kunnen gaan zitten. En dat we het op die manier kunnen coveren. En afgelopen november kreeg het echt concrete uitwerking. Toen was ik zelf op Jamaica, waar Curaçao ze kwalificeerden voor het WK. En daar sprak ik ook mensen rond het elftal. Ja, en die waren ook gelijk enthousiast. Die zeiden ook van, nou, jullie zijn meer dan welkom. Nou, nu is dat in alle euforie makkelijk gezegd dan gedaan. Maar in de afgelopen maanden heeft dat concrete vorm gekregen met Corendon. Zodat we bij Corendon kunnen zitten. En dat we daar ook ook de praktische dingen van de redactie. Hè? Je hebt natuurlijk goed internet nodig. Je moet daar toch iets van een studio hebben waar je podcasts of video's kan gaan opnemen. En dat soort faciliteiten worden geregeld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, we gaan vanuit daar ook naar de wedstrijden van Curaçao.
1: Ja, want het heeft wel wat meer voet in de aarde dan enkel gewoon lekker die kant op gaan. Hè. Er moeten een hele hoop dingen geregeld worden. Je zegt al, jullie pakken dit op samen met Corendon. Hoe en wanneer zijn zij eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken bij dit idee?
2: Nou, zij zijn al wel heel voetbal-minded. Dat merkten we al wel rond de nationale ploeg van Curaçao. Het is natuurlijk ook dat de ploeg van Curaçao zit ook altijd bij Corendon. Ze vliegen met Corendon. Dus dat linkje met voetbal is snel gemaakt. Dus ja, ik had contacten met mensen van hen. Van ja, hoe gaan zij het WK aanvliegen? En hoe gaan zij dat benaderen? En ja, zo kwamen we al pratend tot het plan uit. En voor ons gaat natuurlijk vandaag in Zuid gaat naar Curaçao, die zit er wel bij Corendon. De oranje zomer. Maar die zit aan de voorkant. Dus als het WK begint, zijn zij daar klaar. Nou ja, bij ons is dat andersom. Wij gaan daar vooral draaien als het WK daar zo is. Dus dat die constructie is wel heel goed. En dat moet wel veel moois gaan opleveren. Ja.
1: Ja, die link met het voetbal bij Corendon is duidelijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben niet voor niets toen het hele bedrijf omgedoopt. Een dag tot Cor en Dick na het plaatsen van Curaçao. Dus ja, die link is inderdaad wel makkelijk gelegd.
2: Ja, precies. Ja, nee, dat is inderdaad op dit moment jammer natuurlijk dat Cor en Dick niet meer de scepter zwaaien van de ploeg. Maar het is wel het is ook voor Corendon natuurlijk een soort voetbalsprookje geworden. Ja, dat is duidelijk, ja.
1: Nu gaan jullie daar zeker niet niks doen, hè, op Curaçao. Er gaat hard gewerkt worden op het moment dat het in Nederland klaar is. Dan wordt het stokje overgedragen aan jullie. Wat voor producties gaan er eigenlijk allemaal vanuit Curaçao gedraaid worden? Lees, wat kunnen we van jullie verwachten?
2: Nou, eigenlijk kort gezegd alles wat er ook vanuit Nederland geproduceerd wordt. Dus we gaan daar met twee webredacteuren naartoe. We gaan daar met drie redacteuren van het videopodcast team. We gaan daar met twee verslaggevers naartoe. Dus eigenlijk alles wat we vanuit hier doen, doen we maal twee. Dus we maken een rondje WK vanuit de studio hier in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. We doen een dagelijkse podcast. VI WK ZSM maken we in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. Er komt een Blue Wave podcast helemaal over Curaçao zelf. Een nationale ploeg. We nemen vanuit daar ook geregeld de VI Oranje podcast op met Martijn Krabbedam, die in Amerika is om het om Oranje van dichtbij te volgen. En natuurlijk gewoon de laatste nieuws, de verslagen. Kijk, het voordeel is die wedstrijden, veel wedstrijden zijn 's nachts. Ja, dan is het daar overdag, dus dat maakt het ook gewoon makkelijker in de productie. Dus eigenlijk wat je normaal hier doet, een wedstrijd van 9 uur, die wordt in Nederland nog opgepakt. Maar een wedstrijd van 1 uur 's nachts, ja, die wordt dan helemaal vanuit Curaçao gecoverd.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel vechten was het onderling op de redactie om uit te maken wie er meegaat straks?
2: Ja, dat viel dus nog hartstikke mee. Dat is dus best wel grappig. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar goed, er is ook een categorie redacteur die het eigenlijk wel prima vindt om het vanuit Nederland te blijven volgen. Of die met kinderen zitten of met gezinnen en het allemaal wat moeilijker vinden. En dus eigenlijk vrijwel iedereen die wilde gaan, die hebben we, daar hebben we het wel een beetje moeten onderverdelen. We gaan ook met twee verschillende groepen dan. Halverwege maken we de switch van 8 man. Dus dan dat betekent dat er dus 16 in totaal kunnen gaan. En dat was ook ongeveer het aantal van redacteuren die ook wel bovengemiddelde interesse hadden om naar Curaçao te gaan. Dus ja, het gaat ook voor VI natuurlijk een prachtige boost opleveren. En ongetwijfeld ook herinneringen voor een eeuwigheid, hoop ik, ja.
1: Ja, want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Hè. Ik bedoel, jij weet net zo goed als ik, het is hard werken in dit wereldje. Het wordt geen veredeld snoepreisje. Het is ook wel inderdaad dusdanig intensief. Als je een maand die kant op moet en elke dag eigenlijk bezig bent, ja, dat kun je eigenlijk niet met één groepje af, hè?
2: Nee, precies. Nee, het is de omstandigheden zijn geweldig. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we vanuit daar kunnen doen. Maar goed, uiteindelijk moet er van alles op papier verschijnen, op de site verschijnen en in microfoons voorgepraat worden en op beeld. Dus nee, dat wordt ook. Natuurlijk wordt het hard werken. Maar laten we er ook wel eerlijk over zijn. Er zijn natuurlijk geweldige omstandigheden. En daar moet iedereen ook gewoon maximaal van genieten. Maar tegelijkertijd zijn we ook verplicht aan de Nederlandse voetbalvolger om te blijven leveren. En dat hebben we nu onszelf ook opgedragen. Door het VI WK 24/7 te noemen. Dus dat gaan we doen.
1: Nou, je zegt al, hè, vandaag in Zuid-Oranje zomer, die zitten er juist in aanloop daar naartoe. Die zijn klaar als het WK gaat beginnen. Voor jullie is dat net andersom. Vanaf wanneer vertrekken jullie met de hele groep waarschijnlijk op een Corendon vlucht richting die kant?
2: Ja, maar 3 juni gaan we die kant op. Dus 3 juni gaan we die kant op. Dan is op 6 juni de uitzwaaiwedstrijd Curaçao-Aruba. Daar zullen we dan bij zijn. Eigenlijk vanaf 8 juni is de bedoeling dat we dagelijks gaan draaien met de dubbele producties. En dan zullen we daar zijn tot 30 juni. Dus de volledige groepsfase zullen we coveren. Ervan uitgaande toch waarschijnlijk wel dat Curaçao tot de groepsfase beperkt blijft. En dan zullen we daarna vanuit Nederland verder door gaan draaien.
1: Ja, dus jullie gaan dan in totaal hoe lang die kant op?
2: Ja, in totaal de hele maand juni zullen we daar zijn.
1: Maand juni. Ja, check. Nou, ja. Dat wordt volgens mij wel heel erg leuk daar zo. Dus ik ga jullie alvast daar heel erg veel plezier en succes wensen met alles. Freek Jansen, hoofdredacteur van Super. VI. Dank voor je tijd en zet hem op daar.
2: Yes, dankjewel. Succes daar. All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig. Die zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. We hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hé, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Ja, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een 1/10 of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32? 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: miles away.
1: Bij Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Get out there.

0: All Sport Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij, is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Ons talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpine skiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpine skiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Maar ja, dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in het Twentse Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. Maar de Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn ook dit jaar, dus hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarbij Dorothy, die bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben je ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. Maar goed, de wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden dan gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want, ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
3: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK, toch?
2: Ja, klopt.
3: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatsloten, maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
3: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad Jurre ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
3: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt, hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
3: eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
3: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè, dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus het is allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelf zo professioneel maken als je wilt. De een die doet, vergeet ik wat, die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus dat... zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van... God, hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal, ja.
1: Ja, dus uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op mastersniveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet, maar zeg maar als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
3: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
3: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met hè, in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mij zelf gaat dat in met de wedstrijd in november. Trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, haar eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer. En het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.
4: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univee.nl/supporter van sport. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
7: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
9: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
11: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Wie aankomende zomer niks van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico wil missen, die heeft geen enkel excuus meer. Voetbal International gaat namelijk iets heel bijzonders doen. Een deel van de redactie die verhuist naar het altijd prachtige Curaçao, waardoor het medium 24/7 verslag kan gaan doen van het toernooi. Het wordt een uniek project wat VI overigens samen gaat doen met Corendon. En ik ga erover in gesprek met Freek Jans, hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Freek, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik kreeg gisteren je bericht en ik wist eigenlijk even niet zo snel hoe snel ik eigenlijk jou even moest bellen. Want ja, dit is toch voor ieder sportmedium / sportjournalist bijna de ultieme natte droom.
2: ja, dat is het zeker. Dat is sowieso is het elke dag bij Voetbal International wel feest. Helemaal als er een WK aan zit te komen. Alleen het was ook wel echt wel een praktische puzzel. Van hoe ga je dat oplossen als er allemaal wedstrijden s'nachts worden gespeeld om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, om 4 uur. Nou ja, en overdag moet de redactie gewoon ook werken. Dus we zaten al echt wel te kijken naar roosters. Hoe kunnen we dat het beste opvullen? En toen kwam eigenlijk al een tijdje geleden het idee van, joh, waarom gaan we niet een beetje richting die tijdzone zitten? En zo kwam van het een en het ander met Curaçao, met Corendon. Curaçao, dat ik ook nog gekwalificeerde voor het WK. Ja, dat was zoiets. Dit is te mooi om dit te laten liggen. En daar is dit uit voortgekomen dat we met 8-man redactie naar Curaçao gaan. En daar gewoon een redactie gaan optuigen. Zodat we, als men hier slaapt, 's nachts is, dat we daar door kunnen werken. En als men daar even slaapt, dan is het hier weer dag. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we dus 24 uur per dag, eigenlijk elke minuut van de dag, met Voetbal International kunnen blijven draaien. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel een terecht een droom, hoe je het zegt. Ja,
1: ja, dan is Curaçao natuurlijk niet zomaar gekozen. Hè? Ik bedoel, ze hebben zich ook geplaatst voor het WK. Dat is al een prachtig sprookjesboek wat ze aan het schrijven zijn. Dan is in dit geval 1 en 1 eigenlijk meer dan 2 zelfs.
2: Ja, zeker. Dat maakt zeker wel onderdeel van, hoor. Want nu is het, en Curaçao, dat eiland is helemaal voetbalgek geworden. Dat is natuurlijk de Blue Wave, het nationale team die naar het WK gaat. Ja, en op zo'n manier zit je er hier middenin in Nederland, waar natuurlijk ook op een gegeven moment de oranje gekte gaat losbarsten. Nou ja, en op Curaçao gaat natuurlijk de blauwe gekte losbarsten. En dan is het mooi dat je daar ook zit. Dan kun je niet alleen berichten van wat er in Amerika gebeurt, maar ook wat er op Curaçao zelf gebeurt en hoe het daar allemaal beleefd wordt. Dus ik verwacht ook nog wel voor de nodige verrassingen te komen staan, daar aangename verrassingen. En dan is het mooi dat je daar met VI zo bovenop kan zitten. Ja.
1: Freek, nu kan ik me voorstellen dat je niet zondag bedenkt, vanaf maandag gaan we lekker naar Curaçao. Dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. Want dit is een idee, eigenlijk een eerste hersenspinsel, wat volgens mij 2 jaar geleden eigenlijk al een klein beetje ontsproot eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik was zelf 2 jaar geleden op Curaçao en ik kom dan regelmatig en daar ging het al een beetje over het WK. En toen zei ze daarom van, ja, hier leeft het ook gigantisch. Maar ja, dan, je hoort het eigenlijk om de paar jaar van, nou, misschien gaat Curaçao zich wel kwalificeren. Nou, het kwam er natuurlijk nooit van. Maar toen 2 jaar geleden hadden we al de eerste gedachte van, nou, dat zou toch wat zijn als we op Curaçao kunnen gaan zitten. En dat we het op die manier kunnen coveren. En afgelopen november kreeg het echt concrete uitwerking. Toen was ik zelf op Jamaica, waar Curaçao ze kwalificeerden voor het WK. En daar sprak ik ook mensen rond het elftal. Ja, en die waren ook gelijk enthousiast. Die zeiden ook van, nou, jullie zijn meer dan welkom. Nou, nu is dat in alle euforie makkelijk gezegd dan gedaan. Maar in de afgelopen maanden heeft dat concrete vorm gekregen met Corendon. Zodat we bij Corendon kunnen zitten. En dat we daar ook de praktische dingen van de redactie. Hè? Je hebt natuurlijk goed internet nodig. Je moet daar toch iets van een studio hebben waar je podcasts of video's kan gaan opnemen. En dat soort faciliteiten worden geregeld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, we gaan vanuit daar ook naar de wedstrijden van Curaçao.
1: Ja, want het heeft wel wat meer voet in de aarde dan enkel gewoon lekker die kant op gaan. Hè. Er moeten een hele hoop dingen geregeld worden. Je zegt al, jullie pakken dit op samen met Corendon. Hoe en wanneer zijn zij eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken bij dit idee?
2: Nou, zij zijn al wel heel voetbal-minded. Dat merkten we al wel rond de nationale ploeg van Curaçao. Het is natuurlijk ook dat de ploeg van Curaçao zit ook altijd bij Corendon. Ze vliegen met Corendon. Dus dat linkje met voetbal is snel gemaakt. Dus ja, ik had contacten met mensen van hen. Van ja, hoe gaan zij het WK aanvliegen? En hoe gaan zij dat benaderen? En ja, zo kwamen we al pratend tot het plan uit. En voor ons gaat natuurlijk vandaag in Zuid gaat naar Curaçao, die zitten wel bij Corendon. De oranje zomer. Maar die zitten aan de voorkant. Dus als het WK begint, zijn zij daar klaar. Nou ja, bij ons is dat andersom. Wij gaan daar vooral draaien als het WK daar zo is. Dus dat die constructie is wel heel goed. En dat moet wel veel moois gaan opleveren. Ja.
1: Ja, die link met het voetbal bij Corendon is duidelijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben niet voor niets toen het hele bedrijf omgedoopt. Een dag tot Cor en Dick na het plaatsen van Curaçao. Dus ja, die link is inderdaad wel makkelijk gelegd.
2: Ja, precies. Ja, nee, dat is inderdaad op dit moment jammer natuurlijk dat Cor en Dick niet meer de scepter zwaaien van de ploeg. Maar het is wel het is ook voor Corendon natuurlijk een soort voetbalsprookje geworden. Ja, dat is duidelijk, ja.
1: Nu gaan jullie daar zeker niet niks doen, hè, op Curaçao. Er gaat hard gewerkt worden op het moment dat het in Nederland klaar is. Dan wordt het stokje overgedragen aan jullie. Wat voor producties gaan er eigenlijk allemaal vanuit Curaçao gedraaid worden? Lees, wat kunnen we van jullie verwachten?
2: Nou, eigenlijk kort gezegd alles wat er ook vanuit Nederland geproduceerd wordt. Dus we gaan daar met twee webredacteuren naartoe. We gaan daar met drie redacteuren van het videopodcast team. We gaan daar met twee verslaggevers naartoe. Dus eigenlijk alles wat we vanuit hier doen, doen we maal twee. Dus we maken een rondje WK vanuit de studio hier in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. We doen een dagelijkse podcast. VI WK ZSM maken we in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. Er komt een Blue Wave podcast helemaal over Curaçao zelf, een nationale ploeg. We nemen vanuit daar ook geregeld de VI Oranje podcast op met Martijn Krabbedam, die in Amerika is om het om Oranje van dichtbij te volgen. En natuurlijk gewoon de laatste nieuws, de verslagen. Kijk, het voordeel is die wedstrijden, veel wedstrijden zijn 's nachts. Ja, dan is het daar overdag, dus dat maakt het ook gewoon makkelijker in de productie. Dus eigenlijk wat je normaal hier doet, een wedstrijd van 9 uur, die wordt in Nederland nog opgepakt. Maar een wedstrijd van 1 uur 's nachts, ja, die wordt dan helemaal vanuit Curaçao gecoverd.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel vechten was het onderling op de redactie om uit te maken wie er meegaat straks?
2: Ja, dat viel dus toch hartstikke mee. Dat is dus best wel grappig. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar goed, er is ook een categorie-redacteur die het eigenlijk wel prima vindt om het vanuit Nederland te blijven volgen. Of die met kinderen zitten of met gezinnen en het allemaal wat moeilijker vinden. En dus eigenlijk vrijwel iedereen die wilde gaan, die hebben we, ja, daar hebben we het wel een beetje moeten onderverdelen. We gaan ook met twee verschillende groepen dan. Halverwege maken we de switch van 8 man. Dus dat betekent dat er dus 16 in totaal kunnen gaan. En dat was ook ongeveer het aantal van redacteuren die ook wel bovengemiddelde interesse hadden om naar Curaçao te gaan. Dus ja, het gaat ook voor VI natuurlijk een prachtige boost opleveren. En ongetwijfeld ook herinneringen voor een eeuwigheid, hoop ik, ja.
1: Ja, want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Hè. Ik bedoel, jij weet net zo goed als ik, het is hard werken in dit wereldje. Het wordt geen veredeld snoepreisje. Het is ook wel inderdaad dusdanig intensief. Als je een maand die kant op moet en elke dag eigenlijk bezig bent, ja, dat kun je eigenlijk niet met één groepje af, hè?
2: Nee, precies. Nee, de omstandigheden zijn geweldig. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we vanuit daar kunnen doen. Maar goed, uiteindelijk moet er van alles op papier verschijnen, op de site verschijnen en in microfoons voorgepraat worden en op beeld. Dus nee, dat wordt ook, natuurlijk wordt het hard werken. Maar laten we er ook wel eerlijk over zijn. Er zijn natuurlijk geweldige omstandigheden en daar moet iedereen ook gewoon maximaal van genieten. Maar tegelijkertijd, zijn we ook verplicht aan de Nederlandse voetbalvolger om te blijven leveren. En dat hebben we nu onszelf ook opgedragen. Door het VIWK 24/7 te noemen. Dus dat gaan we doen.
1: Nou, je zegt al, hè, vandaag in Zuid-Oranje zomer, die zitten er juist in aanloop daar naartoe. Die zijn klaar als het WK gaat beginnen. Voor jullie is dat net andersom. Vanaf wanneer vertrekken jullie met de hele groep waarschijnlijk op een Corendon-vlucht richting die kant?
2: Ja, maar 3 juni gaan we die kant op. Dus 3 juni gaan we die kant op. Dan is op 6 juni de uitzwaaiwedstrijd Curaçao-Aruba. Daar zullen we dan bij zijn. Eigenlijk vanaf 8 juni is de bedoeling dat we dagelijks gaan draaien met de dubbele producties. En dan zullen we daar zijn tot 30 juni. Dus de volledige groepsfase zullen we coveren, ervan uitgaande toch waarschijnlijk wel dat Curaçao tot de groepsfase beperkt blijft. En dan zullen we daarna vanuit Nederland verder door gaan draaien.
1: Ja, dus jullie gaan dan in totaal, hoe lang die kant op?
2: Ja, in totaal de hele maand juni zullen we daar zijn.
1: Ja,
2: maand juni.
1: Nou, check. Nou, ja, ja. Dat wordt volgens mij wel heel erg leuk daar zo. Dus ik ga jullie alvast daar heel erg veel plezier en succes wensen met alles. Freek Jansen, ja. Hoofdredacteur van Super. VI. Dank voor je tijd en zet hem op daar.
2: Yes, dankjewel. Succes daar. All Sports Radio.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met het spelen van competitiewedstrijden in het buitenland. Eens in zoveel tijd steekt het weer een beetje de kop op. We hebben het er natuurlijk al vaker over gehad. Met toen de Serie A en La Liga die voornemens waren om dat te gaan doen. Dat was een beetje de kop ingedrukt. Sterker nog, de FIFA heeft nu ook echt maatregelen getroffen.
2: Ja, je weet, ik ben niet een al te grote vriend van de FIFA. En zeker niet van de baas van FIFA, meneer Infantino. Maar nu moet ik, tot mijn plezier moet ik waarnemen dat ze een initiatief hebben. En dat schijnt al behoorlijk handen en voeten te hebben. Dus ze zijn van plan om een vaste regel te introduceren dat de nationale competities is toegestaan om slechts één wedstrijd per seizoen te spelen in een ander land. Het vervelende natuurlijk is dan, dat kan je natuurlijk behoorlijk voorspellen, dat de wedstrijden zijn Barça tegen Real Madrid, of Paris Saint-Germain tegen AS Monaco, of Inter tegen Juventus. Want ze zullen niet een of andere flutwedstrijd naar het buitenland brengen. Want dat brengt dan geen geld op, want geld is natuurlijk altijd weer de maatstaf. Het is wel zo dat het gastland zou maximaal 5 wedstrijden uit andere landen mogen organiseren. Dus stel dat een Saudi-Arabië een wedstrijd heeft, dan mogen ze maximaal 5 uit 5 verschillende landen organiseren. Ook een voorstel in deze plannen zou zijn dat als Italië bijvoorbeeld een wedstrijd speelt in Saudi-Arabië, dat in datzelfde weekend een wedstrijd uit de Saudi Pro League in Italië wordt gespeeld. Een soort uitwisseling dus. Ik vind dat ook weer prachtig klinken, maar ik denk dat ze in Italië niet zitten te wachten op een wedstrijd uit de Saudi Pro League. Ik denk niet dat er veel toeschouwers zal trekken. Over een eerlijke geldverdeling wordt nauwelijks gesproken, maar geruchten willen dat een deel van de financiële inkomsten ten goede zou komen aan de nationale competities. Nou, dat klinkt allemachtig prachtig, maar ik geloof daar eerlijk gezegd niks van. Want als Real Madrid een wedstrijd gaat spelen in Saudi-Arabië, dan zal Real Madrid zeggen: wij spelen daar, dus wij willen de centen. Maar goed, dat is over even te

0: zeiden. Verder zou het slechts gelden voor de nationale competities, en dat is goed. En niet voor de bekercompetities of de supercups. Nou, dat zijn nou juist de interessante wedstrijden. Dus het zijn prachtige plannen. En ze zouden al handen en voeten hebben, maar ik heb zo toch nog wel mijn vraagtekens erbij. Er is wel ook gesproken dat er een blokkade komt om ooit de finale van de Champions League buiten Europa te spelen. Nou, dat is goed te horen, maar dat zou natuurlijk ook het stomste zijn wat ze zouden kunnen doen. Maar goed, ik vind het eigenlijk allemaal nog een beetje ingewikkeld. En pleit toch voor alles in eigen land, maar dat zou wel zinloos zijn, want wie ben ik?
1: En nu zit ik even na te denken. Eigenlijk vind ik het wel een goed idee dat je zo'n verplichte rel hebt eigenlijk. Want misschien dat dat toch ergens wat een extra drempel opwerpt om het zomaar even te doen. Maar aan de andere kant, ik kan me wel voorstellen als je, Italië dan bijvoorbeeld, ik noem maar even een Al Nassr tegen een Al Hilal hebt of zo. Met Ronaldo tegen Benzema. Daar zullen toch wel wat mensen op afkomen, toch?
0: Ja, zeer zeker. Kijk, al is dat inderdaad, daar heb je terecht een punt. Alles is alleen maar om Ronaldo te zien. Dus het trekt toeschouwers. Maar op zich een wedstrijd tussen twee clubs uit de Saudi Pro League. Denk ik dat weinig Italianen warmer lopen. Maar voor een individuele ster zullen ze zeker komen.
1: Nou ja, als we dan toch bij semi-Cristiano Ronaldo blijven, kom je natuurlijk ook al snel uit bij Real Madrid. Die hebben toch een klein beetje last van, laten we eerlijk zijn, een soort mislukt seizoen. Hè. Doen niet meer mee in de Champions League. Kunnen eigenlijk ook geen kampioen meer worden in La Liga. Ja, dan is toch altijd weer de vraag, hè, dan moet de voorzitter altijd weer een beetje ingrijpen. In dit geval Florentino Perez. Nou ja, die doet wel vaker dingen. Er zijn nu volop speculaties eigenlijk. Hè, van ja, wat kan hij nu het beste te doen om dit mislukte seizoen misschien enigszins nog goed te maken?
0: Ja, het is inderdaad zo natuurlijk dat tegenwoordig die topclubs die speculeren, en zeker de fans ervan, die speculeren natuurlijk op het hoogste. En zeker een club als Real Madrid, en die moet tot het einde van de competitie in de race zijn voor het landskampioenschap. En die moet ook minstens de halve finale halen van de Champions League. Ja, dat is dus nu niet aan de orde. Het schip, het Real Madrid, het koninklijke schip van Real Madrid schijnt een beetje stuurloos te zijn. Maar goed, hoe dan ook. Er gaan natuurlijk alweer allerlei geruchten rond. Wat gaat er nu gebeuren? En opportunistisch als het voetbal is, vloog al eerder Xabi Alonso, toch niet de eerste, de beste coach, eruit in januari van dit jaar. En trad een Alvaro Arbeloa aan als hoofdcoach, die voor mij een redelijk onbekende meneer was. Maar goed, de verwachting was dat hij de boel zou klaren. Nou, die heeft hij niet waargemaakt. En de kans is natuurlijk heel groot nu dat die er aan het eind van dit seizoen, zo niet eerder, zijn koffers kan gaan pakken. En het mooie, of het grappige is nu dat de speculaties van de Spaanse voetbalpers, die komen constant met het gerucht dat Florentino Perez, het opperhoofd, de voorzitter van Real Madrid, dat die helemaal al verkocht is om José Mourinho wederom aan te trekken, want die is al een keer eerder trainercoach geweest van Real Madrid. En van heel veel andere clubs, want hij is trainer geweest van Chelsea, van Inter Milan, van Manchester United, van Tottenham Hotspur, van AS Roma, van Fenerbahce, FC Porto. En dus ook al eerder van Real Madrid. Op dit moment is hij trainer van Benfica. Nou, dat is wel een indrukwekkend lijstje. En hij heeft daar natuurlijk wel gepresteerd. Maar toch moet ik zeggen, en jij bent het toch mee eens, Robert, dat de laatste jaren is het imago van Mourinho er toch behoorlijk aan het dalen. En ik kan me niet voorstellen dat hij nou opeens de broodnodige injectie aan de selectie geeft van Real Madrid. Maar het is wel weer spannend. En het maakt het voetbal weer interessant dat zo'n man, die zichzelf de special one noemt, dat die mogelijkerwijs terug zou komen bij Real Madrid.
1: Ik vind het toch altijd een beetje vreemd als je relatief beginnende trainers voor een groep als Real Madrid gooit. Ik bedoel, daar verwacht je toch wat meer ervarene trainers. Wat trainers wat meer, met wat meer cachet. Ik bedoel, Alvaro Arbeloa is natuurlijk jarenlang basisspeler geweest bij Real Madrid. Meer dan 50 interlands gespeeld voor Spanje. Fantastische voetballer geweest. Maar als trainer, als je dan net begint en je gaat gelijk voor Real de groep staan. Dat lijkt me ook niet echt handig. Hè? Dan krijg je een beetje hetzelfde misschien als zeggen Robin van Persie bij Feyenoord.
0: Ja, ik krijg ook altijd een beetje het gevoel dat zo'n voorzitter dat doet voor de fans. De fans die kennen die speler, die heeft inderdaad, zoals je zegt, verrekte goed gespeeld. Heeft de indruk achtergelaten bij de fans, dat was een echte Real Madrid-ster. Dus die zal dat ook wel moeten kunnen klaren. En zo'n Perez, die denkt dan toch niet aan lange termijn en aan ervaring. Aan de andere kant, ja, je kunt ook een gelukstreffer hebben. Want ik vind dat Vincent Kompany bij Bayern München vond ik, toen hij benoemd werd, zette ik daar ook een vraagteken bij, zeg ik je eerlijk. Nou, wat hij nu heeft neergezet met Bayern München en wat hij nu heeft laten zien afgelopen dinsdagavond. Ja, iedereen heeft het over de mooiste voetbalwedstrijd ooit. Maar even los daarvan, vind ik het heel indrukwekkend. Zeker zo'n gedisciplineerde ploeg als Bayern München, Duitsers, zijn toch wat moeilijker vaak te temmen. Hebben vaak hun eigen mening en dan zijn hardnekkig. En ik vind het buitengewoon knap. Maar dat had ik niet voorzien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Naar Engeland dan. Brighton, Hove en Albion. Natuurlijk een ploeg die het fantastisch doet in de Premier League. Die hebben besloten iets heel erg aparts te doen eigenlijk. Maar wel in de goede zin van het woord. Zij gaan namelijk voor hun vrouwenploeg gaan ze echt een heel apart stadion bouwen. Aparte faciliteiten. Alles erop en eraan. Maar eigenlijk volledig losgekoppeld van de huidige structuren van de club.
0: Ja, zij gaan inderdaad als eerste in Europa, zeggen ze zelf, en ik neem dat direct van ze aan, gaan zij aparte faciliteiten creëren, niet alleen een stadion, maar andere faciliteiten ook, voor hun vrouwenvoetbal. Waarmee ze maar willen zeggen dat we moeten niet proberen het mannen- en het vrouwenvoetbal door elkaar te doen en in hetzelfde stadion te spelen, in dezelfde kleedkamers te zijn. We moeten het gaan positioneren in de markt als een aparte sport, die weliswaar met elkaar verbonden is, uiteraard omdat het allebei voetbal is. Maar het vereist andere aanpak, het vereist andere disciplines. En zij gaan dus een nieuw stadion bouwen, pal naast het oude stadion, wordt met een brug met elkaar verbonden. En met een capaciteit van 10.000 bezoekers vooralsnog. En die allemaal voldoen, met faciliteiten die allemaal voldoen aan de vrouwensport. Het stadion met aangepaste kleedkamers en faciliteiten om gezinnen te ontvangen en onbekenden in het voetbal te ontvangen, die het mannenvoetbal niet zien zitten, maar misschien het vrouwenvoetbal wel. Het moet klaar zijn in 2030. Dus we hebben nog wel 4 jaar te gaan, maar de intentie is al uitgesproken. Het stadion zal onder andere ook bijvoorbeeld een borstvoedingruimtes hebben, babyontvangstruimtes voor het wisselen van luiers, parkeergelegenheden voor buddies, voor die stoeltjes voor de kinderen. Nou, hoe dan ook, helemaal alles aangepast aan de vrouwensport. En ik vind dat wel mooi, want tot nu toe spelen ze ook al hun vrouwenvoetbalwedstrijd van de vrouwenafdeling in een stadion dat 20 kilometer verderop is van Brighton en Hove Albion. Maar nu wordt het dus helemaal samengevoegd en wordt het een club voor mannen en voor vrouwen en dus niet gemengd. En ik vind het best wel een opvallend en goed initiatief. En dat past ook wel bij zo'n club als Brighton, die toch ook al elk jaar weer verrast in de Premier League. Die varen hun eigen koers. Ik vind dat verfrissend voor het voetbal.
1: Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BeverSport Update.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van het Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hé, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje de, ja, dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt, ja, samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, wat je, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, ja, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel, daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu... ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En En ja, dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland. Take

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een onderzoek gedaan, Frank. Markeffect heeft dat gedaan en die heeft iets heel erg interessants onderzocht. Namelijk de invloed van sponsoring op de Nederlander.
2: Ja, dat vond ik inderdaad een heel interessant onderzoek. Ik heb het helemaal doorgespit. Het onderzoek vond plaats onder 1012 respondenten. Waarvan 51% vrouw was en 49% dus man. 27% jonger dan 35, 32% tussen de 35 en 55 en 41% ouder dan 55. Dus je kunt het wel zien als een echt goed en degelijk onderzoek. Nou, na mond-tot-mond reclame, dat is volgens de respondenten 51% van de 1012 verreweg het meest betrouwbare vorm van reclame, communicatie. Sponsoring werd het meest betrouwbare mediumtype genoemd na dus die mond-tot-mond reclame. En dat vind ik best wel opvallend. Het gaat voor aan advertenties. Daarna kwamen de televisiespots. Daarna kwamen online advertenties en op websites. En maar slechts 11% gaf de voorkeur aan influencers. En dat laatste vind ik best wel hoopgevend, want ik geloof daar ook totaal niet in. Misschien bij de jeugd, maar überhaupt dat hele fenomeen van influencers vind ik iets dat waarschijnlijk maar tijdelijk zal zijn. Want ja, de markt wordt ermee overvoerd. En op een gegeven moment verliezen die ook hun geloofwaardigheid. Daar ben ik overtuigd, want iedereen weet dat ze er gewoon voor betaald worden. Maar goed, daarnaast geeft 56% van die 1012 respondenten aan dat sponsoring een positief effect heeft op de bekendheid van het bedrijf dat sponsort. Hetgeen weer resulteert in een voorkeur voor het sponsorende bedrijf boven concurrenten wat hun producten of diensten betreft. Jongeren tot 35 jaar ervaren deze effecten zwaarder dan 35-plussers. Vind ik ook een opmerkelijk en positief gevolg van het onderzoek. In de verschillende sectoren waarin sponsoring plaatsvindt scoorde sport 51%, dat is natuurlijk niet verbazingwekkend, best wel hoog. En media slechts 30%. Maar kunst en cultuur scoorde hoog, 70%. En dat viel mij dan als sportverslaafde, viel mij een beetje tegen. Maar goed, ik heb ook wel het idee, maar het is dan mijn subjectieve mening, dat sport en cultuur gezegd wordt door mensen die vinden dat ze dat moeten zeggen. Kijk, mij is deugen. Sport en cultuur, of cultuur en kunst is belangrijker dan sport, het is maar een bezigheid. Nou goed, hoe dan ook. Ook belangrijk, althans dat vind ik, is dat ruim 36% een betrokkenheid van de sponsor bij het gesponsorde belangrijk vindt. Met andere woorden, niet alleen maar borden plaatsen en een logo plakken, maar je dient ook je verantwoordelijkheid te nemen op dat onderdeel van de sport dat je sponsort en laten zien hoe je het activeert met sociaal-maatschappelijke issues. En dat vind ik wel weer heel erg mooi. En wat tenslotte ook een erg belangrijk iets is, vind ik althans, dat de trots van de medewerkers van de sponsorende bedrijf scoorde terecht hoog, ruim 50%. En ik zeg altijd, de primaire doelgroep van elke onderneming, wat het bedrijf ook doet of is, zijn de eigen medewerkers. Want dat is je fundament, is je basis van je bestaan, dat je eigen medewerkers trots zijn op hun bedrijf, waar ze werken en dat ze bij de buren en op een borrel en tegen vrienden op een positieve manier praten over hun werk in plaats van wat ze erover lopen te klagen.
1: En dan hebben we het nu over Nederland. Dan gaan we heel erg uitzoomen, want dan gaan we kijken naar de sportindustrie wereldwijd, Frank.
2: Ja, de sportindustrie inderdaad blijft de lijst aanvoeren, want het is al eerder geconstateerd van de snelst groeiende tak van de wereldwijde media- en entertainment-economie. In 2025 groeide de omzet met 6%, en dat is al jaarlijks het geval, om en bij de 6%. Sinds 2015 wordt dit gemeten. En het is daarmee ruim 2 maal het percentage van groei van de wereldeconomie. Dus de sportindustrie floreert. In 2025 kwam het totaalbedrag neer op $174 miljard in de sportindustrie. En de verwachting is dat in 2030, over 4 jaar dus, dat dat 260 miljard zal zijn. Dus in 4 jaar tijd gaat het groeien van 174 naar 260 miljard. Dat zijn toch niet geringe bedragen. En weet je, Robert, er zijn nog erg veel mensen op deze aarde die sport maar een weekendvermaak vinden en dat het eigenlijk allemaal onzin is en dat het maar een bijzaak is. Nou, als je over dit soort bedragen praat en de groei constateert en de positieve effecten van de sport op een rij zet, dan kan je dat toch niet meer neerzetten als een leuk vermaak voor in het weekend.
1: Nee, maar goed, er zijn ook mensen die geloven dat de aarde plat is en die sporen ook niet. Dus van alles ook wat. Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een speciale gezant van niemand minder dan Donald Trump verzoekt de FIFA te regelen dat het niet gekwalificeerde Italië voor de WK aanstaande zomer de plaats inneemt van Iran bij het WK-voetbal. Nou ja, dat weet je, dat vindt deze zomer plaats in de Verenigde Staten, in Mexico en Canada. De Italiaanse regering, notabene eerder nog dan de Italiaanse voetbalbond, reageerde direct dat daar van zijn levensdagen geen sprake van zal zijn. Nou, daar kan ik me voorstellen dat de Italiaanse regering die zegt, wij willen niet de plaats innemen van Iran die zich wel gekwalificeerd hebben en wij hebben ons niet gekwalificeerd. Maar dat even terzijde. Melle en Jens van het Woud, shorttrackers, schaatsen, die waren in Milaan waanzinnig succesvol met z'n tweetjes, die broers, met gezamenlijk 4 keer goud, 1 maal zilver en 1 maal brons, gaan in navolging van wat Rintje Ritsma in de tijd heeft gedaan met het oprichten van een eigen ploeg in het lange baan schaatsen, gaan zij ook trachten een eigen commerciële shorttrack ploeg op te richten. De KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, die ook op zoek is naar een nieuwe hoofdsponsor, want Daikin houdt er mee op, geeft groen licht voor dit initiatief. Is terecht, want ze willen natuurlijk niet een soort vijandige relatie hebben met deze twee broers die voor een belangrijk deel nu het shorttrack bepalen in de wereld. Maar ik denk dat die KNSB daar niet zo blij mee is, omdat zij nogmaals op zoek zijn naar een eigen sponsor. Dan de NOS heeft de uitzendrechten weten te bemachtigen van het wereldkampioenschap vrouwen 2027, dat in Brazilië wordt gespeeld, van 24 juni tot en met 27 juli 2027 dus. Daar doen 32 landen aan mee. Het contract is wel niet een zoals normaal gesproken dat zij alle wedstrijden hebben. Zij hebben in het contract bedongen dat zij voor 1 wedstrijd per dag gaan. En dan hebben ze wel eerste keuze. Dus ze zullen sowieso alle oranje wedstrijden ervan uitgaan dat het oranje zich kwalificeert. En verder hebben ze dan een eerste keuze als oranje niet speelt. Dan vanaf volgend seizoen shirtsponsors vanuit de gokwereld zijn geblokkeerd. In het voetbal algemeen, maar zeker in de Engelse Premier League, zijn er nog steeds 9 clubs zonder nieuwe sponsor. Over opportunisme gesproken, over regeren is vooruitzien gesproken. 9 clubs zitten dus gewoon stil en doen waarschijnlijk niks. Of ze doen hun best, maar vragen te veel of wat dan ook. Maar goed, het is zeker dat de prijzen gaan dalen. Want vraag en aanbod brengt een marktmechanisme op gang. En als er te veel aanbod is, dan gaan de prijzen omlaag. Dus ik ben zeer benieuwd wat wij volgend seizoen op het veld zien staan in Engeland. Als er 9 van de 20 clubs nu nog zonder een shirtsponsor zitten. Dan, we hebben recentelijk mee mogen maken de Londen Marathon. Atletiek natuurlijk. Waar het afgelopen weekend door de nummers 1 en 2 het wereldrecord werd gevestigd. Voor het eerst onder de 2 uur. Dat evenement, dat is zo immens populair, mede door deze injectie natuurlijk, overweegt serieus het evenement te spreiden over zaterdag en zondag. De directeur, Anne Hugh Brosser, zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat de aantallen die willen meedoen, de aantallen deelnemers, maximaal nu 50.000, zeker 100.000 zou kunnen zijn als je zowel op zaterdag loopt als op zondag. Dan zou je op zaterdag de vrouwenwedstrijd kunnen doen en 50.000 recreantenlopers. En op zondag de mannenwedstrijd en ook weer een 50.000 recreantenlopers. Hij zegt dat dat een boost aan de Londen-economie zal geven van zeker 400 miljoen pond. Nou, dat vind ik een hoog bedrag, maar goed, al is het de helft, dan nog is het het overwegen waard. En ik kom daar straks nog even op terug op dat splitsen tussen zaterdag en zondag van wedstrijden voor mannen en voor vrouwen. Dat vind ik op zichzelf wel een hele goede gedachte. Dan nog even iets anders. In de aanloop op het wereldkampioenschap voetbal, waar we het net ook al over hadden, heeft Coca-Cola, die natuurlijk sponsor is daarvan, al jarenlang van het voetbal, heeft het Coca-Cola behaagd om Chelsea-speler en Engelands hoop in bange dagen, Cole Palmer, ja, een waanzinnig talent, een 23-jarige speler, hebben ze gecontracteerd als wereldwijde Coca-Cola-ambassadeur voor het voetbal. Dat is denk ik een hele interessante move, want de potentiële successen van deze speler die zijn enorm op dit moment. En hij wordt beschouwd als een van de jonge talenten wereldwijd. Dan tenslotte wat de korte nieuwtjes betreft, de Formule 1. De grote prijs van Turkije keert terug op de kalender. Vanaf 2027, volgend jaar dus, zal de race minimaal 5 jaar op de kalender staan. De datum staat nog niet vast, maar het lijkt logisch dat de race die in Istanbul zal plaatsvinden op de plaats komt van Zandvoort. Want zoals we allemaal weten, dit jaar is het laatste jaar voor Zandvoort. En vanaf volgend jaar is die datum dus vrij. Dus het lijkt mij waarschijnlijk dat de grote prijs van Turkije eind augustus zal gaan plaatsvinden.
1: En dan sluiten we zoals gebruikelijk af met de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: De gele kaart gaat wat mij betreft naar Dionne de Graaf en Tom Dumoulin. Zou je vragen waarom? Nou ja, zij in hun commentaar bij de live uitzending van Luik Basten naar Kluik, de mannen en de vrouwen, uitgebreid aan het woord zijn met elkaar over de rensters die het vrouwenwielrennen zo nadrukkelijk op de kaart hebben gezet. Nou, Dionne en Tom gaan volstrekt voorbij aan Annemiek van Vleuten. En Annemiek van Vleuten is in mijn ogen nog steeds Nederlands meest succesrijke wielrenster ooit. Ze is 2 keer wereldkampioen geweest in de tijdrijden. Ze is 2 keer wereldkampioen op de weg geweest. Ze is Olympisch kampioen geweest. 4 keer de Giro gewonnen. 3 keer de Vuelta gewonnen. 2 keer de Ronde van Vlaanderen. 2 keer Luik Bastenaken-Luik. 1 maal de Tour de France. En ja, dus alles bij elkaar 104 keer winst. Nou, als je praat over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, het neerzetten van het vrouwenwielrennen en het neerzetten van vrouwenwielrennen in de markt, dan is Annemiek van Vleuten een zeer belangrijke pion, zo niet de koningin op het schaakbord geweest. Dan, tegelijkertijd blijf ik in het wielrennen, want groen gaat wat mij betreft ook naar het wielrennen en inderdaad naar het vrouwenwielrennen. En dan in het bijzonder naar Demi Vollering. Niet alleen de wijze waarop zij koerst. Hè, en dit voorjaar haar stempel al zeer nadrukkelijk heeft gedrukt op het vrouwenwielrennen. Maar ook de wijze waarop zij commentaar geeft en haar ploeggenoten betrekt in haar succes. Dus het is voor mij ook volstrekt begrijpelijk dat zij vorig jaar, waar ze ook al heel erg goed koerste in de ploeg van SD Works, daar waar ze niet de exclusieve positie van topvrouw kon claimen, dat ze de switch heeft gemaakt naar FDG, waar ze nu de enige kopvrouw is. En ze maakt het waar. Nog 1 ding overigens over het vrouwenwielrennen. Diezelfde Demi Vollering pleit ervoor, voor meer aandacht. En zij pleit ook voor, wat ik net zei over de London Marathon, dat het vrouwenwielrennen niet op dezelfde dag moet plaatsvinden als mannen. Dus maakt er ook een weekend van. En zaterdag de vrouwenwielrennen, zodat die race ook volledig live kan worden uitgezonden. En zondag de mannenrace. Dat vind ik op zichzelf heel goed. Ja, en tenslotte, Robert, zou je het me niet kwalijk nemen, dat ik toch nog even terugkom ook op het groen. Want eigenlijk zou ik een 2e groene kaart willen geven aan de grote clubs in het voetbal op dit moment. Want al 2 weken geleden zagen we een prachtige match tussen Real Madrid en Bayern München. En tussen Barça en Paris Saint-Germain. Om je vingers bij af te likken. Maar afgelopen dinsdag zagen we een voetbalshow tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Met ook een fantastische uitslag natuurlijk. 5-4, 9 goals in 1 wedstrijd. Dus wat een reclame voor het voetbal. Dus alle complimenten en zeker ook eigenlijk een groene kaart naar Luis Enrique, de trainer-coach van Paris Saint-Germain. En Vincent Kompany, waar ik het net ook al over had, de coach en de trainer-coach van Bayern München. Gelukkig krijgen we volgende week een herhaling van die wedstrijd, dan in Madrid. En ik weet nu al dat iedereen zal die avond voor de buis zitten. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
1: Nou, en ik ben blij om te horen dat je het een goede keuze vindt om de vrouwen- en de mannenwedstrijd te splitsen. Want als ik dan toch een klein beetje reclame mag maken voor mijn eigen koers, Veenendaal, wij doen dat al. Dus dat is, dat is heel erg goed om dan te horen. Frank van der Walbaken.
2: Nee, dat had ik eigenlijk mee moeten nemen. Al is het alleen maar om jou een beetje te kietelen.
1: Nee, maar dat is helemaal goed. Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.

0: Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
6: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: way. All Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Onze talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpineskiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpineskiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik weer ver weg. Dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in Twente Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn ook dit jaar, dus hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. Dorothy, die heeft bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden er gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want, ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
3: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK, toch?
2: Ja, klopt.
3: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort wel Australië. Ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatsloten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel ook een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
3: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad Jurre ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
3: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
3: jullie eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level, maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
3: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè, dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus het is allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelfs zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die doet, weet ik wat, die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus dat, zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van, god, hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal, ja.
1: Nou, dus uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op mastersniveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet, maar zeg maar als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot, weet ik veel welke leeftijd, nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
3: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
3: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mij zelf gaat dat in met de wedstrijd in november. Trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, haar eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer en het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

topsportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio. Get out there.

0: All Sports Radio Live.
1: Wie aankomende zomer niks van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico wil missen, die heeft geen enkel excuus meer. Voetbal International gaat namelijk iets heel bijzonders doen. Een deel van de redactie die verhuist naar het altijd prachtige Curaçao, waardoor het medium 24/7 verslag kan gaan doen van het toernooi. Het wordt een uniek project wat VI overigens samen gaat doen met Corendon. En ik ga erover in gesprek met Freek Jans, hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Freek, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik kreeg gisteren je bericht en ik wist eigenlijk even niet zo snel hoe snel ik eigenlijk jou even moest bellen. Want ja, dit is toch voor ieder sportmedium / sportjournalist bijna de ultieme natte droom.
2: ja, dat is het zeker. Dat is sowieso is het elke dag bij Voetbal International wel feest. Helemaal als er een WK aan zit te komen. Alleen het was ook wel echt wel een praktische puzzel. Van hoe ga je dat oplossen als er allemaal wedstrijden s'nachts worden gespeeld om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, om 4 uur. Nou ja, en overdag moet de redactie gewoon ook werken. Dus we zaten al echt wel te kijken naar roosters. Hoe kunnen we dat het beste opvullen? En toen kwam eigenlijk al een tijdje geleden het idee van, joh, waarom gaan we niet een beetje richting die tijdzone zitten? En ja, zo kwam van het een en het ander met Curaçao, met Corendon. Curaçao, dat is ook nog gekwalificeerde voor het WK. Ja, dat was zoiets. Dit is te mooi om dit te laten liggen. En ja, daar is dit uit voortgekomen dat we met 8-man redactie naar Curaçao gaan. En daar gewoon een redactie gaan optuigen. Zodat we, als men hier slaapt, 's nachts is, dat we daar door kunnen werken. En als men daar even slaapt, dan is het hier weer dag. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we dus 24 uur per dag, eigenlijk elke minuut van de dag, met Voetbal International kunnen blijven draaien. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel een, ja, terecht een droom, hoe je het zegt, ja.
1: Ja, dan is Curaçao natuurlijk niet zomaar gekozen. Hè? Ik bedoel, ze hebben zich ook geplaatst voor het WK. Dat is al een prachtig sprookjesboek wat ze aan het schrijven zijn. Dan is in dit geval ja 1-1 eigenlijk meer dan 2 zelfs.
2: Ja, zeker. Dat maakt zeker wel onderdeel van, hoor. Want nu is het, en Curaçao, dat eiland is helemaal voetbalgek geworden. Dat is natuurlijk de Blue Wave, het nationale team die naar het WK gaat. Ja, en op zo'n manier zit je er hier middenin in Nederland. Waar natuurlijk ook op een gegeven moment de oranje gekte gaat losbarsten. Nou ja, en op Curaçao gaat natuurlijk de blauwe gekte losbarsten. Ja, en dan is het mooi dat je daar ook zit. Dan kun je ja, niet alleen berichten van wat er in Amerika gebeurt, maar ook wat er op Curaçao zelf gebeurt. En hoe het daar allemaal beleefd wordt. Dus ik verwacht ook nog wel voor de nodige verrassingen te komen staan, daar aangename verrassingen. En dan is het mooi dat je daar met VI zo bovenop kan zitten. Ja.
1: Freek, nu kan ik me voorstellen dat je niet zondag bedenkt. Vanaf maandag gaan we lekker naar Curaçao. Dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. Want dit is een idee, eigenlijk een eerste hersenspinsel, wat volgens mij 2 jaar geleden eigenlijk al een klein beetje ja, ontsproot eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik was zelf 2 jaar geleden op Curaçao en ik kom dan regelmatig en daar ging het al een beetje over het WK. En toen zei ze daarom van ja, hier leeft het ook gigantisch. Maar ja, je hoort het eigenlijk om de paar jaar van nou, misschien gaat Curaçao zich wel kwalificeren. Nou, het kwam er natuurlijk nooit van. Maar toen 2 jaar geleden hadden we al de eerste gedachte van nou, dat zou toch wat zijn als we op Curaçao kunnen gaan zitten. En dat we het op die manier kunnen coveren. En afgelopen november kreeg het echt concrete uitwerking. Toen was ik zelf op Jamaica waar Curaçao ze kwalificeerden voor het WK. En daar sprak ik ook mensen rond het elftal. Ja, en die waren ook gelijk enthousiast. Die zeiden ook van, nou, jullie zijn meer dan welkom. Nou, nu is dat in alle euforie makkelijk gezegd dan gedaan. Maar in de afgelopen maanden heeft dat concrete vorm gekregen net met Corendon. Zodat we bij Corendon kunnen zitten. En dat we daar ook, ook de praktische dingen van de redactie. Hè? Je hebt natuurlijk goed internet nodig. Je moet daar toch iets van een studio hebben waar je podcasts of video's kan gaan opnemen. En dat soort faciliteiten worden geregeld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, we gaan vanuit daar ook naar de wedstrijden van Curaçao.
1: Ja, want het heeft wel wat meer voet in de aarde dan enkel gewoon lekker die kant op gaan. Hè. Er moeten een hele hoop dingen geregeld worden. Je zegt al, jullie pakken dit op samen met Corendon. Hoe en wanneer zijn zij eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken bij dit idee?
2: Nou, zij zijn al wel heel voetbal-minded. Dat merkten we al wel rond de nationale ploeg van Curaçao. Het is natuurlijk ook dat de ploeg van Curaçao zit ook altijd bij Corendon. Ze vliegen met Corendon. Dus dat linkje met voetbal is snel gemaakt. Dus ja, ik had contacten met mensen van hen. Van ja, hoe gaan zij het WK aanvliegen? En hoe gaan zij dat benaderen? En ja, zo kwamen we al pratend tot het plan uit. Nou ja, en voor ons gaat natuurlijk vandaag in Zuid gaat naar de Curaçao, die zit er dan bij Corendon. De oranje zomer. Maar die zit aan de voorkant. Dus als het WK begint, zijn zij daar klaar. Nou ja, bij ons is dat andersom. Wij gaan daar vooral draaien als het WK daar zo is. Dus dat die constructie is wel heel goed. En ja, dat moet wel veel moois gaan opleveren. Ja.
1: Ja, die link met het voetbal bij Corendon is duidelijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben niet voor niets toen het hele bedrijf omgedoopt. Een dag tot Cor en Dick na het plaatsen van Curaçao. Dus ja, die link is inderdaad wel makkelijk gelegd.
2: Ja, precies. Ja, nee, dat is inderdaad op dit moment jammer natuurlijk dat Cor en Dick niet meer de scepter zwaaien van de ploeg. Maar het is wel het is ook voor Corendon natuurlijk een soort voetbalsprookje geworden. Ja, dat is duidelijk, ja.
1: Nu gaan jullie daar zeker niet niks doen, hè, op Curaçao. Er gaat hard gewerkt worden op het moment dat het in Nederland klaar is. Dan wordt het stokje overgedragen aan jullie. Wat voor producties gaan er eigenlijk allemaal vanuit Curaçao gedraaid worden? Lees, wat kunnen we van jullie verwachten?
2: Nou, eigenlijk kort gezegd alles wat er ook vanuit Nederland geproduceerd wordt. Dus we gaan daar met twee webredacteuren naartoe. We gaan daar met drie redacteuren van het videopodcast team. We gaan daar met twee verslaggevers naartoe. Dus eigenlijk alles wat we vanuit hier doen, doen we maal twee. Dus we maken een rondje WK vanuit de studio hier in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. We doen een dagelijkse podcast. VI WK ZSM maken we in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. Er komt een Blue Wave podcast helemaal over Curaçao zelf, een nationale ploeg. We nemen vanuit daar ook geregeld de VI Oranje podcast op met Martijn Krabbenam, die in Amerika is om het om Oranje van dichtbij te volgen. En natuurlijk gewoon de laatste nieuws, de verslagen. Kijk, het voordeel is die wedstrijden, veel wedstrijden zijn 's nachts. Ja, dan is het daar overdag, dus dat maakt het ook gewoon makkelijker in de productie. Dus eigenlijk wat je normaal hier doet, een wedstrijd van 9 uur, die wordt in Nederland nog opgepakt. Maar een wedstrijd van 1 uur 's nachts, ja, die wordt dan helemaal vanuit Curaçao gecoverd.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel vechten was het onderling op de redactie om uit te maken wie er meegaat straks?
2: Ja, dat viel dus toch hartstikke mee. Dat is dus best wel grappig. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar goed, er is ook een categorie redacteur die het eigenlijk wel prima vindt om het vanuit Nederland te blijven volgen. Of die met kinderen zitten of met gezinnen en het allemaal wat moeilijker vinden. En dus eigenlijk vrijwel iedereen die wilde gaan, die hebben we, ja, daar hebben we het wel een beetje moeten onderverdelen. We gaan ook met twee verschillende groepen dan. Halverwege maken we de switch van 8 man. Dus dan dat betekent dat er dus 16 in totaal kunnen gaan. En dat was ook ongeveer het aantal van redacteuren die ook wel bovengemiddelde interesse hadden om naar Curaçao te gaan. Dus ja, het gaat ook voor VI natuurlijk een prachtige boost opleveren. En ongetwijfeld ook herinneringen voor een eeuwigheid, hoop ik, ja.
1: Ja, want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Hè. Ik bedoel, je weet net zo goed als ik, het is hard werken in dit wereldje. Het wordt geen veredeld snoepreisje. Het is ook wel inderdaad dusdanig intensief. Als je een maand die kant op moet en elke dag eigenlijk bezig bent, ja, dat kun je eigenlijk niet met één groepje af, hè?
2: Nee, precies. Nee, het is de omstandigheden zijn geweldig. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we vanuit daar kunnen doen. Maar goed, uiteindelijk moet er van alles op papier verschijnen, op de site verschijnen en in microfoons voorgepraat worden en op beeld. Dus nee, dat wordt ook, natuurlijk wordt het hard werken. Maar laten we er ook wel eerlijk over zijn. Het zijn natuurlijk geweldige omstandigheden. En daar moet iedereen ook gewoon maximaal van genieten. Maar tegelijkertijd, zijn we ook verplicht aan de Nederlandse voetbalvolger om te blijven leveren. En dat hebben we nu onszelf ook opgedragen. Door het VIWK 24/7 te noemen. Dus dat gaan we doen.
1: Nou, je zegt al, hè, vandaag in Zuid-Oranje zomer, die zitten er juist in aanloop daar naartoe. Die zijn klaar als het WK gaat beginnen. Voor jullie is dat net andersom. Vanaf wanneer vertrekken jullie met de hele groep waarschijnlijk op een Corendon-vlucht richting die kant?
2: Ja, maar 3 juni gaan we die kant op. Dus 3 juni gaan we die kant op. Dan is op 6 juni de uitzwaaiwedstrijd Curaçao-Aruba. Daar zullen we dan bij zijn. Eigenlijk vanaf 8 juni is de bedoeling dat we dagelijks gaan draaien met de dubbele producties. En dan zullen we dan zijn tot 30 juni. Dus de volledige groepsfase zullen we coveren. Ervan uitgaande toch waarschijnlijk wel dat Curaçao tot de groepsfase beperkt blijft. En dan zullen we daarna vanuit Nederland verder door gaan draaien.
1: Ja, dus jullie gaan dan in totaal hoe lang die kant op?
2: Ja, in totaal de hele maand juni zullen we daar zijn.
1: Ja, maand juni. Nou, check. Nou, ja. Dat wordt volgens mij wel heel erg leuk daar zo. Dus ik ga jullie alvast daar heel erg veel plezier en succes wensen met alles. Freek Jansen, hoofdredacteur van VI. Dank voor je tijd en zet hem op daar.
2: Yes, dankjewel. Succes daar. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
4: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan, ja, dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hé, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje de, ja, dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt, ja, samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, wat je, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. De wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel, daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30... om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En En ja, dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij, is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk, het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Ons talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpine skiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpine skiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in het Twentse Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn dit jaar hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarop bij Dorothy, die heeft bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel. Want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden er gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
0: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK. Toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatsloten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel ook een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
0: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad hier ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
0: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt, hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
0: eruit ziet. Ja, zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level, maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten dat ik nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort wel bij.
0: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of ja, als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè, dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus ja, het allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar Ik vind het echt zo leuk om te doen. En hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen, die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelf zo professioneel maken als je wilt. De een die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van god. Hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal. Ja.
1: Ja, weet je, uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op masters niveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet. Maar zeg maar, als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
0: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
0: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mijzelf gaat dat in met de wedstrijden in november, trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili, dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, de eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren, maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer en het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel.
3: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen, jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
9: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen.
11: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
12: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Wie aankomende zomer niks van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico wil missen, die heeft geen enkel excuus meer. Voetbal International gaat namelijk iets heel bijzonders doen. Een deel van de redactie die verhuist naar het altijd prachtige Curaçao, waardoor het medium 24/7 verslag kan gaan doen van het toernooi. Het wordt een uniek project wat VI overigens samen gaat doen met Corendon. En ik ga erover in gesprek met Freek Jans, hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Freek, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik kreeg gisteren je bericht en ik wist eigenlijk even niet zo snel hoe snel ik eigenlijk jou even moest bellen. Want ja, dit is toch voor ieder sportmedium / sportjournalist bijna de ultieme natte droom.
2: ja, dat is het zeker. Dat is sowieso is het elke dag bij Voetbal International wel feest. Helemaal als er een WK aan zit te komen. Alleen het was ook wel echt wel een praktische puzzel. Van hoe ga je dat oplossen als er allemaal wedstrijden s'nachts worden gespeeld om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, om 4 uur. Nou ja, en overdag moet de redactie gewoon ook werken. Dus we zaten al echt wel te kijken naar roosters. Hoe kunnen we dat het beste opvullen? En toen kwam eigenlijk al een tijdje geleden het idee van, joh, waarom gaan we niet een beetje richting die tijdzone zitten? En ja, zo kwam van het een en ander met Curaçao, met Corendon. Curaçao, dat is ook nog gekwalificeerde voor het WK. Ja, dat was zoiets. Dit is te mooi om dit te laten liggen. En ja, daar is dit uit voortgekomen dat we met de 8-man redactie naar Curaçao gaan. En daar gewoon een redactie gaan optuigen. Zodat we, als men hier slaapt, 's nachts is, dat we daar door kunnen werken. En als men daar even slaapt, dan is het hier weer dag. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we dus 24 uur per dag, eigenlijk elke minuut van de dag, met Voetbal International kunnen blijven draaien. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel een, ja, terecht een droom, hoe je het zegt, ja.
1: Ja, dan is Curaçao natuurlijk niet zomaar gekozen. Hè? Ik bedoel, ze hebben zich ook geplaatst voor het WK. Dat is al een prachtig sprookjesboek wat ze aan het schrijven zijn. Dan is in dit geval ja 1-1 eigenlijk meer dan 2 zelfs.
2: Ja, zeker. Dat maakt zeker wel onderdeel van, hoor. Want nu is het, en Curaçao, dat eiland is helemaal voetbalgek geworden. Dat is natuurlijk de Blue Wave, het nationale team die naar het WK gaat. Ja, en op zo'n manier zit je er hier middenin in Nederland. Waar natuurlijk ook op een gegeven moment de oranje gekte gaat losbarsten. Nou ja, en op Curaçao gaat natuurlijk de blauwe gekte losbarsten. Ja, en dan is het mooi dat je daar ook zit. Dan kun je niet alleen berichten van wat er in Amerika gebeurt, maar ook wat er op Curaçao zelf gebeurt. En hoe het daar allemaal beleefd wordt. Dus ik verwacht ook nog wel voor de nodige verrassingen te komen staan, daar aangenaam verrassingen. En dan is het mooi dat je daar met VI zo bovenop kan zitten. Ja.
1: Freek, nu kan ik me voorstellen dat je niet zondag bedenkt, vanaf maandag gaan we lekker naar Curaçao. Dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. Want dit is een idee, eigenlijk een eerste hersenspinsel, wat volgens mij 2 jaar geleden eigenlijk al een klein beetje ontsproot eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik was zelf 2 jaar geleden op Curaçao en ik kom dan regelmatig en daar hadden we het al, dan ging het al een beetje over het WK. En toen zei ze daar van, ja, hier leeft het ook gigantisch. Maar ja, dan, je hoort het eigenlijk om de paar jaar van, nou, misschien gaat Curaçao zich wel kwalificeren. Nou, het kwam er natuurlijk nooit van. En maar toen 2 jaar geleden hadden we al de eerste gedachte van, nou, dat zou toch wat zijn als we op Curaçao kunnen gaan zitten. En dat we het op die manier kunnen coveren. En afgelopen november kreeg het echt concrete uitwerking. Toen was ik zelf op Jamaica, waar Curaçao ze kwalificeerden voor het WK. En daar sprak ik ook mensen rond het elftal. Ja, en die waren ook gelijk enthousiast. Die zeiden ook van, nou, jullie zijn meer dan welkom. Nou, nu is dat in alle euforie makkelijk gezegd dan gedaan. Maar in de afgelopen maanden heeft dat concrete vorm gekregen met Corendon. Zodat we bij Corendon kunnen zitten. En dat we daar ook de praktische dingen van de redactie. Hè? Je hebt natuurlijk goed internet nodig. Je moet daar toch iets van een studio hebben waar je podcasts of video's kan gaan opnemen. En dat soort faciliteiten worden geregeld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, we gaan vanuit daar ook naar de wedstrijden van Curaçao.
1: Ja, want het heeft wel wat meer voet in de aarde dan enkel gewoon lekker die kant op gaan. Hè. Er moeten een hele hoop dingen geregeld worden. Je zegt al, jullie pakken dit op samen met Corendon. Hoe en wanneer zijn zij eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken bij dit idee?
2: Nou, zij zijn al wel heel voetbal-minded. Dat merkten we al wel rond de nationale ploeg van Curaçao. Het is natuurlijk ook dat de ploeg van Curaçao zit ook altijd bij Corendon. Ze vliegen met Corendon. Dus dat linkje met voetbal is snel gemaakt. Dus ja, ik had contacten met mensen van hen. Van ja, hoe gaan zij het WK aanvliegen? En hoe gaan zij dat benaderen? En ja, zo kwamen we al pratend tot het plan uit. Nou ja, en voor ons gaat natuurlijk vandaag in Zuid gaat naar Curaçao, die zit er dan bij Corendon. De oranje zomer. Maar die zit aan de voorkant. Dus als het WK begint, zijn zij daar klaar. Nou ja, bij ons is het andersom. Wij gaan daar vooral draaien als het WK daar zo is. Dus dat, die constructie is wel heel goed. En ja, dat moet wel veel moois gaan opleveren.
1: Ja. Ja, die link met het voetbal bij Corendon is duidelijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben niet voor niets toen het hele bedrijf omgedoopt. Een dag tot Cor en Dick na het plaatsen van Curaçao. Dus ja, die link is inderdaad wel makkelijk gelegd.
2: Ja, precies. Ja, nee, dat is inderdaad op dit moment jammer natuurlijk dat Cor en Dick niet meer de scepter zwaaien van de ploeg. Maar het is wel het is ook voor Corendon natuurlijk een soort voetbalsprookje geworden. Ja, dat is duidelijk, ja.
1: Nu gaan jullie daar zeker niet niks doen, hè, op Curaçao. Er gaat hard gewerkt worden op het moment dat het in Nederland klaar is. Dan wordt het stokje overgedragen aan jullie. Wat voor producties gaan er eigenlijk allemaal vanuit Curaçao gedraaid worden? Lees, wat kunnen we van jullie verwachten?
2: Nou, eigenlijk kort gezegd alles wat er ook vanuit Nederland geproduceerd wordt. Dus we gaan daar met twee webredacteuren naartoe. We gaan daar met drie redacteuren van het videopodcastteam. We gaan daar met twee verslaggevers naartoe. Dus eigenlijk alles wat we vanuit hier doen, doen we maal twee. Dus we maken een rondje WK vanuit de studio hier in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. We doen een dagelijkse podcast. VI WK ZSM maken we in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. Er komt een Blue Wave podcast helemaal over Curaçao zelf, een nationale ploeg. We nemen vanuit daar ook geregeld de VI Oranje podcast op met Martijn Krabbendam, die in Amerika is om het om Oranje van dichtbij te volgen. En natuurlijk gewoon de laatste nieuws, de verslagen. Kijk, het voordeel is die wedstrijden, veel wedstrijden zijn 's nachts. Ja, dan is het daar overdag. Dus dat maakt het ook gewoon makkelijker in de productie. Dus eigenlijk wat je normaal hier doet, een wedstrijd van 9 uur, die wordt in Nederland nog opgepakt. Maar een wedstrijd van 1 uur 's nachts, ja, die wordt dan helemaal vanuit Curaçao gecoverd.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel vechten was het onderling op de redactie om uit te maken wie er meegaat straks?
2: Ja, dat viel dus toch hartstikke mee. Dat is dus best wel grappig. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar goed, er is ook een categorie redacteuren die het eigenlijk wel prima vindt om het vanuit Nederland te blijven volgen. Of die met kinderen zitten of met gezinnen en het allemaal wat moeilijker vinden. En dus eigenlijk vrijwel iedereen die wilde gaan, die hebben we, ja, daar hebben we het wel een beetje moeten onderverdelen. We gaan ook met twee verschillende groepen dan. Halverwege maken we de switch van 8 man. Dus dan, dat betekent dat er dus 16 in totaal kunnen gaan. En dat was ook ongeveer het aantal van redacteuren die ook wel bovengemiddelde interesse hadden om naar Curaçao te gaan. Dus ja, het gaat ook voor VI natuurlijk een prachtige boost opleveren. En ongetwijfeld ook herinneringen voor een eeuwigheid, hoop ik, ja.
1: Ja, want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Hè. Ik bedoel, jij weet net zo goed als ik, het is hard werken in dit wereldje. Het wordt geen veredeld snoepreisje. Het is ook wel inderdaad dusdanig intensief. Als je een maand die kant op moet en elke dag eigenlijk bezig bent, ja, dat kun je eigenlijk niet met één groepje af, hè?
2: Nee, precies. Nee, de omstandigheden zijn geweldig. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we vanuit daar kunnen doen. Maar goed, uiteindelijk moet er van alles op papier verschijnen, op de site verschijnen en in microfoons voorgepraat worden en op beeld. Dus nee, dat wordt ook, natuurlijk wordt het hard werken. Maar laten we er ook wel eerlijk over zijn. Er zijn natuurlijk geweldige omstandigheden en daar moet iedereen ook gewoon maximaal van genieten. Maar tegelijkertijd, zijn we ook verplicht aan de Nederlandse voetbalvolger om te blijven leveren. En dat hebben we nu onszelf ook opgedragen. Door het VI WK 24/7 te noemen. Dus dat gaan we doen.
1: Nou, je zegt al, hè, vandaag in Zuid-Oranje zomer, die zitten er juist in aanloop daar naartoe. Die zijn klaar als het WK gaat beginnen. Voor jullie is dat net andersom. Vanaf wanneer vertrekken jullie met de hele groep waarschijnlijk op een Corendon-vlucht richting die kant?
2: Ja, maar 3 juni gaan we die kant op. Dus 3 juni gaan we die kant op. Dan is op 6 juni de uitzwaaiwedstrijd Curaçao-Aruba. Daar zullen we dan bij zijn. Eigenlijk vanaf 8 juni is de bedoeling dat we dagelijks gaan draaien met de dubbele producties. En dan zullen we daar zijn tot 30 juni. Dus de volledige groepsfase zullen we coveren. Ervan uitgaande toch waarschijnlijk wel dat Curaçao tot de groepsfase beperkt blijft. En dan zullen we daarna vanuit Nederland verder door gaan draaien.
1: Ja, dus jullie gaan dan in totaal hoe lang die kant op?
2: Ja, in totaal de hele maand juni zullen we daar zijn.
1: Ja, maand juni. Ja, check. Nou, ja. Dat wordt volgens mij wel heel erg leuk daar zo. Dus ik ga jullie alvast daar heel erg veel plezier en succes wensen met alles. Freek Jansen, hoofdredacteur van VI. Dank voor je tijd en zet hem op daar.
2: Yes, dankjewel. Succes daar. All Sports Radio.

tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM, reputatie in IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met het spelen van competitiewedstrijden in het buitenland. Eens in zoveel tijd steekt het weer een beetje de kop op. We hebben het er natuurlijk al vaker over gehad. Met toen de Serie A en La Liga die voornemens waren om dat te gaan doen. Dat was een beetje de kop ingedrukt. Sterker nog, de FIFA heeft nu ook echt maatregelen getroffen.
2: Ja, je weet, ik ben niet een al te grote vriend van de FIFA. En zeker niet van de baas van FIFA, meneer Infantino. Maar nu moet ik, tot mijn plezier moet ik waarnemen dat ze een initiatief hebben. En dat schijnt al behoorlijk handen en voeten te hebben. Dus ze zijn van plan om een vaste regel te introduceren dat de nationale competities is toegestaan om slechts één wedstrijd per seizoen te spelen in een ander land. Het vervelende natuurlijk is dan, dat kan je natuurlijk behoorlijk voorspellen, dat de wedstrijden zijn Barça tegen Real Madrid, of Paris Saint-Germain tegen AS Monaco, of Inter tegen Juventus. Want ze zullen niet een of andere flutwedstrijd naar het buitenland brengen. Want dat brengt dan geen geld op, want geld is natuurlijk altijd weer de maatstaf. Het is wel zo dat het gastland zou maximaal 5 wedstrijden uit andere landen mogen organiseren. Dus stel dat een

0: Saudi-Arabië een wedstrijd heeft, dan mogen ze maximaal 5 uit 5 verschillende landen organiseren. Ook een voorstel in deze plannen zou zijn dat als Italië bijvoorbeeld een wedstrijd speelt in Saudi-Arabië, dat in datzelfde weekend een wedstrijd uit de Saudi Pro League in Italië wordt gespeeld. Een soort uitwisseling dus. Nou,
1: Nou.
0: ja, ik vind dat ook weer prachtig klinken, maar ik denk dat ze in Italië niet zitten te wachten op een wedstrijd uit de Saudi Pro League. Ik denk niet dat dat veel toeschouwers zal trekken. Over een eerlijke geldverdeling wordt nauwelijks gesproken, maar geruchten willen dat een deel van de financiële inkomsten ten goede zou komen aan de nationale competities. Nou, dat klinkt allemachtig prachtig, maar ik geloof daar eerlijk gezegd niks van. Want als Real Madrid een wedstrijd gaat spelen in Saudi-Arabië, dan zal Real Madrid zeggen: wij spelen daar, dus wij willen de centen. Maar goed, dat is even terzijde. Verder zou het slechts gelden voor de nationale competities, en dat is goed. En niet voor de bekercompetities of de supercups. Nou, dat zijn nou juist de interessante wedstrijden. Dus het zijn prachtige plannen. En ze zouden al handen en voeten hebben, maar ik heb zo toch nog wel mijn vraagtekens erbij. Er is wel ook gesproken dat er een blokkade komt om ooit de finale van de Champions League buiten Europa te spelen. Nou, dat is goed te horen, maar dat zou natuurlijk ook het stomste zijn wat ze zouden kunnen doen. Maar goed, ik vind het eigenlijk allemaal nog een beetje ingewikkeld. En pleit toch voor alles in eigen land, maar dat zou wel zinloos zijn, want wie ben ik?
1: En nu zit ik even na te denken. Eigenlijk vind ik het wel een goed idee dat je zo'n verplichte ruil hebt eigenlijk. Want misschien dat dat toch ergens wat een extra drempel opwerpt om het zomaar even te doen. Maar aan de andere kant, ik kan me wel voorstellen als je, nou ja, Italië dan bijvoorbeeld, ik noem maar even een Al Nassr tegen een Al Hilal hebt of zo, met Ronaldo tegen Benzema. Daar zullen toch wel wat mensen op afkomen, toch?
0: Ja, zeer zeker. Kijk, al is het alleen inderdaad, daar heb je terecht een punt. Al is het alleen maar om Ronaldo te zien. Dus het trekt toeschouwers, maar op zich een wedstrijd tussen twee clubs uit de Saudi Pro League, denk ik dat weinig Italianen warm lopen, maar voor een individuele ster zullen ze zeker komen.
1: Nou ja, als we dan toch bij semi-Cristiano Ronaldo blijven, kom je natuurlijk ook al snel uit bij Real Madrid. Die hebben ja toch een klein beetje last van, laten we eerlijk zijn, een soort mislukt seizoen, hè. Doen niet meer mee in de Champions League, kunnen eigenlijk ook geen kampioen meer worden in La Liga. Ja, dan is toch altijd weer de vraag, hè. Dan moet de voorzitter altijd weer een beetje ingrijpen. In ieder geval Florentino Perez. Nou ja, die doet wel vaker dingen. Er zijn nu volop speculaties eigenlijk, hè, van ja, wat kan hij nu het beste doen om dit ja, mislukte seizoen misschien nou ja, enigszins nog goed te maken?
0: Ja, het is inderdaad zo natuurlijk dat tegenwoordig die topclubs die speculeren, en zeker de fans ervan, die speculeren natuurlijk op het hoogste. En zeker een club als Real Madrid, en die moet tot het einde van de competitie in de race zijn voor het landskampioenschap. En die moet ook minstens de halve finale halen van de Champions League. Ja, dat is dus nu niet aan de orde. Het schip, het Real Madrid, het koninklijke schip van Real Madrid schijnt een beetje stuurloos te zijn. Maar goed, hoe dan ook. Er gaan natuurlijk alweer allerlei geruchten rond. Wat gaat er nu gebeuren? En opportunistisch als het voetbal is, vloog al eerder Xabi Alonso, toch niet de eerste, de beste coach, eruit in januari van dit jaar. En trad een Alvaro Arbeloa aan als hoofdcoach, die voor mij een redelijk onbekende meneer was. Maar goed, de verwachting was dat hij de boel zou klaren. Nou, die heeft hij niet waargemaakt. En de kans is natuurlijk heel groot nu dat die er aan het eind van dit seizoen, zo niet eerder, zijn koffers kan gaan pakken. En het mooie of het grappige is nu dat de speculaties van de Spaanse voetbalpers, die komen constant met het gerucht dat Florentino Perez, de hoofd, of de het opperhoofd, de voorzitter van Real Madrid, dat die helemaal al verkocht is om José Mourinho wederom aan te trekken, want die is al een keer eerder trainercoach geweest van Real Madrid en van heel veel andere clubs, want hij is trainer geweest van Chelsea, van Inter Milan, van Manchester United, van Tottenham Hotspur, van AS Roma, van Fenerbahçe, FC Porto. En dus ook al eerder van Real Madrid. Op dit moment is hij trainer van Benfica. Nou, dat is wel een indrukwekkend lijstje. En hij heeft daar natuurlijk wel gepresteerd. Maar toch moet ik zeggen, en jij bent het toch daarmee eens, Robert, dat de laatste jaren is het imago van Mourinho er toch behoorlijk aan het dalen. En ik kan me niet voorstellen dat hij nou opeens de broodnodige injectie aan de selectie geeft van Real Madrid. Maar het is wel weer spannend. En het maakt het voetbal weer interessant dat zo'n man, die zichzelf de special one noemt, dat die mogelijkerwijs terug zou komen bij Real Madrid.
1: Ja, ik vind het toch altijd een beetje vreemd als je relatief beginnende trainers voor een groep als Real Madrid gooit. Ik bedoel, daar verwacht je toch wat meer ervarene trainers. Wat trainers met wat meer cachet. Ik bedoel, Alvaro Arbeloa is natuurlijk jarenlang basisspeler geweest bij Real Madrid. Meer dan 50 interlands gespeeld voor Spanje. Fantastische voetballer geweest. Maar als trainer, als je dan net begint en je gaat gelijk voor Real de groep staan. Dat lijkt me ook niet echt handig. Hè? Dan krijg je een beetje hetzelfde misschien als Robin van Persie bij Feyenoord.
0: Ja, ik krijg ook altijd een beetje gevoel dat zo'n voorzitter dat doet voor de fans. De fans die kennen die speler, die heeft inderdaad, zoals je zegt, verrekte goed gespeeld. Heeft de indruk achtergelaten bij de fans, dat was een echte Real Madrid-ster. Dus die zal dat ook wel moeten kunnen klaren. En zo'n Perez, die denkt dan toch niet aan lange termijn en aan ervaring. Aan de andere kant, ja, je kunt ook een gelukstreffer hebben. Want ik vind dat Vincent Kompany bij Bayern München vond ik, toen hij benoemd werd, zette ik daar ook een vraagteken bij, zeg ik je eerlijk. Nou, wat hij nu heeft neergezet met Bayern München en wat hij nu heeft laten zien afgelopen dinsdagavond. Ja, iedereen heeft het over de mooiste voetbalwedstrijd ooit. Maar even los daarvan, vind ik het heel indrukwekkend. Zeker zo'n gedisciplineerde ploeg als Bayern München, Duitsers, zijn toch wat moeilijker vaak te temmen. Hebben vaak hun eigen mening en dan zijn hardnekkig. En ik vind het buitengewoon knap. Maar dat had ik niet voorzien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Naar Engeland dan. Brighton, Hove en Albion. Natuurlijk een ploeg die het fantastisch doet in de Premier League. Die hebben besloten iets heel erg apart te doen eigenlijk. Maar wel in de goede zin van het woord. Zij gaan namelijk voor hun vrouwenploeg gaan ze echt een heel apart stadion bouwen. Aparte faciliteiten. Alles erop en eraan. Maar eigenlijk volledig losgekoppeld van de huidige structuren van de club.
0: Ja, zij gaan inderdaad als eerste in Europa, zeggen ze zelf, en ik neem dat direct van ze aan, gaan zij aparte faciliteiten creëren, niet alleen een stadion, maar andere faciliteiten ook voor hun vrouwenvoetbal. Waarmee ze maar willen zeggen dat we moeten niet proberen het mannen- en het vrouwenvoetbal door elkaar te doen en in hetzelfde stadion te spelen, in dezelfde kleedkamers te zijn. We moeten het gaan positioneren in de markt als een aparte sport, die weliswaar met elkaar verbonden is, uiteraard omdat het allebei voetbal is. Maar het vereist andere aanpak, het vereist andere disciplines. En zij gaan dus een nieuw stadion bouwen, pal naast het oude stadion, wordt met een brug met elkaar verbonden. Met een capaciteit van 10.000 bezoekers vooralsnog. En die allemaal voldoen aan de vrouwensport. Het stadion met aangepaste kleedkamers en faciliteiten om gezinnen te ontvangen en onbekenden in het voetbal te ontvangen, die het mannenvoetbal niet zien zitten, maar misschien het vrouwenvoetbal wel. Het moet klaar zijn in 2030. Dus we hebben nog wel 4 jaar te gaan, maar de intentie is al uitgesproken. Het stadion zal onder andere ook bijvoorbeeld een borstvoedingruimtes hebben, babyontvangstruimtes voor het wisselen van luiers, parkeergelegenheden voor buddies, voor die stoeltjes voor de kinderen. Nou, hoe dan ook, helemaal alles aangepast aan de vrouwensport. En ik vind dat wel mooi, want tot nu toe spelen ze ook al hun vrouwenvoetbalwedstrijd van de vrouwenafdeling in een stadion dat 20 kilometer verderop is van Brighton en Hove Albion. Maar nu wordt het dus helemaal samengevoegd en wordt het een club voor mannen en voor vrouwen en dus niet gemengd. En ik vind het best wel een opvallend en goed initiatief. En dat past ook wel bij zo'n club als Brighton, die toch ook al elk jaar weer verrast in de Premier League. Die varen hun eigen koers. Ik vind dat verfrissend voor het voetbal.
1: Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
0: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
6: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat, ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel. Die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar er is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu... ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè? Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat zijn. Nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets. Dat zit wel iets. Ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij hebt wind mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een onderzoek gedaan, Frank. Markeffect heeft dat gedaan en die heeft iets heel erg interessants onderzocht. Namelijk de invloed van sponsoring op de Nederlander.
2: Ja, dat vond ik inderdaad een heel interessant onderzoek. Ik heb het helemaal doorgespit. Het onderzoek vond plaats onder 1012 respondenten. Waarvan 51% vrouw was en 49% dus man. 27% jonger dan 35, 32% tussen de 35 en 55 en 41% ouder dan 55. Dus je kunt het wel zien als een echt goed en degelijk onderzoek. Nou, na mond-tot-mond reclame, dat is volgens de respondenten 51% van de 1012 verreweg het meest betrouwbare vorm van reclame, communicatie. Sponsoring werd het meest betrouwbare mediumtype genoemd na dus die mond-tot-mond reclame. En dat vind ik best wel opvallend. Het gaat voor aan advertenties. Daarna kwamen de televisiespots. Daarna kwamen online advertenties en op websites. En maar slechts 11% gaf de voorkeur aan influencers. En dat laatste vind ik best wel hoopgevend, want ik geloof daar ook totaal niet in. Misschien bij de jeugd, maar überhaupt dat hele fenomeen van influencers vind ik iets dat waarschijnlijk maar tijdelijk zal zijn. Want ja, de markt wordt ermee overvoerd en op een gegeven moment verliezen die ook hun geloofwaardigheid. Daar ben ik overtuigd, want iedereen weet dat ze er gewoon voor betaald worden. Maar goed, daarnaast geeft 56% van die 1012 respondenten aan dat sponsoring een positief effect heeft op de bekendheid van het bedrijf dat sponsort. Hetgeen weer resulteert in een voorkeur voor het sponsorende bedrijf boven concurrenten wat hun producten of diensten betreft. Jongeren tot 35 jaar ervaren deze effecten zwaarder dan 35-plussers. Vind ik ook een opmerkelijk en positief gevolg van het onderzoek. In de verschillende sectoren waarin sponsoring plaatsvindt, scoorde sport 51%, is natuurlijk niet verbazingwekkend, best wel hoog. En media slechts 30%. Maar kunst en cultuur scoorde hoog, 70%. En dat viel mij dan als sportverslaafde, viel mij een beetje tegen. Maar goed, ik heb ook wel het idee, maar het is dan mijn subjectieve mening, dat sport en cultuur gezegd wordt door mensen die vinden dat ze dat moeten zeggen. He, kijk, mij is deugen. Sport en cultuur, of cultuur en kunst is belangrijker dan sport, het is maar een bezigheid. Nou goed, hoe dan ook. Ook belangrijk, althans dat vind ik, is dat ruim 36% een betrokkenheid van de sponsor bij het gesponsorde belangrijk vindt. Met andere woorden, niet alleen maar borden plaatsen en een logo plakken, maar je bedient ook je verantwoordelijkheid te nemen op dat onderdeel van de sport dat je sponsort en laten zien hoe je het activeert met sociaal-maatschappelijke issues. En dat vind ik wel weer heel erg mooi. En wat tenslotte ook een erg belangrijk iets is, vind ik althans, dat de trots van de medewerkers van de sponsorende bedrijf scoorde terecht hoog, ruim 50%. En ik zeg altijd, de primaire doelgroep van elke onderneming, wat het bedrijf ook doet of is, zijn de eigen medewerkers. Want dat is je fundament, is je basis van je bestaan, dat je eigen medewerkers trots zijn op hun bedrijf, waar ze werken en dat ze bij de buren en op een borrel en tegen vrienden op een positieve manier praten over hun werk in plaats van wat ze erover lopen te klagen.
1: En dan hebben we het nu over Nederland. Dan gaan we heel erg uitzoomen, want dan gaan we kijken naar de sportindustrie wereldwijd, Frank.
2: Ja, de sportindustrie inderdaad blijft de lijst aanvoeren, want het is al eerder geconstateerd van de snelst groeiende tak van de wereldwijde media- en entertainment-economie. In 2025 groeide de omzet met 6%, en dat is al jaarlijks het geval, om en nabij de 6%. Sinds 2015 wordt dit gemeten. En het is daarmee ruim 2 maal het percentage van groei van de wereldeconomie. Dus de sportindustrie floreert. In 2025 kwam het totaalbedrag neer op $174 miljard in de sportindustrie. En de verwachting is dat in 2030, over 4 jaar dus, dat 260 miljard zal zijn. Dus in 4 jaar tijd gaat het groeien van 174 naar 260 miljard. Dat zijn toch niet geringe bedragen. En weet je, Robert, er zijn nog erg veel mensen op deze aarde die sport maar een weekendvermaak vinden en dat het eigenlijk allemaal onzin is en dat het maar een bijzaak is. Nou, als je over dit soort bedragen praat en de groei constateert en de positieve effecten van de sport op een rij zet, dan kan je dat toch niet meer neerzetten als een leuk vermaak voor in het weekend.
1: Nee, maar goed, er zijn ook mensen die geloven dat de aarde plat is en die sporen ook niet. Dus hè, van alles ook wat. Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een speciale gezant van niemand minder dan Donald Trump verzoekt de FIFA te regelen dat het niet gekwalificeerde Italië voor de WK aanstaande zomer de plaats inneemt van Iran bij het WK-voetbal. Nou ja, dat weet je, dat vindt deze zomer plaats in de Verenigde Staten, in Mexico en Canada. De Italiaanse regering, notabene, eerder nog dan de Italiaanse voetbalbond, reageerde direct dat daar van zijn levensdagen geen sprake van zal zijn. Nou, dat kan ik me voorstellen dat de Italiaanse regering dus zegt, wij willen niet de plaats innemen van Iran die zich wel gekwalificeerd hebben en wij hebben ons niet gekwalificeerd. Maar dat even terzijde. Melle en Jens van het Woud, shorttrackers, schaatsen, die waren in Milaan waanzinnig succesvol met z'n tweetjes, die broers, met gezamenlijk 4 keer goud, 1 maal zilver en 1 maal brons, gaan in navolging van wat Rintje Ritsma in de tijd heeft gedaan met het oprichten van een eigen ploeg in het lange baan schaatsen, gaan zij ook trachten een eigen commerciële shorttrack ploeg op te richten. De KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, die ook op zoek is naar een nieuwe hoofdsponsor, want Daikin houdt er mee op, geeft groen licht voor dit initiatief. Is terecht, want ze willen natuurlijk niet een soort vijandige relatie hebben met deze twee broers die voor een belangrijk deel nu het shorttrack bepalen in de wereld. Maar ik denk dat die KNSB daar niet zo blij mee is, omdat zij nogmaals op zoek zijn naar een eigen sponsor. Dan de NOS heeft de uitzendrechten weten te bemachtigen van het wereldkampioenschap vrouwen 2027, dat in Brazilië wordt gespeeld. Van 24 juni tot en met 27 juli, 2027 dus. Daar doen 32 landen aan mee. Het contract is wel niet een zoals normaal gesproken dat zij alle wedstrijden hebben. Zij hebben in het contract bedongen dat zij voor 1 wedstrijd per dag gaan. En dan hebben ze wel eerste keuze. Dus ze zullen sowieso alle oranje wedstrijden ervan uitgaan dat het oranje zich kwalificeert. En verder hebben ze dan een eerste keuze als oranje niet speelt. Dan vanaf volgend seizoen shirtsponsors vanuit de gokwereld zijn geblokkeerd. In het voetbal algemeen, maar zeker in de Engelse Premier League, zijn er nog steeds 9 clubs zonder nieuwe sponsor. Over opportunisme gesproken, over regeren is vooruitzien gesproken. 9 clubs zitten dus gewoon stil en doen waarschijnlijk niks. Of ze doen hun best, maar vragen te veel of wat dan ook. Maar goed, het is zeker dat de prijzen gaan dalen. Want vraag en aanbod brengt een marktmechanisme op gang. En als er te veel aanbod is, dan gaan de prijzen omlaag. Dus ik ben zeer benieuwd wat wij volgend seizoen op het veld zien staan in Engeland. Als er 9 van de 20 clubs nu nog zonder een shirtsponsor zitten. Dan, we hebben recentelijk mee mogen maken de London Marathon. Atletiek natuurlijk. Waar het afgelopen weekend door de nummers 1 en 2 het wereldrecord werd gevestigd. Voor het eerst onder de 2 uur. Dat evenement, dat is zo immens populair, mede door deze injectie natuurlijk, overweegt serieus het evenement te spreiden over zaterdag en zondag. De directeur, Anne Hugh Brosser, zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat de aantallen die willen meedoen, de aantallen deelnemers, maximaal nu 50.000, zeker 100.000 zal kunnen zijn als je zowel op zaterdag loopt als op zondag. Dan zou je op zaterdag de vrouwenwedstrijd kunnen doen en 50.000 recreantenlopers. En op zondag de mannenwedstrijd en ook weer een 50.000 recreantenlopers. Hij zegt dat dat een boost aan de Londen-economie zal geven van zeker 400 miljoen pond. Nou, dat vind ik een hoog bedrag, maar goed, al is het de helft, dan nog is het het overwegen waard. En ik kom daar straks nog even op terug op dat splitsen tussen zaterdag en zondag van wedstrijden voor mannen en voor vrouwen. Dat vind ik op zichzelf wel een hele goede gedachte. Dan nog even iets anders. In de aanloop op het wereldkampioenschap voetbal, waar we het net ook al over hadden, heeft Coca-Cola, die natuurlijk sponsor is daarvan, al jarenlang van het voetbal, heeft het Coca-Cola behaagd om Chelsea-speler en Engelands hoop in bange dagen, Cole Palmer, ja, een waanzinnig talent, een 23-jarige speler, hebben ze gecontracteerd als wereldwijde Coca-Cola-ambassadeur voor het voetbal. Dat is denk ik een hele interessante move, want de potentiële successen van deze speler die zijn enorm op dit moment en hij wordt beschouwd als een van de jonge talenten wereldwijd. Dan tenslotte wat er de korte nieuwtjes betreft, de Formule 1. De grote prijs van Turkije keert terug op de kalender. Vanaf 2027, volgend jaar dus, zal de race minimaal 5 jaar op de kalender staan. De datum staat nog niet vast, maar het lijkt logisch dat de race die in Istanbul zal plaatsvinden op de plaats komt van Zandvoort. Want zoals we allemaal weten, dit jaar is het laatste jaar voor Zandvoort. En vanaf volgend jaar is die datum dus vrij. Dus het lijkt mij waarschijnlijk dat de grote prijs van Turkije eind augustus zal gaan plaatsvinden.
1: En dan sluiten we zoals gebruikelijk af met de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: De gele kaart gaat wat mij betreft naar Dionne de Graaf en Tom Dumoulin. Zou je vragen waarom? Nou ja, zij in hun commentaar bij de live uitzending van Luik Bastenaken Luik, de mannen en de vrouwen, uitgebreid aan het woord zijn met elkaar over de rensters die het vrouwenwielrennen zo nadrukkelijk op de kaart hebben gezet. Nou, Dionne en Tom gaan volstrekt voorbij aan Annemiek van Vleuten. En Annemiek van Vleuten is in mijn ogen nog steeds Nederlands meest succesrijke wielrenster ooit. Ze is 2 keer wereldkampioen geweest in de tijdrijden. Ze is 2 keer wereldkampioen op de weg geweest. Ze is Olympisch kampioen geweest. 4 keer de Giro gewonnen. 3 keer de Vuelta gewonnen. 2 keer de Ronde van Vlaanderen. 2 keer Luik-Bastenaken-Luik. 1 maal de Tour de France. En ja, dus alles bij elkaar 104 keer winst. Nou, als je praat over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, het neerzetten van het vrouwenwielrennen en het neerzetten van vrouwenwielrennen in de markt, dan is Annemiek van Vleuten een zeer belangrijke pion, zo niet de koningin op het schaakbord geweest. Dan, tegelijkertijd blijf ik in het wielrennen, want groen gaat wat mij betreft ook naar het wielrennen en inderdaad naar het vrouwenwielrennen. En dan in het bijzonder naar Demi Vollering. Niet alleen de wijze waarop zij koerst en in dit voorjaar haar stempel al zeer nadrukkelijk heeft gedrukt op het vrouwenwielrennen, maar ook de wijze waarop zij commentaar geeft en haar ploeggenoten betrekt in haar succes. Dus het is voor mij ook volstrekt begrijpelijk dat zij vorig jaar, waar ze ook al heel erg goed koerste in de ploeg van SD Works, daar waar ze niet de exclusieve positie van topvrouw kon claimen, dat ze de switch heeft gemaakt naar FDG, waar ze nu de enige kopvrouw is. En ze maakt het waar. Nog 1 ding overigens over het vrouwenwielrennen. Diezelfde Demi Vollering pleit ervoor, voor meer aandacht. En zij pleit ook voor, wat ik net zei over de London Marathon, dat het vrouwenwielrennen niet op dezelfde dag moet plaatsvinden als mannen. Dus maakt er ook een weekend van. En zaterdag de vrouwenwielrennen, zodat die race ook volledig live kan worden uitgezonden. En zondag de mannenrace. Dat vind ik op zichzelf heel goed. Ja, en tenslotte, Robert, zal je het me niet kwalijk nemen, dat ik toch nog even terugkom ook op het groen. Want eigenlijk zou ik een 2e groene kaart willen geven aan de grote clubs in het voetbal op dit moment. Want al 2 weken geleden zagen we een prachtige match tussen Real Madrid en Bayern München. En tussen Barça en Paris Saint-Germain. Om je vingers bij af te likken. Maar afgelopen dinsdag zagen we een voetbalshow tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Met ook een fantastische uitslag natuurlijk. 5-4, 9 goals in 1 wedstrijd. Dus wat een reclame voor het voetbal. Dus alle complimenten en zeker ook eigenlijk een groene kaart naar Luis Enrique, de trainer-coach van Paris Saint-Germain. En Vincent Kompany, waar ik het net ook al over had, de coach en de trainer-coach van Bayern München. Gelukkig krijgen we volgende week een herhaling van die wedstrijd, dan in Madrid. En ik weet nu al dat iedereen zal die avond voor de buis zitten. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
1: Nou, en ik ben blij om te horen dat je het een goede keuze vindt om de vrouwen- en de mannenwedstrijd te splitsen. Want als ik dan toch een klein beetje reclame mag maken voor mijn eigen koers, Veenendaal, wij doen dat al. Dus dat is, dat is heel erg goed om dan te horen. Frank van der Walbaken.
2: Nee, dat had ik eigenlijk mee moeten nemen. Al is het alleen maar om jou een beetje te kietelen, hoor.
1: Nee, maar dat is helemaal goed. Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters, met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij, is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk en ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Onze talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpineskiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpineskiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in Twente Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn ook dit jaar, dus hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. Dorothy, die heeft bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden dan gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
0: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK, toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik koop nog een straatje staatsloten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoort, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
0: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad hier ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
0: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever, die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben, maar ik weet niet of dat helemaal klopt hoor, maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt en tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
0: eruit ziet. Ja, zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort wel bij.
0: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook, mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of ja, als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè, dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus ja, het allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelfs zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die doet, weet ik wat, die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van god. Hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal. Ja.
1: Nou, dus uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op masters niveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet. Maar zeg maar, als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school. Ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
0: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
0: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem maar voor nu is het inderdaad zoals je zegt zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mij zelf gaat dat in met de wedstrijd in november. Trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, haar eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van der Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer. En het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

Roll Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Yeah. All Sports Radio Live.
1: Wie aankomende zomer niks van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico wil missen, die heeft geen enkel excuus meer. Voetbal International gaat namelijk iets heel bijzonders doen. Een deel van de redactie die verhuist naar het altijd prachtige Curaçao, waardoor het medium 24/7 verslag kan gaan doen van het toernooi. Het wordt een uniek project wat VI overigens samen gaat doen met Corendon. En ik ga erover in gesprek met Freek Jans, hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Freek, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik kreeg gisteren je bericht en ik wist eigenlijk even niet zo snel hoe snel ik eigenlijk jou even moest bellen. Want ja, dit is toch voor ieder sportmedium / sportjournalist bijna de ultieme natte droom.
2: ja, dat is het zeker. Dat is sowieso is het elke dag bij Voetbal International wel feest. Helemaal als er een WK aan zit te komen. Alleen het was ook wel echt wel een praktische puzzel. Van hoe ga je dat oplossen als er allemaal wedstrijden s'nachts worden gespeeld om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, om 4 uur. Nou ja, en overdag moet de redactie gewoon ook werken. Dus we zaten al echt wel te kijken naar roosters. Hoe kunnen we dat het beste opvullen? En toen kwam eigenlijk al een tijdje geleden het idee van, joh, waarom gaan we niet een beetje richting die tijdzone zitten? En ja, zo kwam van het een en het ander met Curaçao, met Corendon. Curaçao, dat ik ook nog gekwalificeerde voor het WK. Ja, dat was zoiets. Dit is te mooi om dit te laten liggen. En ja, daar is dit uit voortgekomen dat we met de 8-man redactie naar Curaçao gaan. En daar gewoon een redactie gaan optuigen. Zodat we, als men hier slaapt, 's nachts is, dat we daar door kunnen werken. En als men daar even slaapt, dan is het hier weer dag. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we dus 24 uur per dag, eigenlijk elke minuut van de dag, met Voetbal International kunnen blijven draaien. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel een terecht een droom, hoe je het zegt. Ja,
1: ja, en dan is Curaçao natuurlijk niet zomaar gekozen. Hè? Ik bedoel, ze hebben zich ook geplaatst voor het WK. Dat is al een prachtig sprookjesboek wat ze aan het schrijven zijn. Dan is in dit geval 1-1 eigenlijk meer dan 2 zelfs.
2: Ja, zeker. Dat maakt zeker wel onderdeel van, hoor. Want nu is het, en Curaçao, dat eiland is helemaal voetbalgek geworden. Dat is natuurlijk de Blue Wave, het nationale team die naar het WK gaat. Ja, en op zo'n manier zit je er hier middenin in Nederland, waar natuurlijk ook op een gegeven moment de oranje gekte gaat losbarsten. Nou ja, en op Curaçao gaat natuurlijk de blauwe gekte losbarsten. Ja, en dan is het mooi dat je daar ook zit. Dan kun je niet alleen berichten van wat er in Amerika gebeurt, maar ook wat er op Curaçao zelf gebeurt en hoe het daar allemaal beleefd wordt. Dus ik verwacht ook nog wel voor de nodige verrassingen te komen staan, daar aangename verrassingen. En dan is het mooi dat je daar met VI zo bovenop kan zitten. Ja.
1: Freek, nu kan ik me voorstellen dat je niet zondag bedenkt, vanaf maandag gaan we lekker naar Curaçao. Dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. Want dit is een idee, eigenlijk een eerste hersenspinsel, wat volgens mij 2 jaar geleden eigenlijk al een klein beetje ontsproot eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik was zelf 2 jaar geleden op Curaçao en ik kom dan regelmatig en daar hadden we het al, daar ging het al een beetje over het WK. En toen zei ze daarom van ja, hier leeft het ook gigantisch. Maar ja, dan, je hoort het eigenlijk om de paar jaar van nou, misschien gaat Curaçao zich wel kwalificeren. Nou, het kwam er natuurlijk nooit van. En maar toen 2 jaar geleden hadden we al de eerste gedachte van nou, dat zou toch wat zijn als we op Curaçao kunnen gaan zitten. En dat we het op die manier kunnen coveren. En afgelopen november kreeg het echt concrete uitwerking. Toen was ik zelf op Jamaica, waar Curaçao zich kwalificeerde voor het WK. En daar sprak ik ook mensen rond het elftal. Ja, en die waren ook gelijk enthousiast. Die zeiden ook van, nou, jullie zijn meer dan welkom. Nou, nu is dat in alle euforie makkelijk gezegd dan gedaan. Maar in de afgelopen maanden heeft dat concrete vorm gekregen met Corendon. Zodat we bij Corendon kunnen zitten. En dat we daar ook ook de praktische dingen van de redactie. Hè? Je hebt natuurlijk goed internet nodig. Je moet daar toch iets van een studio hebben waar je podcasts of video's kan gaan opnemen. En dat soort faciliteiten worden geregeld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, we gaan vanuit daar ook naar de wedstrijden van Curaçao.
1: Ja, want het heeft wel wat meer voet in de aarde dan enkel gewoon lekker die kant op gaan. Hè. Er moeten een hele hoop dingen geregeld worden. Je zegt al, jullie pakken dit op samen met Corendon. Hoe en wanneer zijn zij eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken bij dit idee?
2: Nou, zij zijn al wel heel voetbal-minded. Dat merkten we al wel rond de nationale ploeg van Curaçao. Het is natuurlijk ook dat de ploeg van Curaçao zit ook altijd bij Corendon. Ze vliegen met Corendon. Dus dat linkje met voetbal is snel gemaakt. Dus ja, ik had contacten met mensen van hen. Van ja, hoe gaan zij het WK aanvliegen? En hoe gaan zij dat benaderen? En ja, zo kwamen we al pratend tot het plan uit. Nou ja, en voor ons gaat natuurlijk vandaag in Zuid gaat naar Curaçao, die zitten dan bij Corendon. De oranje zomer. Maar die zitten aan de voorkant. Dus als het WK begint, zijn zij daar klaar. Nou ja, bij ons is dat andersom. Wij gaan daar vooral draaien als het WK daar zo is. Dus dat die constructie is wel heel goed. En dat moet wel veel moois gaan opleveren.
1: Ja, die link met het voetbal bij Corendon is duidelijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben niet voor niets toen het hele bedrijf omgedoopt. Een dag tot Cor en Dick na het plaatsen van Curaçao. Dus ja, die link is inderdaad wel makkelijk gelegd.
2: Ja, precies. Ja, nee, dat is inderdaad op dit moment jammer natuurlijk dat Cor en Dick niet meer de scepter zwaaien van de ploeg. Maar het is wel het is ook voor Corendon natuurlijk een soort voetbalsprookje geworden. Ja, dat is duidelijk, ja.
1: Nu gaan jullie daar zeker niet niks doen, hè, op Curaçao. Er gaat hard gewerkt worden op het moment dat het in Nederland klaar is. Dan wordt het stokje overgedragen aan jullie. Wat voor producties gaan er eigenlijk allemaal vanuit Curaçao gedraaid worden? Lees, wat kunnen we van jullie verwachten?
2: Nou, eigenlijk kort gezegd alles wat er ook vanuit Nederland geproduceerd wordt. Dus we gaan daar met twee webredacteuren naartoe. We gaan daar met drie redacteuren van het videopodcast team. We gaan daar met twee verslaggevers naartoe. Dus eigenlijk alles wat we vanuit hier doen, doen we maal twee. Dus we maken een rondje WK vanuit de studio hier in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. We doen een dagelijkse podcast. VI WK ZSM maken we in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. Er komt een Blue Wave podcast helemaal over Curaçao zelf, een nationale ploeg. We nemen vanuit daar ook geregeld de VI Oranje podcast op met Martijn Krabbedam, die in Amerika is om het om Oranje van dichtbij te volgen. En natuurlijk gewoon de laatste nieuws, de verslagen. Kijk, het voordeel is die wedstrijden, veel wedstrijden zijn 's nachts. Ja, dan is het daar overdag, dus dat maakt het ook gewoon makkelijker in de productie. Dus eigenlijk wat je normaal hier doet, een wedstrijd van 9 uur, die wordt in Nederland nog opgepakt. Maar een wedstrijd van 1 uur 's nachts, ja, die wordt dan helemaal vanuit Curaçao gecoverd.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel vechten was het onderling op de redactie om uit te maken wie er meegaat straks?
2: Ja, dat viel dus toch hartstikke mee. Dat is dus best wel grappig. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar goed, er is ook een categorie redacteur die het eigenlijk wel prima vindt om het vanuit Nederland te blijven volgen. Of die met kinderen zitten of met gezinnen en het allemaal wat moeilijker vinden. En dus eigenlijk vrijwel iedereen die wilde gaan, die hebben we, ja, daar hebben we het wel een beetje moeten onderverdelen. We gaan ook met twee verschillende groepen dan. Halverwege maken we de switch van 8 man. Dus dan dat betekent dat er dus 16 in totaal kunnen gaan. En dat was ook ongeveer het aantal van redacteuren die ook wel bovengemiddelde interesse hadden om naar Curaçao te gaan. Dus ja, het gaat ook voor VI natuurlijk een prachtige boost opleveren. En ongetwijfeld ook herinneringen voor een eeuwigheid, hoop ik,
1: ja. Ja, want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Hè. Ik bedoel, jij weet net zo goed als ik. Het is hard werken in dit wereldje. Het wordt geen veredeld snoepreisje. Het is ook wel inderdaad dusdanig intensief. Als je een maand die kant op moet en elke dag eigenlijk bezig bent. Ja, dat kun je eigenlijk niet met één groepje af. Hè.
2: Nee, precies. Nee, het is de omstandigheden zijn geweldig. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we vanuit daar kunnen doen. Maar goed, uiteindelijk moet er van alles op papier verschijnen, op de site verschijnen en in microfoons voorgepraat worden en op beeld. Dus nee, dat wordt ook. Natuurlijk wordt het hard werken. Maar laten we er ook wel eerlijk over zijn. Er zijn natuurlijk geweldige omstandigheden. En daar moet iedereen ook gewoon maximaal van genieten. Maar tegelijkertijd zijn we ook verplicht aan de Nederlandse voetbalvolger om te blijven leveren. En dat hebben we nu onszelf ook opgedragen. Door het VIWK 24/7 te noemen. Dus dat gaan we doen.
1: Nou, je zegt al, hè, vandaag in Zuid-Oranje zomer, die zitten er juist in aanloop daar naartoe. Die zijn klaar als het WK gaat beginnen. Voor jullie is dat net andersom. Vanaf wanneer vertrekken jullie met de hele groep waarschijnlijk op een Corendon-vlucht richting die kant?
2: Ja, 3 juni gaan we die kant op. Dus 3 juni gaan we die kant op. Dan is op 6 juni de uitzwaaiwedstrijd Curaçao-Aruba. Daar zullen we dan bij zijn. Eigenlijk vanaf 8 juni is de bedoeling dat we dagelijks gaan draaien met de dubbele producties. En dan zullen we daar zijn tot 30 juni. Dus de volledige groepsfase zullen we coveren. Ervan uitgaande toch waarschijnlijk wel dat Curaçao tot de groepsfase beperkt blijft. En dan zullen we daarna vanuit Nederland verder door gaan draaien.
1: Ja, dus jullie gaan dan in totaal hoe lang die kant op?
2: Ja, in totaal de hele maand juni zullen we daar zijn.
1: Maand juni. Ja, check. Nou ja, ja. Dat wordt volgens mij wel heel erg leuk daar zo. Dus ik ga jullie alvast daar heel erg veel plezier en succes wensen met alles. Freek Jansen, ja. Hoofdredacteur van Super. VI. Dank voor je tijd en zet hem op daar.
2: Yes, dankjewel. Dankjewel. Succes daar. All Sports.

0: All Sports Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland nog wel eens op wintersport vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Ja, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar er is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat zijn. Nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets. Dat zit wel iets. Ja. Hoor, maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij hebt wind mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het skiën natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook al heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuke toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Onze talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpineskiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpineskiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Maar dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in het Twente Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want het is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: We zijn ook dit jaar, hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen, van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarbij Dorothy, die heeft bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? Proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen, dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden er gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
3: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK. Toch?
2: Ja, klopt.
3: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik koop nog een straatje staatsloten, maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoort, dat is wel ook een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
3: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad Jurre ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
3: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
3: jullie eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level, maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
3: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè, dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus het is allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelfs zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van god. Hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal. Ja.
1: Nou, dus ja, uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op mastersniveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet. Maar zeg maar, als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school. Ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
3: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee. En dat vind ik fantastisch.
3: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment... nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpineskiën doen, denk ik. Ja, misschien in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem maar voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mijzelf gaat dat in met de wedstrijden in november, trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili, dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, haar eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren, maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer en het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen, jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Met
7: perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
8: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
9: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
12: Atletiek.
13: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Wie aankomende zomer niks van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico wil missen, die heeft geen enkel excuus meer. Voetbal International gaat namelijk iets heel bijzonders doen. Een deel van de redactie die verhuist naar het altijd prachtige Curaçao, waardoor het medium 24/7 verslag kan gaan doen van het toernooi. Het wordt een uniek project wat VI overigens samen gaat doen met Corendon. En ik ga erover in gesprek met Freek Jans, hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Freek, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik kreeg gisteren je bericht en ik wist eigenlijk even niet zo snel hoe snel ik eigenlijk jou even moest bellen. Want ja, dit is toch voor ieder sportmedium / sportjournalist bijna de ultieme natte droom.
2: ja, dat is het zeker. Dat is sowieso is het elke dag bij Voetbal International wel feest. Helemaal als er een WK aan zit te komen. Alleen het was ook wel echt wel een praktische puzzel. Van hoe ga je dat oplossen als er allemaal wedstrijden s'nachts worden gespeeld om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, om 4 uur. Nou ja, en overdag moet de redactie gewoon ook werken. Dus we zaten al echt wel te kijken naar roosters. Hoe kunnen we dat het beste opvullen? En toen kwam eigenlijk al een tijdje geleden het idee van, joh, waarom gaan we niet een beetje richting die tijdzone zitten? En ja, zo kwam van het een en ander met Curaçao, met Corendon. Curaçao dat ik ook nog gekwalificeerde voor het WK. Ja, dat was zoiets. Dit is te mooi om dit te laten liggen. En ja, daar is dit uit voortgekomen dat we met de 8-man redactie naar Curaçao gaan en daar gewoon een redactie gaan optuigen. Zodat we, als men hier slaapt, 's nachts is, dat we daar door kunnen werken. En als men daar even slaapt, dan is het hier weer dag. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we dus 24 uur per dag, eigenlijk elke minuut van de dag, met Voetbal International kunnen blijven draaien. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel een, terecht een droom, hoe je het zegt, ja.
1: Ja, dan is Curaçao natuurlijk niet zomaar gekozen. Hè? Ik bedoel, ze hebben zich ook geplaatst voor het WK. Dat is al een prachtig sprookjesboek wat ze aan het schrijven zijn. Dan is in dit geval 1-1 eigenlijk meer dan 2 zelfs.
2: Ja, zeker. Dat maakt zeker wel onderdeel van, hoor. Want nu is het, en Curaçao, dat eiland is helemaal voetbalgek geworden. Dat is natuurlijk de Blue Wave, het nationale team die naar het WK gaat. Ja, en op zo'n manier zit je er hier middenin in Nederland. Waar natuurlijk ook op een gegeven moment de oranje gekte gaat losbarsten. Nou ja, en op Curaçao gaat natuurlijk de blauwe gekte losbarsten. Ja, en dan is het mooi dat je daar ook zit. Dan kun je niet alleen berichten van wat er in Amerika gebeurt, maar ook wat er op Curaçao zelf gebeurt. En hoe het daar allemaal beleefd wordt. Dus ik verwacht ook nog wel voor de nodige verrassingen te komen staan, daar aangenaam verrassingen. En dan is het mooi dat je daar met VI zo bovenop kan zitten. Ja.
1: Freek, nu kan ik me voorstellen dat je niet zondag bedenkt, vanaf maandag gaan we lekker naar Curaçao. Dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. Want dit is een idee, eigenlijk een eerste hersenspinsel, wat volgens mij 2 jaar geleden eigenlijk al een klein beetje ontsproot eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik was zelf 2 jaar geleden op Curaçao en ik kom dan regelmatig en daar ging het al een beetje over het WK. En toen zei ze daar van, ja, hier leeft het ook gigantisch. Maar ja, dan, je hoort het eigenlijk om de paar jaar van, nou, misschien gaat Curaçao zich wel kwalificeren. Nou, het kwam er natuurlijk nooit van. En maar toen 2 jaar geleden hadden we al de eerste gedachte van, nou, dat zou toch wat zijn als we op Curaçao kunnen gaan zitten. En dat we het op die manier kunnen coveren. En afgelopen november kreeg het echt concrete uitwerking. Toen was ik zelf op Jamaica, waar Curaçao ze kwalificeerde voor het WK. En daar sprak ik ook mensen rond het elftal. Ja, en die waren ook gelijk enthousiast. Die zeiden ook van, nou, jullie zijn meer dan welkom. Nou, nu is dat in alle euforie makkelijk gezegd dan gedaan. Maar in de afgelopen maanden heeft dat concrete vorm gekregen met Corendon. Zodat we bij Corendon kunnen zitten. En dat we daar ook ook de praktische dingen van de redactie. Hè? Je hebt natuurlijk goed internet nodig. Je moet daar toch iets van een studio hebben waar je podcasts of video's kan gaan opnemen. En dat soort faciliteiten worden geregeld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, we gaan vanuit daar ook naar de wedstrijden van Curaçao.
1: Ja, want het heeft wel wat meer voet in de aarde dan enkel gewoon lekker die kant op gaan. Hè. Er moeten een hele hoop dingen geregeld worden. Je zegt al, jullie pakken dit op samen met Corendon. Hoe en wanneer zijn zij eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken bij dit idee?
2: Nou, zij zijn al wel heel voetbal-minded. Dat merkten we al wel rond de nationale ploeg van Curaçao. Het is natuurlijk ook dat de ploeg van Curaçao zit ook altijd bij Corendon. Ze vliegen met Corendon. Dus dat linkje met voetbal is snel gemaakt. Dus ja, ik had contacten met mensen van hen. Van ja, hoe gaan zij het WK aanvliegen? En hoe gaan zij dat benaderen? En ja, zo kwamen we al pratend tot het plan uit. Nou ja, en voor ons gaat natuurlijk vandaag in Zuid gaat naar Curaçao, die zitten dan bij Corendon. De oranje zomer. Maar die zitten aan de voorkant. Dus als het WK begint, zijn zij daar klaar. Nou ja, bij ons is dat andersom. Wij gaan daar vooral draaien als het WK daar zo is. Dus dat, die constructie is wel heel goed. En dat moet wel veel moois gaan opleveren.
1: Ja. Ja, die link met het voetbal bij Corendon is duidelijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben niet voor niets toen het hele bedrijf omgedoopt. Een dag tot Cor en Dick na het plaatsen van Curaçao. Dus ja, die link is inderdaad wel makkelijk gelegd.
2: Ja, precies. Ja, nee, dat is inderdaad op dit moment jammer natuurlijk dat Cor en Dick niet meer de scepter zwaaien van de ploeg. Maar het is wel het is ook voor Corendon natuurlijk een soort voetbalsprookje geworden. Ja, dat is duidelijk, ja.
1: Nu gaan jullie daar zeker niet niks doen, hè, op Curaçao. Er gaat hard gewerkt worden op het moment dat het in Nederland klaar is. Dan wordt het stokje overgedragen aan jullie. Wat voor producties gaan er eigenlijk allemaal vanuit Curaçao gedraaid worden? Lees, wat kunnen we van jullie verwachten?
2: Nou, eigenlijk kort gezegd alles wat er ook vanuit Nederland geproduceerd wordt. Dus we gaan daar met twee webredacteuren naartoe. We gaan daar met drie redacteuren van het videopodcastteam. We gaan daar met twee verslaggevers naartoe. Dus eigenlijk alles wat we vanuit hier doen, doen we maal twee. Dus we maken een rondje WK vanuit de studio hier in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. We doen een dagelijkse podcast. VI WK ZSM maken we in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. Er komt een Blue Wave podcast helemaal over Curaçao zelf, een nationale ploeg. We nemen vanuit daar ook geregeld de VI Oranje podcast op met Martijn Krabbedam, die in Amerika is om het om Oranje van dichtbij te volgen. En natuurlijk gewoon de laatste nieuws, de verslagen. Kijk, het voordeel is die wedstrijden, veel wedstrijden zijn 's nachts. Ja, dan is het daar overdag, dus dat maakt het ook gewoon makkelijker in de productie. Dus eigenlijk wat je normaal hier doet, een wedstrijd van 9 uur, die wordt in Nederland nog opgepakt. Maar een wedstrijd van 1 uur 's nachts, ja, die wordt dan helemaal vanuit Curaçao gecoverd.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel vechten was het onderling op de redactie om uit te maken wie er meegaat straks?
2: Ja, dat viel dus toch hartstikke mee. Dat is dus best wel grappig. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar goed, er is ook een categorie redacteuren die het eigenlijk wel prima vindt om het vanuit Nederland te blijven volgen. Of die met kinderen zitten of met gezinnen en het allemaal wat moeilijker vinden. En dus eigenlijk vrijwel iedereen die wilde gaan, die hebben we, daar hebben we het wel een beetje moeten onderverdelen. We gaan ook met twee verschillende groepen dan. Halverwege maken we de switch van 8 man. Dus dan dat betekent dat er dus 16 in totaal kunnen gaan. En dat was ook ongeveer het aantal van redacteuren die ook wel bovengemiddelde interesse hadden om naar Curaçao te gaan. Dus ja, het gaat ook voor VI natuurlijk een prachtige boost opleveren. En ongetwijfeld ook herinneringen voor in de eeuwigheid, hoop ik. Ja.
1: Ja, want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Hè. Ik bedoel, jij weet net zo goed als ik. Het is hard werken in dit wereldje. Het wordt geen veredeld snoepreisje. Het is ook wel inderdaad dusdanig intensief. Als je een maand die kant op moet en elke dag eigenlijk bezig bent. Ja, dat kun je eigenlijk niet met één groepje af. Hè.
2: Nee, precies. Nee, de omstandigheden zijn geweldig. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we vanuit daar kunnen doen. Maar goed, uiteindelijk moet er van alles op papier verschijnen, op de site verschijnen en in microfoons voorgepraat worden en op beeld. Dus nee, dat wordt ook. Natuurlijk wordt het hard werken. Maar laten we er ook wel eerlijk over zijn. Er zijn natuurlijk geweldige omstandigheden. En daar moet iedereen ook gewoon maximaal van genieten. Maar tegelijkertijd zijn we ook verplicht aan de Nederlandse voetbalvolger om te blijven leveren. En dat hebben we nu onszelf ook opgedragen. Door het VI WK 24/7 te noemen. Dus dat gaan we doen.
1: Nou, je zegt al, hè, vandaag in Zuid-Oranje-Zomer, die zitten er juist in aanloop daar naartoe. Die zijn klaar als het WK gaat beginnen. Voor jullie is dat net andersom. Vanaf wanneer vertrekken jullie met de hele groep waarschijnlijk op een Corendon-vlucht richting die kant?
2: Ja, 3 juni gaan we die kant op. Dus 3 juni gaan we die kant op. Dan is op 6 juni de uitzwaaiwedstrijd Curaçao-Aruba. Daar zullen we dan bij zijn. Eigenlijk vanaf 8 juni is de bedoeling dat we dagelijks gaan draaien met de dubbele producties. En dan zullen we daar zijn tot 30 juni. Dus de volledige groepsfase zullen we coveren, ervan uitgaande toch waarschijnlijk wel dat Curaçao tot het groepsfase beperkt blijft. En dan zullen we daarna vanuit Nederland verder door gaan draaien.
1: Ja, dus jullie gaan dan in totaal hoe lang die kant op?
2: Ja, in totaal de hele maand juni zullen we daar zijn.
1: Ja, maand juni. Nou, check. Nou, ja. Dat wordt volgens mij wel heel erg leuk daar zo. Dus ik ga jullie alvast daar heel erg veel plezier en succes wensen met alles. Freek Jansen, hoofdredacteur van VI. Dank voor je tijd en zet hem op daar.
2: Yes, dankjewel. Succes daar. All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM, een reputatie in IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met het spelen van competitiewedstrijden in het buitenland. Eens in zoveel tijd steekt het weer een beetje de kop op. We hebben het er natuurlijk al vaker over gehad. Met toen de Serie A en La Liga die voornemens waren om dat te gaan doen. Dat was een beetje de kop ingedrukt. Sterker nog, de FIFA heeft nu ook echt maatregelen getroffen.
2: Ja, je weet, ik ben niet een al te grote vriend van de FIFA. En zeker niet van de baas van FIFA, meneer Infantino. Maar nu moet ik, tot mijn plezier moet ik waarnemen dat ze een initiatief hebben. En dat schijnt al behoorlijk handen en voeten te hebben. Dus ze zijn van plan om een vaste regel te introduceren dat de nationale competities is toegestaan om slechts één wedstrijd per seizoen te spelen in een ander land. Het vervelende natuurlijk is dan, dat kan je natuurlijk behoorlijk voorspellen, dat de wedstrijden zijn Barça tegen Real Madrid, of Paris Saint-Germain tegen AS Monaco, of Inter tegen Juventus. Want ze zullen niet een of andere flutwedstrijd naar het buitenland brengen. Want dat brengt dan geen geld op, want geld is natuurlijk altijd weer de maatstaf. Het is wel zo dat het gastland zou maximaal 5 wedstrijden uit andere landen mogen organiseren. Dus stel dat een Saudi-Arabië een wedstrijd heeft, dan mogen ze maximaal 5 uit 5 verschillende landen organiseren. Ook een voorstel in deze plannen zou zijn dat als Italië bijvoorbeeld een wedstrijd speelt in Saudi-Arabië, dat in datzelfde weekend een wedstrijd uit de Saudi Pro League in Italië wordt gespeeld. Een soort uitwisseling dus. Nou, ik vind dat ook weer prachtig klinken, maar ik denk dat ze in Italië niet zitten te wachten op een wedstrijd uit de Saudi Pro League. Ik denk niet dat er veel toeschouwers zal trekken. Over een eerlijke geldverdeling wordt nauwelijks gesproken, maar geruchten willen dat een deel van de financiële inkomsten ten goede zou komen aan de nationale competities. Nou, dat klinkt allemaal prachtig, maar ik geloof daar eerlijk gezegd niks van. Want als Real Madrid een wedstrijd gaat spelen in Saudi-Arabië, dan zal Real Madrid zeggen: wij spelen daar, dus wij willen de centen. Maar goed, dat is even terzijde. Verder zou het slechts gelden voor de nationale competities, en dat is goed. En niet voor de bekercompetities of de supercups. Nou, dat zijn nou juist de interessante wedstrijden. Dus het zijn prachtige plannen. En ze zouden al handen en voeten hebben. Maar ik heb zo toch nog wel mijn vraagtekens erbij. Er is wel ook gesproken dat er een blokkade komt om ooit de finale van de Champions League buiten Europa te spelen. Nou, dat is goed te horen. Maar dat zou natuurlijk ook het stomste zijn wat ze zouden kunnen doen. Maar goed, ik vind het eigenlijk allemaal nog een beetje ingewikkeld. En pleit toch voor alles in eigen land. Maar dat zal wel zinloos zijn, want wie ben ik?
1: En nu zit ik even na te denken. Eigenlijk vind ik het wel een goed idee dat je zo'n verplichte rel hebt eigenlijk. Want misschien dat dat toch ergens wat een extra drempel opwerpt om het zomaar even te doen. Maar aan de andere kant, ik kan me wel voorstellen als je, nou ja, Italië dan bijvoorbeeld, ik noem maar even een Al Nassr tegen een Al Hilal hebt of zo, met Ronaldo tegen Benzema. Daar zullen toch wel wat mensen op afkomen, toch?
2: Ja, zeer zeker. Kijk, al is dat inderdaad, daar heb je terecht een punt. Al is het alleen maar om Ronaldo te zien. Dus het trekt toeschouwers, maar op zich een wedstrijd tussen twee clubs uit de Saudi Pro League, denk ik dat weinig Italianen warm lopen, maar voor een individuele ster zullen ze zeker komen.
1: Nou ja, als we dan toch bij semi-Cristiano Ronaldo blijven, kom je natuurlijk ook al snel uit bij Real Madrid. Die hebben ja toch een klein beetje last van, laten we eerlijk zijn, een soort mislukt seizoen. Hè. Doen niet meer mee in de Champions League. Kunnen eigenlijk ook geen kampioen.

0: kampioenschap. En die moet ook minstens de halve finale halen van de Champions League. Ja, dat is dus nu niet aan de orde. Het schip, het Real Madrid, het koninklijke schip van Real Madrid schijnt een beetje stuurloos te zijn. Maar goed, hoe dan ook. Er gaan natuurlijk alweer allerlei geruchten rond. Wat gaat er nu gebeuren? En opportunistisch als het voetbal is, vloog al eerder Xabi Alonso, toch niet de eerste, de beste coach, eruit in januari van dit jaar. En trad een Alvaro Arbeloa aan als hoofdcoach, die voor mij een redelijk onbekende meneer was. Maar goed, de verwachting was dat hij de boel zou klaren. Nou, die heeft hij niet waargemaakt en die... De kans is natuurlijk heel groot nu dat die er aan het eind van dit seizoen, zo niet eerder, zijn koffers kan gaan pakken. En het mooie of het grappige is nu dat de speculaties van de Spaanse voetbalpers, die komen constant met het gerucht dat Florentino Perez, het opperhoofd, de voorzitter van Real Madrid, dat die helemaal al verkocht is om José Mourinho wederom aan te trekken, want hij is al een keer eerder trainercoach geweest van Real Madrid en van heel veel andere clubs, want hij is trainer geweest van Chelsea, van Inter Milan, van Manchester United, van Tottenham Hotspur, van AS Roma, van Fenerbahce, FC Porto en dus ook al eerder van Real Madrid. Op dit moment is hij trainer van Benfica. Nou, dat is wel een indrukwekkend lijstje en hij heeft daar natuurlijk wel gepresteerd. Maar toch moet ik zeggen, en jij bent het toch mee eens, Robert, dat de laatste jaren is het imago van Mourinho er toch behoorlijk aan het dalen. En ik kan me niet voorstellen dat hij nou opeens de broodnodige injectie aan de selectie geeft van Real Madrid. Maar het is wel weer spannend en het maakt het voetbal weer interessant dat zo'n man die zichzelf de special one noemt, dat die mogelijkerwijs terug zou komen bij Real Madrid.
1: Ja, ik vind het toch altijd een beetje vreemd als je relatief beginnende trainers voor een groep als Real Madrid gooit. Ik bedoel, daar verwacht je toch wat meer ervarene trainers, wat trainers met wat meer cachet. Ik bedoel, Alvaro Arbeloa is natuurlijk jarenlang basisspeler geweest bij Real Madrid. Meer dan 50 interlands gespeeld voor Spanje. Fantastische voetballer geweest. Maar als trainer, als je dan net begint en je gaat gelijk voor Real de groep staan, dat lijkt me ook niet echt handig. Hè? Dan krijg je een beetje hetzelfde misschien als Robin van Persie bij Feyenoord.
0: Ja, ik krijg ook altijd een beetje het gevoel dat zo'n voorzitter dat doet voor de fans. De fans die kennen die speler, die heeft inderdaad, zoals je zegt, verrekte goed gespeeld. Heeft de indruk achtergelaten bij de fans, dat was een echte Real Madrid-ster. Dus die zal dat ook wel moeten kunnen klaren. En zo'n Perez, die denkt dan toch niet aan lange termijn en aan ervaring. Aan de andere kant, ja, je kunt ook een gelukstreffer hebben. Want ik vind dat Vincent Kompany bij Bayern München vond ik, toen hij benoemd werd, zette ik daar ook een vraagteken bij, zeg ik je eerlijk. Nou, wat hij nu heeft neergezet met Bayern München en wat hij nu heeft laten zien afgelopen dinsdagavond. Ja, iedereen heeft het over de mooiste voetbalwedstrijd ooit. Maar even los daarvan, vind ik het heel indrukwekkend. Zeker zo'n gedisciplineerde ploeg als Bayern München, Duitsers, zijn toch wat moeilijker vaak te temmen. Hebben vaak hun eigen mening en dan zijn hardnekkig. En ik vind het buitengewoon knap. Maar dat had ik niet voorzien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Naar Engeland dan. Brighton, Hove en Albion. Natuurlijk een ploeg die het fantastisch doet in de Premier League. Die hebben besloten iets heel erg apart te doen eigenlijk. Maar wel in de goede zin van het woord. Zij gaan namelijk voor hun vrouwenploeg gaan ze echt een heel apart stadion bouwen. Aparte faciliteiten. Alles erop en eraan. Maar eigenlijk volledig losgekoppeld van de huidige structuren van de club.
0: Ja, zij gaan inderdaad als eerste in Europa, zeggen ze zelf, en ik neem dat direct van ze aan, gaan zij aparte faciliteiten creëren, niet alleen een stadion, maar andere faciliteiten ook voor hun vrouwenvoetbal. Waarmee ze maar willen zeggen dat we moeten niet proberen het mannen- en het vrouwenvoetbal door elkaar te doen en in hetzelfde stadion te spelen, in dezelfde kleedkamers te zijn. We moeten het gaan positioneren in de markt als een aparte sport. Die weliswaar met elkaar verbonden is, uiteraard, omdat het allebei voetbal is. Maar het vereist andere aanpak, het vereist.

0: andere disciplines. En zij gaan dus een nieuw stadion bouwen, pal naast het oude stadion. Wordt met een brug met elkaar verbonden. Met een capaciteit van 10.000 bezoekers vooralsnog. En die allemaal voldoen, met faciliteiten die allemaal voldoen aan de vrouwensport. Het stadion met aangepaste kleedkamers en faciliteiten om gezinnen te ontvangen. En onbekenden in het voetbal te ontvangen. Die het mannenvoetbal niet zien zitten, maar misschien het vrouwenvoetbal wel. Het moet klaar zijn in 2030. Dus we hebben nog wel 4 jaar te gaan. Maar de intentie is al uitgesproken. Het stadion zal onder andere ook bijvoorbeeld een borstvoedingruimtes hebben. Babyontvangstruimtes voor het wisselen van luiers. Parkeergelegenheden voor buddies, voor die stoeltjes voor de kinderen. Nou, hoe dan ook, helemaal alles aangepast aan het vrouwensport. En ik vind dat wel mooi, want tot nu toe spelen ze ook al hun vrouwenvoetbalwedstrijd van de vrouwenafdeling in een stadion dat 20 kilometer verderop is van Brighton en Hove Albion. Maar nu wordt het dus helemaal samengevoegd en wordt het een club voor mannen en voor vrouwen en dus niet gemengd. En ik vind het best wel een opvallend en goed initiatief. En dat past ook wel bij zo'n club als Brighton, die toch ook al elk jaar weer verrast in de Premier League. Die varen hun eigen koers. Ik vind dat verfrissend voor het voetbal.
1: Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot

0: Okay.
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Hockey.
3: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
1: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de worstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt maar nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar er is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is voor mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32? 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En En ja, dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: daar.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een onderzoek gedaan, Frank. Markeffect heeft dat gedaan en die heeft iets heel erg interessants onderzocht. Namelijk de invloed van sponsoring op de Nederlander.
2: Ja, dat vond ik inderdaad een heel interessant onderzoek. Ik heb het helemaal doorgespit. Het onderzoek vond plaats onder 1012 respondenten. Waarvan 51% vrouw was en 49% dus man. 27% jonger dan 35, 32% tussen de 35 en 55 en 41% ouder dan 55. Dus je kunt het wel zien als een echt goed en degelijk onderzoek. Nou, na mond-tot-mond reclame, dat is volgens de respondenten 51% van de 1012 verreweg het meest betrouwbare vorm van reclame, communicatie. Sponsoring werd het meest betrouwbare mediumtype genoemd na dus die mond-tot-mond reclame. En dat vind ik best wel opvallend. Het gaat voor aan advertenties. Daarna kwamen de televisiespots. Daarna kwamen online advertenties en op websites. Maar slechts 11% gaf de voorkeur aan influencers. En dat laatste vind ik best wel hoopgevend, want ik geloof daar ook totaal niet in. Misschien bij de jeugd, maar überhaupt dat hele fenomeen van influencers vind ik iets dat waarschijnlijk maar tijdelijk zal zijn. Want ja, de markt wordt ermee overvoerd en op een gegeven moment verliezen die ook hun geloofwaardigheid. Daar ben ik overtuigd, want iedereen weet dat ze er gewoon voor betaald worden. Maar goed, daarnaast geeft 56% van die 1012 respondenten aan dat sponsoring een positief effect heeft op de bekendheid van het bedrijf dat sponsort. Hetgeen weer resulteert in een voorkeur voor het sponsorende bedrijf boven concurrenten wat hun producten of diensten betreft. Jongeren tot 35 jaar ervaren deze effecten zwaarder dan 35-plussers. Vind ik ook een opmerkelijk en positief gevolg van het onderzoek. In de verschillende sectoren waarin sponsoring plaatsvindt, scoorde sport 51%, is natuurlijk niet verbazingwekkend, best wel hoog. En media slechts 30%. Maar kunst en cultuur scoorde hoog, 70%. En dat viel mij dan als sportverslaafde, viel mij een beetje tegen. Maar goed, ik heb ook wel het idee, maar het is dan mijn subjectieve mening, dat sport en cultuur gezegd wordt door mensen die vinden dat ze dat moeten zeggen. Kijk, mij is deugen. Sport en cultuur, of cultuur en kunst, is belangrijker dan sport. Het is maar een bezigheid. Nou goed, hoe dan ook. Ook belangrijk, althans dat vind ik, is dat ruim 36% een betrokkenheid van de sponsor bij het gesponsorde belangrijk vindt. Met andere woorden, niet alleen maar borden plaatsen en een logo plakken, maar je bedient ook je verantwoordelijkheid te nemen op dat onderdeel van de sport dat je sponsort en laten zien hoe je het activeert met sociaal-maatschappelijke issues. En dat vind ik wel weer heel erg mooi. En wat tenslotte ook een erg belangrijk iets is, vind ik althans, dat de trots van de medewerkers van de sponsorende bedrijf scoorde terecht hoog, ruim 50%. En ik zeg altijd, de primaire doelgroep van elke onderneming, wat het bedrijf ook doet of is, zijn de eigen medewerkers. Want dat is je fundament, is je basis van je bestaan, dat je eigen medewerkers trots zijn op hun bedrijf, waar ze werken en dat ze bij de buren en op een borrel en tegen vrienden op een positieve manier praten over hun werk in plaats van wat ze erover lopen te klagen.
1: En dan hebben we het nu over Nederland. Dan gaan we heel erg uitzoomen, want dan gaan we kijken naar de sportindustrie wereldwijd, Frank.
2: Ja, de sportindustrie inderdaad blijft de lijst aanvoeren, want het is al eerder geconstateerd van de snelst groeiende tak van de wereldwijde media- en entertainment-economie. In 2025 groeide de omzet met 6%, en dat is al jaarlijks het geval, om en nabij de 6%. En sinds 2015 wordt dit gemeten. En het is daarmee ruim 2 maal het percentage van groei van de wereldeconomie. Dus de sportindustrie floreert. In 2025 kwam het totaalbedrag neer op $174 miljard in de sportindustrie. En de verwachting is dat in 2030, over 4 jaar dus, dat dat 260 miljard zal zijn. Dus in 4 jaar tijd gaat het groeien van 174 naar 260 miljard. Dat zijn toch niet geringe bedragen. En weet je, Robert, er zijn nog erg veel mensen op deze aarde die sport maar een weekendvermaak vinden en dat het eigenlijk allemaal onzin is en dat het maar een bijzaak is. Nou, als je over dit soort bedragen praat en de groei constateert en de positieve effecten van de sport op een rij zet, dan kan je dat toch niet meer neerzetten als een leuk vermaak voor in het weekend.
1: Nee, maar goed, er zijn ook mensen die geloven dat de aarde plat is en die sporen ook niet. Dus hè, van alles ook wat. Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een speciale gezant van niemand minder dan Donald Trump verzoekt de FIFA te regelen dat het niet gekwalificeerde Italië voor de WK aanstaande zomer de plaats inneemt van Iran bij het WK-voetbal. Nou ja, dat weet je, dat vindt deze zomer plaats in de Verenigde Staten, in Mexico en Canada. De Italiaanse regering, notabene, eerder nog dan de Italiaanse voetbalbond, reageerde direct dat daar van zijn levensdagen geen sprake van zal zijn. Nou, dat kan ik me voorstellen dat de Italiaanse regering zegt, wij willen niet de plaats innemen van Iran die zich wel gekwalificeerd hebben en wij hebben ons niet gekwalificeerd. Maar dat even terzijde. Melle en Jens van het Woud, shorttrackers, schaatsen, die waren in Milaan waanzinnig succesvol met z'n tweetjes, die broers, met gezamenlijk 4 keer goud, 1 maal zilver en 1 maal brons, gaan in navolging van wat Rintje Ritsma in de tijd heeft gedaan met het oprichten van een eigen ploeg in het lange baan schaatsen, gaan zij ook trachten een eigen commerciële shorttrack ploeg op te richten. De KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, die ook op zoek is naar een nieuwe hoofdsponsor, want Daikin houdt er mee op, geeft groen licht voor dit initiatief. Is terecht, want ze willen natuurlijk niet een soort vijandige relatie hebben met deze twee broers die voor een belangrijk deel nu het shorttrack bepalen in de wereld. Maar ik denk dat die KNSB daar niet zo blij mee is, omdat zij nogmaals op zoek zijn naar een eigen sponsor. Dan de NOS heeft de uitzendrechten weten te bemachtigen van het wereldkampioenschap vrouwen 2027, dat in Brazilië wordt gespeeld. Van 24 juni tot en met 27 juli, 2027 dus. Daar doen 32 landen aan mee. Het contract is niet een zoals normaal gesproken dat zij alle wedstrijden hebben. Zij hebben in het contract bedongen dat zij voor 1 wedstrijd per dag gaan. En dan hebben ze wel eerste keuze. Dus ze zullen sowieso alle oranje wedstrijden ervan uitgaan dat het oranje zich kwalificeert. En verder hebben ze dan een eerste keuze als oranje niet speelt. Dan vanaf volgend seizoen shirtsponsors vanuit de gokwereld zijn geblokkeerd. In het voetbal algemeen, maar zeker in de Engelse Premier League, zijn er nog steeds 9 clubs zonder nieuwe sponsor. Over opportunisme gesproken, over regeren is vooruitzien gesproken. 9 clubs zitten dus gewoon stil en doen waarschijnlijk niks. Of ze doen hun best, maar vragen te veel of wat dan ook. Maar goed, het is zeker dat de prijzen gaan dalen. Want vraag en aanbod brengt een marktmechanisme op gang. En als er te veel aanbod is, dan gaan de prijzen omlaag. Dus ik ben zeer benieuwd wat wij volgend seizoen op het veld zien staan in Engeland. Als er 9 van de 20 clubs nu nog zonder een shirtsponsor zitten. Dan, we hebben recentelijk mee mogen maken de Londen Marathon. Atletiek natuurlijk. Waar het afgelopen weekend door de nummers 1 en 2 het wereldrecord werd gevestigd. Voor het eerst onder de 2 uur. Dat evenement, dat is zo immens populair, mede door deze injectie natuurlijk, overweegt serieus het evenement te spreiden over zaterdag en zondag. De directeur, Anne Hugh Brosser, zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat de aantallen die willen meedoen, de aantallen deelnemers, maximaal nu 50.000, zeker 100.000 zou kunnen zijn als je zowel op zaterdag loopt als op zondag. Dan zou je op zaterdag de vrouwenwedstrijd kunnen doen en 50.000 recreantenlopers. En op zondag de mannenwedstrijd en ook weer een 50.000 recreantenlopers. Hij zegt dat dat een boost aan de Londen-economie zal geven van zeker 400 miljoen pond. Nou, dat vind ik een hoog bedrag, maar goed, al is het de helft, dan nog is het het overwegen waard. En ik kom daar straks nog even op terug op dat splitsen tussen zaterdag en zondag van wedstrijden voor mannen en voor vrouwen, dat vind ik op zichzelf wel een hele goede gedachte. Dan nog even iets anders. In de aanloop op het wereldkampioenschap voetbal, waar we het net ook al over hadden, heeft Coca-Cola, die natuurlijk sponsor is daarvan, al jarenlang van het voetbal, heeft het Coca-Cola behaagd om Chelsea-speler en Engelands hoop in bange dagen, Cole Palmer, ja, een waanzinnig talent, een 23-jarige speler, hebben ze gecontracteerd als wereldwijde Coca-Cola-ambassadeur voor het voetbal. Dat is denk ik een hele interessante move, want de potentiële successen van deze speler die zijn enorm op dit moment en hij wordt beschouwd als een van de jonge talenten wereldwijd. Dan tenslotte wat de korte nieuwtjes betreft de Formule 1. De grote prijs van Turkije keert terug op de kalender vanaf 2027, volgend jaar dus. Zal de race minimaal 5 jaar op de kalender staan. De datum staat nog niet vast, maar het lijkt logisch dat de race die in Istanbul zal plaatsvinden op de plaats komt van Zandvoort. Want zoals we allemaal weten, dit jaar is het laatste jaar voor Zandvoort. En vanaf volgend jaar is die datum dus vrij. Dus het lijkt mij waarschijnlijk dat de grote prijs van Turkije eind augustus zal gaan plaatsvinden.
1: En dan sluiten we zoals gebruikelijk af met de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: De gele kaart gaat wat mij betreft naar Dionne de Graaf en Tom Dumoulin. Zou je vragen waarom? Nou ja, zij in hun commentaar bij de live uitzending van Luik Bastenaken Luik, de mannen en de vrouwen, uitgebreid aan het woord zijn met elkaar over de rensters die het vrouwenwielrennen zo nadrukkelijk op de kaart hebben gezet. Nou, Dionne en Tom gaan volstrekt voorbij aan Annemiek van Vleuten. En Annemiek van Vleuten is in mijn ogen nog steeds Nederlands meest succesrijke wielrenster ooit. Ze is 2 keer wereldkampioen geweest in de tijdrijden. Ze is 2 keer wereldkampioen op de weg geweest. Ze is Olympisch kampioen geweest. 4 keer de Giro gewonnen. 3 keer de Vuelta gewonnen. 2 keer de Ronde van Vlaanderen. 2 keer Luik-Bastenaken-Luik. 1 maal de Tour de France. En ja, dus alles bij elkaar 104 keer winst. Nou, als je praat over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, het neerzetten van het vrouwenwielrennen en het neerzetten van vrouwenwielrennen in de markt, dan is Annemiek van Vleuten een zeer belangrijke pion, zo niet de koningin op het schaakbord geweest. Dan, tegelijkertijd blijf ik in het wielrennen, want groen gaat wat mij betreft ook naar het wielrennen en inderdaad naar het vrouwenwielrennen. En dan in het bijzonder naar Demi Vollering. Niet in de wijze, niet alleen de wijze waarop zij koerst. Hè, en in dit voorjaar haar stempel al zeer nadrukkelijk heeft gedrukt op het vrouwenwielrennen. Maar ook de wijze waarop zij commentaar geeft en haar ploeggenoten betrekt in haar succes. Dus het is voor mij ook volstrekt begrijpelijk dat zij vorig jaar, waar ze ook al heel erg goed koerste in de ploeg van SD Works, daar waar ze niet de exclusieve positie van topvrouw kon claimen, dat ze de switch heeft gemaakt naar FDG, waar ze nu de enige kopvrouw is. En ze maakt het waar. Nog 1 ding overigens over het vrouwenwielrennen. Diezelfde Demi Vollering pleit ervoor, voor meer aandacht. En zij pleit ook voor, wat ik net zei over de Londenmarathon, dat het vrouwenwielrennen niet op dezelfde dag moet plaatsvinden als mannen. Dus maakt er ook een weekend van. En zaterdag de vrouwen wil rennen, zodat die race ook volledig live kan worden uitgezonden. En zondag de mannenrace. Dat vind ik op zichzelf heel goed. Ja, en tenslotte, Robert, zal je het me niet kwalijk nemen, dat ik toch nog even terugkom ook op het groen. Want eigenlijk zou ik een tweede groene kaart willen geven aan de grote clubs in het voetbal op dit moment. Want al 2 weken geleden zagen we een prachtige match tussen Real Madrid en Bayern München. En tussen Barça en Paris Saint-Germain. Om je vingers bij af te likken. Maar afgelopen dinsdag zagen we een voetbalshow tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Met ook een fantastische uitslag natuurlijk. 5-4, 9 goals in 1 wedstrijd. Dus wat een reclame voor het voetbal. Dus alle complimenten en zeker ook eigenlijk een groene kaart naar Luis Enrique, de trainer-coach van Paris Saint-Germain. En Vincent Kompany, waar ik het net ook al over had, de coach en de trainer-coach van Bayern München. Gelukkig krijgen we volgende week een herhaling van die wedstrijd, dan in Madrid. En ik weet nu al dat iedereen zal die avond voor de buis zitten. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
1: Nou, en ik ben blij om te horen dat je het een goede keuze vindt om de vrouwen- en de mannenwedstrijd te splitsen. Want als ik dan toch een klein beetje reclame mag maken voor mijn eigen koers, Veenendaal, wij doen dat al. Dus dat is, dat is heel erg goed om dan te horen. Frank van der Walbaken.
2: Nee, dat had ik eigenlijk mee moeten nemen. Al is het alleen maar om jou een beetje te kietelen, hoor.
1: Nee, maar dat is helemaal goed. Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.

0: En dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
7: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Darts.
10: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij, is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Ons talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpine skiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpine skiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Maar dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in Twente Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. Maar de Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Dat is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn dit jaar hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarop bij Dorothy, die heeft bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben je ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen, wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden dan gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want, ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
0: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK. Toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort wel Australië. Ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatsloten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
0: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad Jurre ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
0: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt, hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
0: eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level, maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
0: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè, dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus het allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelf zo professioneel maken als je wilt. De een die doet, weet ik wat, die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus dat... zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van... God, hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal, ja.
1: Ja, dus uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op mastersniveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet. Maar zeg maar, als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
0: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
0: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met hè, in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mij zelf gaat dat in met de wedstrijden in november. Trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, haar eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer en het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: meer. Voetbal International gaat namelijk iets heel bijzonders doen. Een deel van de redactie die verhuist naar het altijd prachtige Curaçao, waardoor het medium 24/7 verslag kan gaan doen van het toernooi. Het wordt een uniek project wat VI overigens samen gaat doen met Corendon. En ik ga erover in gesprek met Freek Jans. Hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Freek, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Ja, ik kreeg gisteren je bericht en ik wist eigenlijk even niet zo snel hoe snel ik eigenlijk jou even moest bellen. Want ja, dit is toch voor ieder sportmedium / sportjournalist bijna de ultieme natte droom.
1: ja, dat is het zeker. Dat is sowieso is het elke dag bij Voetbal International wel feest. Helemaal als er een WK aan zit te komen. Alleen het was ook wel echt wel een praktische puzzel. Van hoe ga je dat oplossen als er allemaal wedstrijden s'nachts worden gespeeld om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, om 4 uur. Nou ja, en overdag moet de redactie gewoon ook werken. Dus we zaten al echt wel te kijken naar roosters. Hoe kunnen we dat het beste opvullen? En toen kwam eigenlijk al een tijdje geleden het idee van, joh, waarom gaan we niet een beetje richting die tijdzone zitten? En ja, zo kwam van het een en ander met Curaçao, met Corendon. Curaçao, dat is ook nog gekwalificeerde voor het WK. Ja, dat was zoiets. Dit is te mooi om dit te laten liggen. En ja, daar is dit uit voortgekomen dat we met de 8-man redactie naar Curaçao gaan. En daar gewoon een redactie gaan optuigen. Zodat we, als men hier slaapt, 's nachts is, dat we daar door kunnen werken. En als men daar even slaapt, dan is het hier weer dag. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we dus 24 uur per dag, eigenlijk elke minuut van de dag, met Voetbal International kunnen blijven draaien. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel een, ja, terecht een droom, hoe je het zegt, ja.
0: Ja, dan is Curaçao natuurlijk niet zomaar gekozen. Hè? Ik bedoel, ze hebben zich ook geplaatst voor het WK. Dat is al een prachtig sprookjesboek wat ze aan het schrijven zijn. Dan is in dit geval ja 1-1 eigenlijk meer dan 2 zelfs.
1: Ja, zeker. Dat maakt zeker wel onderdeel van, hoor. Want nu is het, en Curaçao, dat eiland is helemaal voetbalgek geworden. Dat is natuurlijk de Blue Wave, het nationale team die naar het WK gaat. Ja, en op zo'n manier zit je er hier middenin in Nederland. Waar natuurlijk ook op een gegeven moment de oranje gekte gaat losbarsten. Nou ja, en op Curaçao gaat natuurlijk de blauwe gekte losbarsten. Ja, en dan is het mooi dat je daar ook zit. Dan kun je ja, niet alleen berichten van wat er in Amerika gebeurt, maar ook wat er op Curaçao zelf gebeurt. En hoe het daar allemaal beleefd wordt. Dus ik verwacht ook nog wel voor de nodige verrassingen te komen staan, daar aangenaam verrassingen. En dan is het mooi dat je daar met VI zo bovenop kan zitten. Ja.
0: Freek, nu kan ik me voorstellen dat je niet zondag bedenkt, vanaf maandag gaan we lekker naar Curaçao. Dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. Want dit is een idee, eigenlijk een eerste hersenspinsel, wat volgens mij 2 jaar geleden eigenlijk al een klein beetje ja, op ontsproot eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik was zelf 2 jaar geleden op Curaçao en ik kom dan regelmatig en daar hadden we het al, daar ging het al een beetje over het WK. En toen zei ze daar van ja, hier leeft het ook gigantisch. Maar ja, je hoort het eigenlijk om de paar jaar van nou, misschien gaat Curaçao zich wel kwalificeren. Nou, het kwam er natuurlijk nooit van. En maar toen 2 jaar geleden hadden we al de eerste gedachte van nou, dat zou toch wat zijn als we op Curaçao kunnen gaan zitten. En dat we het op die manier kunnen coveren. En afgelopen november kreeg het echt concrete uitwerking. Toen was ik zelf op Jamaica waar Curaçao ze kwalificeerden voor het WK. En daar sprak ik ook mensen rond het elftal. Ja, en die waren ook gelijk enthousiast. Die zeiden ook van nou, jullie zijn meer dan welkom. Nou, nu is dat in alle euforie makkelijk gezegd dan gedaan. Maar in de afgelopen maanden heeft dat concrete vorm gekregen met Corendon. Zodat we bij Corendon kunnen zitten. En dat we daar ook, ook de praktische dingen van de redactie. Hè? Je hebt natuurlijk goed internet nodig. Je moet daar toch iets van een studio hebben waar je podcasts of video's kan gaan opnemen. En dat soort faciliteiten worden geregeld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, we gaan vanuit daar ook naar de wedstrijden van Curaçao.
0: Ja, want het heeft wel wat meer voet in de aarde dan enkel gewoon lekker die kant op gaan. Hè. Er moeten een hele hoop dingen geregeld worden. Je zegt al, jullie pakken dit op samen met Corendon. Hoe en wanneer zijn zij eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken bij dit idee?
1: Nou, zij zijn al wel heel voetbal-minded. Dat merkten we al wel rond de nationale ploeg van Curaçao. Het is natuurlijk ook dat de ploeg van Curaçao zit ook altijd bij Corendon. Ze vliegen met Corendon. Dus dat linkje met voetbal is snel gemaakt. Dus ja, ik had contacten met mensen van hen. Van ja, hoe gaan zij het WK aanvliegen? En hoe gaan zij dat benaderen? En ja, zo kwamen we al pratend tot het plan uit. Nou ja, en voor ons gaat natuurlijk vandaag in Zuid gaat naar Curaçao, die zitten dan bij Corendon. De oranje zomer. Maar die zitten aan de voorkant. Dus als het WK begint, zijn zij daar klaar. Nou ja, bij ons is dat andersom. Wij gaan daar vooral draaien als het WK daar zo is. Dus dat, die constructie is wel heel goed. En ja, dat moet wel veel moois gaan opleveren.
0: Ja. Ja, die link met het voetbal bij Corendon is duidelijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben niet voor niets toen het hele bedrijf omgedoopt. Een dag tot Cor en Dick na het plaatsen van Curaçao. Dus ja, die link.

0: klei is inderdaad wel makkelijk gelegd.
1: Ja, precies. Ja, nee, dat is inderdaad op dit moment jammer natuurlijk dat Cor en Dick niet meer de scepter zwaaien van de ploeg. Maar het is wel een, ja, het is ook voor Corendon natuurlijk een soort voetbalsprookje geworden. Ja, dat is duidelijk, ja.
0: Nu gaan jullie daar zeker niet niks doen, hè, op Curaçao. Er gaat hard gewerkt worden op het moment dat het in Nederland klaar is. Dan wordt het stokje overgedragen aan jullie. Wat voor producties gaan er eigenlijk allemaal vanuit Curaçao gedraaid worden? Wat kunnen we van jullie verwachten?
1: Nou, eigenlijk kort gezegd alles wat er ook vanuit Nederland geproduceerd wordt. Dus we gaan daar met twee webredacteuren naartoe. We gaan daar met drie redacteuren van het videopodcastteam. We gaan daar met twee verslaggevers naartoe. Dus eigenlijk alles wat we vanuit hier doen, doen we maal twee. Dus we maken een rondje WK vanuit de studio hier in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. We doen een dagelijkse podcast. VI WK ZSM maken we in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. Er komt een Blue Wave podcast helemaal over Curaçao zelf, een nationale ploeg. We nemen vanuit daar ook geregeld de VI Oranje podcast op met Martijn Krabbedam, die in Amerika is om het om Oranje van dichtbij te volgen. Ja, en natuurlijk gewoon de laatste nieuws, de verslagen. Kijk, het voordeel is die wedstrijden, veel wedstrijden zijn 's nachts. Ja, dan is het daar overdag, dus dat maakt het ook gewoon makkelijker in de productie. Dus eigenlijk wat je normaal hier doet, een wedstrijd van 9 uur, die wordt in Nederland nog opgepakt. Maar een wedstrijd van 1 uur 's nachts, ja, die wordt dan helemaal vanuit Curaçao gecoverd.
0: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel vechten was het onderling op de redactie om uit te maken wie er meegaat straks?
1: Ja, dat viel dus toch hartstikke mee. Dat is dus best wel grappig. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar goed, er is ook een categorie redacteuren die het eigenlijk wel prima vindt om het vanuit Nederland te blijven volgen. Of die met kinderen zitten of met gezinnen en het allemaal wat moeilijker vinden. En ja, dus eigenlijk ja, vrijwel iedereen die wilde gaan, die hebben we, ja, daar hebben we het wel een beetje moeten onderverdelen. We gaan ook met twee verschillende groepen dan. Halverwege maken we de switch van 8 man. Dus dan dat betekent dat er dus 16 in totaal kunnen gaan. En dat was ook ongeveer het aantal van redacteuren die ook wel bovengemiddelde interesse hadden om naar Curaçao te gaan. Dus ja, het gaat ook voor VI natuurlijk een prachtige boost opleveren. En ja, ongetwijfeld ook herinneringen voor in de eeuwigheid, hoop ik, ja.
0: Ja, want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Hè. Ik bedoel, jij weet net zo goed als ik, het is hard werken in dit wereldje. Het wordt geen veredeld snoepreisje. Het is ook wel inderdaad dusdanig intensief. Als je een maand die kant op moet en elke dag eigenlijk bezig bent, ja, dat kun je eigenlijk niet met één groepje af, hè?
1: Nee, precies. Nee, de omstandigheden zijn geweldig. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we vanuit daar kunnen doen. Maar goed, uiteindelijk moet er van alles op papier verschijnen, op de site verschijnen en in microfoons voorgepraat worden en op beeld. Dus nee, dat wordt ook, natuurlijk wordt het hard werken. Maar laten we er ook wel eerlijk over zijn. Er zijn natuurlijk geweldige omstandigheden en daar moet iedereen ook gewoon maximaal van genieten. Maar tegelijkertijd, ja, zijn we ook verplicht aan de Nederlandse voetbalvolger om te blijven leveren. En dat hebben we nu onszelf ook opgedragen. Door het VIWK 24/7 te noemen. Dus dat gaan we doen.
0: Nou, je zegt al, hè, vandaag in Zuid-Oranje zomer, die zitten er juist in aanloop daar naartoe. Die zijn klaar als het WK gaat beginnen. Voor jullie is dat net andersom. Vanaf wanneer vertrekken jullie met de hele groep waarschijnlijk op een Corendon-vlucht richting die kant?
1: Ja, maar 3 juni gaan we die kant op. Dus 3 juni gaan we die kant op. Dan is op 6 juni de uitzwaaiwedstrijd Curaçao-Aruba. Daar zullen we dan bij zijn. Eigenlijk vanaf 8 juni is de bedoeling dat we dagelijks gaan draaien met de dubbele producties. Ja, en dan zullen we daar zijn tot 30 juni. Dus de volledige groepsfase zullen we coveren, ervan uitgaande toch waarschijnlijk wel dat Curaçao tot de groepsfase beperkt blijft. En dan zullen we daarna vanuit Nederland verder door gaan draaien.
0: Ja, dus jullie gaan dan in totaal hoe lang die kant op?
1: Ja, in totaal de hele maand juni zullen we daar zijn.
0: Ja, maand juni. Nou, check. Nou, ja. Dat wordt volgens mij wel heel erg leuk daar zo. Dus ik ga jullie alvast daar heel erg veel plezier en succes wensen met alles. Freek Jansen, ja. Hoofdredacteur van VI. Dank voor je tijd en zet hem op daar.
1: Yes, dankjewel. Succes daar.
2: All Sports Radio. Sun is up.

0: Sports Radio. Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. At Sports Radio NL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ooh.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig. Die zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. We hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat, ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als dat ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Ude, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Moeilijk hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. En tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters, met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij, is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk en ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende, zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Onze talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpineskiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpineskiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Maar dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in Twente Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want het is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn het dit jaar, dus hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarbij Dorothy, die heeft bij de dames, is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, heb ik geskiet en mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin, en dat geldt voor heel veel masters, een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? Proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen en kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. Je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden dan gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want, ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
3: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK. Toch?
2: Ja, klopt.
3: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatsloten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
3: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad, Jurre, ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
3: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
3: eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
3: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè? Dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus het is allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelf zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van god. Hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal. Ja.
1: Ja, weet je, uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op masters niveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet. Maar zeg maar, als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
3: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Nee, Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
3: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met hè, in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mijzelf gaat dat in, met de wedstrijden in november, trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, de eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer en het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live. All Sports Radio.

0: Soul Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
1: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
4: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Wie aankomende zomer niks van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico wil missen, die heeft geen enkel excuus meer. Voetbal International gaat namelijk iets heel bijzonders doen. Een deel van de redactie die verhuist naar het altijd prachtige Curaçao, waardoor het medium 24/7 verslag kan gaan doen van het toernooi. Het wordt een uniek project wat VI overigens samen gaat doen met Corendon. En ik ga erover in gesprek met Freek Jans, hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Freek, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik kreeg gisteren je bericht en ik wist eigenlijk even niet zo snel hoe snel ik eigenlijk jou even moest bellen. Want ja, dit is toch voor ieder sportmedium / sportjournalist bijna de ultieme natte droom.
2: ja, dat is het zeker. Dat is sowieso is het elke dag bij Voetbal International wel feest. Helemaal als er een WK aan zit te komen. Alleen het was ook wel echt wel een praktische puzzel. Van hoe ga je dat oplossen als er allemaal wedstrijden s'nachts worden gespeeld om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, om 4 uur. Nou ja, en overdag moet de redactie gewoon ook werken. Dus we zaten al echt wel te kijken naar roosters. Hoe kunnen we dat het beste opvullen? En toen kwam eigenlijk al een tijdje geleden het idee van, joh, waarom gaan we niet een beetje richting die tijdzone zitten? En ja, zo kwam van het een en ander met Curaçao, met Corendon. Curaçao, dat is ook nog gekwalificeerde voor het WK. Ja, dat was zoiets. Dit is te mooi om dit te laten liggen. En ja, daar is dit uit voortgekomen dat we met 8 man redactie naar Curaçao gaan. En daar gewoon een redactie gaan optuigen. Zodat we, als men hier slaapt, 's nachts is, dat we daar door kunnen werken. En als men daar even slaapt, dan is het hier weer dag. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we dus 24 uur per dag, eigenlijk elke minuut van de dag, met Voetbal International kunnen blijven draaien. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel een, ja, terecht een droom, hoe je het zegt, ja.
1: Ja, en dan is Curaçao natuurlijk niet zomaar gekozen. Hè? Ik bedoel, ze hebben zich ook geplaatst voor het WK. Dat is al een prachtig sprookjesboek wat ze aan het schrijven zijn. Dan is in dit geval 1-1 eigenlijk meer dan 2 zelfs.
2: Ja, zeker. Dat maakt zeker wel onderdeel van, hoor. Want nu is het, en Curaçao, dat eiland is helemaal voetbalgek geworden. Dat is natuurlijk de Blue Wave, het nationale team die naar het WK gaat. Ja, en op zo'n manier zit je er hier middenin in Nederland, waar natuurlijk ook op een gegeven moment de oranje gekte gaat losbarsten. Nou ja, en op Curaçao gaat natuurlijk de blauwe gekte losbarsten. Ja, en dan is het mooi dat je daar ook zit. Dan kun je niet alleen berichten van wat er in Amerika gebeurt, maar ook wat er op Curaçao zelf gebeurt en hoe het daar allemaal beleefd wordt. Dus ik verwacht ook nog wel voor de nodige verrassingen te komen staan, daar aangename verrassingen. En dan is het mooi dat je daar met VI zo bovenop kan zitten. Ja.
1: Freek, nu kan ik me voorstellen dat je niet zondag bedenkt, vanaf maandag gaan we lekker naar Curaçao. Dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. Want dit is een idee, eigenlijk een eerste hersenspinsel, wat volgens mij 2 jaar geleden eigenlijk al een klein beetje ontsproot eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik was zelf 2 jaar geleden op Curaçao en ik kom dan regelmatig en daar hadden we het al, daar ging het al een beetje over het WK. En toen zei ze daarom van, ja, hier leeft het ook gigantisch. Maar ja, je hoort het eigenlijk om de paar jaar van, nou, misschien gaat Curaçao zich wel kwalificeren. Nou, het kwam er natuurlijk nooit van. En maar toen 2 jaar geleden hadden we al de eerste gedachte van, nou, dat zou toch wat zijn als we op Curaçao kunnen gaan zitten. En dat we het op die manier kunnen coveren. En afgelopen november kreeg het echt concrete uitwerking. Toen was ik zelf op Jamaica, waar Curaçao zich kwalificeerde voor het WK. En daar sprak ik ook mensen rond het elftal. Ja, en die waren ook gelijk enthousiast. Die zeiden ook van, nou, jullie zijn meer dan welkom. Nou, nu is dat in alle euforie makkelijk gezegd dan gedaan. Maar in de afgelopen maanden heeft dat concrete vorm gekregen met Corendon. Zodat we bij Corendon kunnen zitten. En dat we daar ook de praktische dingen van de redactie. Hè? Je hebt natuurlijk goed internet nodig. Je moet daar toch iets van een studio hebben waar je podcasts of video's kan gaan opnemen. En dat soort faciliteiten worden geregeld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, we gaan vanuit daar ook naar de wedstrijden van Curaçao.
1: Ja, want het heeft wel wat meer voet in de aarde dan enkel gewoon lekker die kant op gaan. Hè. Er moeten een hele hoop dingen geregeld worden. Je zegt al, jullie pakken dit op samen met Corendon. Hoe en wanneer zijn zij eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken bij dit idee?
2: Nou, zij zijn al wel heel voetbal-minded. Dat merkten we al wel rond de nationale ploeg van Curaçao. Het is natuurlijk ook dat de ploeg van Curaçao zit ook altijd bij Corendon. Ze vliegen met Corendon. Dus dat linkje met voetbal is snel gemaakt. Dus ja, ik had contacten met mensen van hen. Van ja, hoe gaan zij het WK aanvliegen? En hoe gaan zij dat benaderen? En ja, zo kwamen we al pratend tot het plan uit. Nou ja, en voor ons gaat natuurlijk vandaag in Zuid gaat naar Curaçao, die zit er wel bij Corendon. De oranje zomer. Maar die zit aan de voorkant. Dus als het WK begint, zijn zij daar klaar. Nou ja, bij ons is dat andersom. Wij gaan daar vooral draaien als het WK daar zo is. Dus dat die constructie is wel heel goed. En ja, dat moet wel veel moois gaan opleveren.
1: Ja. Ja, die link met het voetbal bij Corendon is duidelijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben niet voor niets toen het hele bedrijf omgedoopt. Een dag tot Cor en Dick na het plaatsen van Curaçao. Dus ja, die link is inderdaad wel makkelijk gelegd.
2: Ja, precies. Ja, nee, dat is inderdaad op dit moment jammer natuurlijk dat Cor en Dick niet meer de scepter zwaaien van de ploeg. Maar het is wel het is ook voor Corendon natuurlijk een soort voetbalsprookje geworden. Ja, dat is duidelijk, ja.
1: Nu gaan jullie daar zeker niet niks doen, hè, op Curaçao. Er gaat hard gewerkt worden op het moment dat het in Nederland klaar is. Dan wordt het stokje overgedragen aan jullie. Wat voor producties gaan er eigenlijk allemaal vanuit Curaçao gedraaid worden? Wat kunnen we van jullie verwachten?
2: Nou, eigenlijk kort gezegd alles wat er ook vanuit Nederland geproduceerd wordt. Dus we gaan daar met twee webredacteuren naartoe. We gaan daar met drie redacteuren van het videopodcast team. We gaan daar met twee verslaggevers naartoe. Dus eigenlijk alles wat we vanuit hier doen, doen we maal twee. Dus we maken een rondje WK vanuit de studio hier in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. We doen een dagelijkse podcast. VI WK ZSM maken we in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. Er komt een Blue Wave podcast helemaal over Curaçao zelf, een nationale ploeg. We nemen vanuit daar ook geregeld de VI Oranje podcast op met Martijn Krabbedam, die in Amerika is om het om Oranje van dichtbij te volgen. En natuurlijk gewoon de laatste nieuws, de verslagen. Kijk, het voordeel is die wedstrijden, veel wedstrijden zijn 's nachts. Ja, dan is het daar overdag, dus dat maakt het ook gewoon makkelijker in de productie. Dus eigenlijk wat je normaal hier doet, een wedstrijd van 9 uur, die wordt in Nederland nog opgepakt. Maar een wedstrijd van 1 uur 's nachts, ja, die wordt dan helemaal vanuit Curaçao gecoverd.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel vechten was het onderling op de redactie om uit te maken wie er meegaat straks?
2: Ja, dat viel dus toch hartstikke mee. Dat is dus best wel grappig. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar goed, er is ook een categorie-redacteur die het eigenlijk wel prima vindt om het vanuit Nederland te blijven volgen. Of die met kinderen zitten of met gezinnen en het allemaal wat moeilijker vinden. En vrijwel iedereen die wilde gaan, die hebben we, ja, daar hebben we het wel een beetje moeten onderverdelen. We gaan ook met twee verschillende groepen dan. Halverwege maken we de switch van 8 man. Dus dan dat betekent dat er dus 16 in totaal kunnen gaan. En dat was ook ongeveer het aantal van redacteuren die ook wel bovengemiddelde interesse hadden om naar Curaçao te gaan. Dus ja, het gaat ook voor VI natuurlijk een prachtige boost opleveren. En ongetwijfeld ook herinneringen voor een eeuwigheid, hoop ik, ja.
1: Ja, want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Hè. Ik bedoel, jij weet net zo goed als ik. Het is hard werken in dit wereldje. Het wordt geen veredeld snoepreisje. Het is ook wel inderdaad dusdanig intensief. Als je een maand die kant op moet en elke dag eigenlijk bezig bent. Ja, dat kun je eigenlijk niet met één groepje af, hè?
2: Nee, precies. Nee, de omstandigheden zijn geweldig. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we vanuit daar kunnen doen. Maar goed, uiteindelijk moet er van alles op papier verschijnen, op de site verschijnen en in microfoons voorgepraat worden en op beeld. Dus nee, dat wordt ook, natuurlijk wordt het hard werken. Maar laten we er ook wel eerlijk over zijn. Het zijn natuurlijk geweldige omstandigheden. En daar moet iedereen ook gewoon maximaal van genieten. Maar tegelijkertijd, zijn we ook verplicht aan de Nederlandse voetbalvolger om te blijven leveren. En dat hebben we nu onszelf ook opgedragen. Door het VIWK 24/7 te noemen. Dus dat gaan we doen.
1: Nou, je zegt al, hè, vandaag in Zuid-Oranje zomer, die zitten er juist in aanloop daar naartoe. Die zijn klaar als het WK gaat beginnen. Voor jullie is dat net andersom. Vanaf wanneer vertrekken jullie met de hele groep waarschijnlijk op een Corendon-vlucht richting die kant?
2: Ja, maar 3 juni gaan we die kant op. Dus 3 juni gaan we die kant op. Dan is op 6 juni de uitzwaaiwedstrijd Curaçao-Aruba. Daar zullen we dan bij zijn. Eigenlijk vanaf 8 juni is de bedoeling dat we dagelijks gaan draaien met de dubbele producties. En dan zullen we daar zijn tot 30 juni. Dus de volledige groepsfase zullen we coveren. Ervan uitgaande toch waarschijnlijk wel dat Curaçao tot de groepsfase beperkt blijft. En dan zullen we daarna vanuit Nederland verder door gaan draaien.
1: Ja, dus jullie gaan dan in totaal, hoe lang die kant op?
2: Ja, in totaal de hele maand juni zullen we daar zijn.
1: Maand juni. Ja, check. Nou, ja. Dat wordt volgens mij wel heel erg leuk daar zo. Dus ik ga jullie alvast daar heel erg veel plezier en succes wensen met alles. Freek Jansen, ja. Hoofdredacteur van Super. VI, dank voor je tijd en zet hem op daar.
2: Yes, dankjewel. Succes daar. All Sports Radio.

0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen.

0: handen en voeten te hebben. Dus ze zijn van plan om een vaste regel te introduceren dat de nationale competities is toegestaan om slechts één wedstrijd per seizoen te spelen in een ander land. Het vervelende natuurlijk is dan, dat kan je natuurlijk behoorlijk voorspellen, dat de wedstrijden zijn Barça tegen Real Madrid, of Paris Saint-Germain tegen AS Monaco, of Inter tegen Juventus. Want ze zullen niet een of andere flutwedstrijd naar het buitenland brengen. Want dat brengt dan geen geld op, want geld is natuurlijk altijd weer de maatstaf. Het is wel zo dat het gastland zou maximaal 5 wedstrijden uit andere landen mogen organiseren. Dus stel dat een Saudi-Arabië een wedstrijd heeft, dan mogen ze maximaal 5 uit 5 verschillende landen organiseren. Ook een voorstel in deze plannen zou zijn dat als Italië bijvoorbeeld een wedstrijd speelt in Saudi-Arabië, dat in datzelfde weekend een wedstrijd uit de Saudi Pro League in Italië wordt gespeeld. Een soort uitwisseling dus. Ik vind dat ook weer prachtig klinken, maar ik denk dat ze in Italië niet zitten te wachten op een wedstrijd uit de Saudi Pro League. Ik denk niet dat dat veel toeschouwers zal trekken. Over een eerlijke geldverdeling wordt nauwelijks gesproken, maar geruchten willen dat een deel van de financiële inkomsten ten goede zou komen aan de nationale competities. Nou, dat klinkt allemachtig prachtig, maar ik geloof daar eerlijk gezegd niks van. Want als Real Madrid een wedstrijd gaat spelen in Saudi-Arabië, dan zal Real Madrid zeggen, wij spelen daar, dus wij willen de centen. Maar goed, dat is even terzijde. Verder zou het slechts gelden voor de nationale competities, en dat is goed. En niet voor de bekercompetities of de supercups. Nou, dat zijn nou juist de interessante wedstrijden. Dus het zijn prachtige plannen. En ze zouden al handen en voeten hebben, maar ik heb zo toch nog wel mijn vraagtekens erbij. Er is wel ook gesproken dat er een blokkade komt om ooit de finale van de Champions League buiten Europa te spelen. Nou, dat is goed te horen, maar dat zou natuurlijk ook het stomste zijn wat ze zouden kunnen doen. Maar goed, ik vind het eigenlijk allemaal nog een beetje ingewikkeld. En pleit toch voor alles in eigen land, maar dat zou wel zinloos zijn, want wie ben ik?
1: En nu zit ik even na te denken. Eigenlijk vind ik het wel een goed idee dat je zo'n verplichte rel hebt eigenlijk. Want misschien dat toch ergens wat een extra drempel opwerpt om het zomaar even te doen. Maar aan de andere kant, ik kan me wel voorstellen als je, de Italië dan bijvoorbeeld, ik noem maar even een Al Nassr tegen een Al Hilal hebt of zo. Met Ronaldo tegen Benzema. Daar zullen toch wel wat mensen op afkomen, toch?
0: Ja, zeer zeker. Kijk, al is het al inderdaad, daar heb je terecht een punt. Al is het alleen maar om Ronaldo te zien. Dus het trekt toeschouwers, maar op zich een wedstrijd tussen twee clubs uit de Saudi Pro League, denk ik dat weinig Italianen warm lopen, maar voor een individuele ster zullen ze zeker komen.
1: Nou ja, als we dan toch bij semi-Cristiano Ronaldo blijven, kom je natuurlijk ook al snel uit bij Real Madrid. Die hebben toch een klein beetje last van, laten we eerlijk zijn, een soort mislukt seizoen. Hè. Doen niet meer mee in de Champions League. Kunnen eigenlijk ook geen kampioen meer worden in La Liga. Ja, dan is toch altijd weer de vraag, hè, dan moet de voorzitter altijd weer een beetje ingrijpen. In dit geval Florentino Perez. Nou ja, die doet wel vaker dingen. Er zijn nu volop speculaties eigenlijk. Hè, van ja, wat kan hij nu het beste te doen om dit mislukte seizoen misschien enigszins nog goed te maken?
0: Ja, het is inderdaad zo natuurlijk dat tegenwoordig die topclubs die speculeren, en zeker de fans ervan, die speculeren natuurlijk op het hoogste. En zeker een club als Real Madrid, en die moet tot het einde van de competitie in de race zijn voor het landskampioenschap. En die moet ook minstens de halve finale halen van de Champions League. Ja, dat is dus nu niet aan de orde. Het schip, het Real Madrid, het koninklijke schip van Real Madrid schijnt een beetje stuurloos te zijn. Maar goed, hoe dan ook. Er gaan natuurlijk alweer allerlei geruchten rond. Wat gaat er nu gebeuren? En opportunistisch als het voetbal is, vloog al eerder Xabi Alonso, toch niet de eerste, de beste coach, eruit in januari van dit jaar. En trad een Alvaro Arbeloa aan als hoofdcoach, die voor mij een redelijk onbekende meneer was. Maar goed, de verwachting was dat hij de boel zou klaren. Nou, die heeft hij niet waargemaakt. En de kans is natuurlijk heel groot nu dat die er aan het eind van dit seizoen, zo niet eerder, zijn koffers kan gaan pakken. En het mooie, of het grappige is nu dat

0: De speculaties van de Spaanse voetbalpers, die komen constant met het gerucht dat Florentino Perez, het opperhoofd, de voorzitter van Real Madrid, dat die helemaal al verkocht is om José Mourinho wederom aan te trekken, want die is al een keer eerder trainercoach geweest van Real Madrid. En van heel veel andere clubs, want hij is trainer geweest van Chelsea, van Inter Milan, van Manchester United, van Tottenham Hotspur, van AS Roma, van Fenerbahce, FC Porto. En dus ook al eerder van Real Madrid. Op dit moment is hij trainer van Benfica. Nou, dat is wel een indrukwekkend lijstje en hij heeft daar natuurlijk wel gepresteerd. Maar toch moet ik zeggen, en jij bent het toch mee eens, Robert, dat de laatste jaren is het imago van Mourinho er toch behoorlijk aan het dalen. En ik kan me niet voorstellen dat hij nou opeens de broodnodige injectie aan de selectie geeft van Real Madrid. Maar het is wel weer spannend en het maakt het voetbal weer interessant dat zo'n man, die zichzelf de special one noemt, dat die mogelijkerwijs terug zou komen bij Real Madrid.
1: Ik vind het toch altijd een beetje vreemd als je relatief beginnende trainers voor een groep als Real Madrid gooit. Ik bedoel, daar verwacht je toch wat meer ervarene trainers, wat trainers wat meer, met wat meer cachet. Ik bedoel, Alvaro Arbeloa is natuurlijk jarenlang basisspeler geweest bij Real Madrid. Meer dan 50 interlands gespeeld voor Spanje. Fantastische voetballer geweest. Maar als trainer, als je dan net begint en je gaat gelijk voor Real de groep staan, dat lijkt me ook niet echt handig. Hè? Dan krijg je een beetje hetzelfde misschien als Robin van Persie bij Feyenoord.
0: Ja, ik krijg ook altijd een beetje gevoel dat zo'n voorzitter dat doet voor de fans. De fans die kennen die speler, die heeft inderdaad, zoals je zegt, verrekte goed gespeeld. Heeft de indruk achtergelaten bij de fans, dat was een echte Real Madrid-ster. Dus die zal dat ook wel moeten kunnen klaren. En zo'n Perez, die denkt dan toch niet aan lange termijn en aan ervaring. Aan de andere kant, ja, je kunt ook een gelukstreffer hebben. Want ik vind dat Vincent Kompany bij Bayern München vond ik, toen hij benoemd werd, zette ik daar ook een vraagteken bij, zeg ik je eerlijk. Nou, wat hij nu heeft neergezet met Bayern München en wat hij nu heeft laten zien afgelopen dinsdagavond. Ja, iedereen heeft het over de mooiste voetbalwedstrijd ooit. Maar even los daarvan, vind ik het heel indrukwekkend. Zeker zo'n gedisciplineerde ploeg als Bayern München, Duitsers, zijn toch wat moeilijker vaak te temmen. Hebben vaak hun eigen mening en dan zijn hardnekkig. En ik vind het buitengewoon knap. Maar dat had ik niet voorzien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Naar Engeland dan. Brighton, Hove en Albion. Natuurlijk een ploeg die het fantastisch doet in de Premier League. Die hebben besloten iets heel erg apart te doen eigenlijk. Maar wel in de goede zin van het woord. Zij gaan namelijk voor hun vrouwenploeg gaan ze echt een heel apart stadion bouwen. Aparte faciliteiten. Alles erop en eraan. Maar eigenlijk volledig losgekoppeld van de huidige structuren van de club.
0: Ja, zij gaan inderdaad als eerste in Europa, zeggen ze zelf, en ik neem dat direct van ze aan, gaan zij aparte faciliteiten creëren, niet alleen een stadion, maar andere faciliteiten ook voor hun vrouwenvoetbal. Waarmee ze maar willen zeggen dat we moeten niet proberen het mannen- en het vrouwenvoetbal door elkaar te doen en in hetzelfde stadion te spelen, in dezelfde kleedkamers te zijn. We moeten het gaan positioneren in de markt als een aparte sport, die weliswaar met elkaar verbonden is, uiteraard omdat het allebei voetbal is. Maar het vereist andere aanpak, het vereist andere disciplines. En zij gaan dus een nieuw stadion bouwen, pal naast het oude stadion, wordt met een brug met elkaar verbonden, met een capaciteit van 10.000 bezoekers vooralsnog. En die allemaal voldoen, met faciliteiten die allemaal voldoen aan de vrouwensport. Het stadion met aangepaste kleedkamers en faciliteiten om gezinnen te ontvangen en onbekenden in het voetbal te ontvangen, die het mannenvoetbal niet zien zitten, maar misschien het vrouwenvoetbal wel. Het moet klaar zijn in 2030. Dus we hebben nog wel 4 jaar te gaan, maar de intentie is al uitgesproken. Het stadion zal onder andere ook bijvoorbeeld een borstvoedingruimtes hebben, babyontvangstruimtes voor het wisselen van luiers, parkeergelegenheden voor buddies, voor die stoeltjes voor de kinderen. Nou, hoe dan ook, helemaal alles aangepast aan het vrouwensport. En ik vind dat wel mooi, want tot nu toe spelen ze ook al hun vrouwenvoetbalwedstrijd van de vrouwenafdeling in een stadion dat 20 kilometer verderop is van Brighton en Hove Albion. Maar nu wordt het dus helemaal samengevoegd en wordt het een club voor mannen en voor vrouwen en dus niet gemengd. En ik vind het best wel een opvallend en goed initiatief. En dat past ook wel bij zo'n club als Brighton, die toch ook al elk jaar weer verrast in de Premier League. Die varen hun eigen koers. Ik vind dat verfrissend voor het voetbal.
1: Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
0: Tot volgende.

0: All Sports Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. We hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje de, ja, dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt, ja, samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja, je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, ja, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, heel erg.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Er is een onderzoek gedaan, Frank. Markeffect heeft dat gedaan en die heeft iets heel erg interessants onderzocht. Namelijk de invloed van sponsoring op de Nederlander.
1: Ja, dat vond ik inderdaad een heel interessant onderzoek. Ik heb het helemaal doorgespit. Het onderzoek vond plaats onder 1012 respondenten. Waarvan 51% vrouw was en 49% dus man. 27% jonger dan 35, 32% tussen de 35 en 55 en 41% ouder dan 55. Dus je kunt het wel zien als een echt goed en degelijk onderzoek. Nou, na mond-tot-mond reclame, dat is volgens de respondenten 51% van de 1012, verreweg het meest betrouwbare vorm van reclame, communicatie. Sponsoring werd het meest betrouwbare mediumtype genoemd na dus die mond-tot-mond reclame. En dat vind ik best wel opvallend. Het gaat voor aan advertenties. Daarna kwamen de televisiespots. Daarna kwamen online advertenties en op websites. Maar slechts 11% gaf de voorkeur aan influencers. Dat laatste vind ik best wel hoopgevend, want ik geloof daar ook totaal niet in. Misschien bij de jeugd, maar überhaupt dat hele fenomeen van influencers vind ik iets dat waarschijnlijk maar tijdelijk zal zijn. Want ja, de markt wordt ermee overvoerd en op een gegeven moment verliezen die ook hun geloofwaardigheid. Daar ben ik overtuigd, want iedereen weet dat ze er gewoon voor betaald worden. Maar goed, daarnaast geeft 56% van die 1012 respondenten aan dat sponsoring een positief effect heeft op de bekendheid van het bedrijf dat sponsort. Hetgeen weer resulteert in een voorkeur voor het sponsorende bedrijf boven concurrenten wat hun producten of diensten betreft. Jongeren tot 35 jaar ervaren deze effecten zwaarder dan 35-plussers. Vind ik ook een opmerkelijk en positief gevolg van het onderzoek. In de verschillende sectoren waarin sponsoring plaatsvindt, scoorde sport 51%, is natuurlijk niet verbazingwekkend, best wel hoog. En media slechts 30%. Maar kunst en cultuur scoorde hoog, 70%. En dat viel mij dan als sportverslaafde, viel mij een beetje tegen. Maar goed, ik heb ook wel het idee, maar het is dan mijn subjectieve mening, dat sport en cultuur gezegd wordt door mensen die vinden dat ze dat moeten zeggen. Kijk, mij is deugen. Sport en cultuur, of cultuur en kunst is belangrijker dan sport, het is maar een bezigheid. Nou goed, hoe dan ook. Ook belangrijk, althans dat vind ik, is dat ruim 36% een betrokkenheid van de sponsor bij het gesponsorde belangrijk vindt. Met andere woorden, niet alleen maar borden plaatsen en een logo plakken, maar je bedient ook je verantwoordelijkheid te nemen op dat onderdeel van de sport dat je sponsort en laten zien hoe je het activeert met sociaal-maatschappelijke issues. En dat vind ik wel weer heel erg mooi. En wat tenslotte ook een erg belangrijk iets is, vind ik althans, dat de trots van de medewerkers van de sponsorende bedrijf scoorde terecht hoog, ruim 50%. En ik zeg altijd, de primaire doelgroep van elke onderneming, wat het bedrijf ook doet of is, zijn de eigen medewerkers. Want dat is je fundament, is je basis van je bestaan, dat je eigen medewerkers trots zijn op hun bedrijf, waar ze werken en dat ze bij de buren en op een borrel en tegen vrienden op een positieve manier praten over hun werk in plaats van wat ze erover lopen te klagen.
0: En dan hebben we het nu over Nederland. Dan gaan we heel erg uitzoomen, want dan gaan we kijken naar de sportindustrie wereldwijd, Frank.
1: Ja, de sportindustrie inderdaad blijft de lijst aanvoeren, want het is al eerder geconstateerd, van de snelst groeiende tak van de wereldwijde media- en entertainment-economie. In 2025 groeide de omzet met 6%. En dat is al jaarlijks het geval, om en nabij de 6%. Sinds 2015 wordt dit gemeten. En het is daarmee ruim 2 maal het percentage van groei van de wereldeconomie. Dus de sportindustrie floreert. In 2025 kwam het totaalbedrag neer op $174 miljard in de sportindustrie. En de verwachting is dat in 2030 over 4 jaar dus, dat dat 260 miljard zal zijn. Dus in 4 jaar tijd gaat het groeien van 174 naar 260 miljard. Dat zijn toch niet geringe bedragen. En weet je, Robert, er zijn nog erg veel mensen op deze aarde die sport maar een weekendvermaak vinden en dat het eigenlijk allemaal onzin is en dat het maar een bijzaak is. Nou, als je over dit soort bedragen praat en de groei constateert en de positieve effecten van de sport op een rij zet, dan kan je dat toch niet meer neerzetten als een leuk vermaak voor in het weekend.
0: Nee, maar goed, er zijn ook mensen die geloven dat de aarde plat is en die sporen ook niet. Dus hè, van alles ook wat. Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
1: Ja, een speciale gezant van niemand minder dan Donald Trump verzoekt de FIFA te regelen dat het niet gekwalificeerde Italië voor de WK aanstaande zomer de plaats inneemt van Iran bij het WK-voetbal. Nou ja, dat weet je, dat vindt deze zomer plaats in de Verenigde Staten, in Mexico en Canada. De Italiaanse regering, notabene, eerder nog dan de Italiaanse voetbalbond, reageerde direct dat daar van zijn levensdagen geen sprake van zal zijn. Nou, dat kan ik me voorstellen dat de Italiaanse regering zegt, wij willen niet de plaats innemen van Iran die zich wel gekwalificeerd hebben en wij hebben ons niet gekwalificeerd. Maar dat even terzijde. Melle en Jens van het Woud, shorttrackers, schaatsen, die waren in Milaan waanzinnig succesvol met z'n tweetjes, die broers, met gezamenlijk 4 keer goud, 1 maal zilver en 1 maal brons, gaan in navolging van wat Rintje Ritsma in de tijd heeft gedaan met het oprichten van een eigen ploeg in het lange baan schaatsen, gaan zij ook trachten een eigen commerciële shorttrack ploeg op te richten. De KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, die ook op zoek is naar een nieuwe hoofdsponsor, want Daikin houdt er mee op, geeft groen licht voor dit initiatief. Is terecht, want ze willen natuurlijk niet een soort vijandige relatie hebben met deze twee broers die voor een belangrijk deel nu het shorttrack bepalen in de wereld. Maar ik denk dat die KNSB daar niet zo blij mee is, omdat zij nogmaals op zoek zijn naar een eigen sponsor. Dan de NOS heeft de uitzendrechten weten te bemachtigen van het wereldkampioenschap vrouwen 2027, dat in Brazilië wordt gespeeld. Van 24 juni tot en met 27 juli, 2027 dus. Daar doen 32 landen aan mee. Het contract is wel niet een zoals normaal gesproken dat zij alle wedstrijden hebben. Zij hebben in het contract bedongen dat zij voor 1 wedstrijd per dag gaan. En dan hebben ze wel eerste keuze. Dus ze zullen sowieso alle oranje wedstrijden ervan uitgaan dat het oranje zich kwalificeert. En verder hebben ze dan een eerste keuze als oranje niet speelt. Dan nu vanaf volgend seizoen shirtsponsors vanuit de gokwereld zijn geblokkeerd in het voetbal algemeen, maar zeker in de Engelse Premier League, zijn er nog steeds 9 clubs zonder nieuwe sponsor. Over opportunisme gesproken, over regeren is vooruitzien gesproken. 9 clubs zitten dus gewoon stil en doen waarschijnlijk niks, of ze doen hun best, maar vragen te veel of wat dan ook. Maar goed, het is zeker dat de prijzen gaan dalen, want vraag en aanbod brengt een marktmechanisme op gang. En als er te veel aanbod is, dan gaan de prijzen omlaag. Dus ik ben zeer benieuwd wat wij volgend seizoen op het veld zien staan in Engeland, als er 9 van de 20 clubs nu nog zonder een shirtsponsor zitten. Dan, we hebben recentelijk mee mogen maken de London Marathon, atletiek natuurlijk. En waar het afgelopen weekend door de nummers 1 en 2 het wereldrecord werd gevestigd, voor het eerst onder de 2 uur. Dat evenement, dat is zo immens populair, mede door deze injectie natuurlijk, overweegt serieus het evenement te spreiden over zaterdag en zondag. De directeur, ene Hugh Brosser, zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat de aantallen die willen meedoen, de aantallen deelnemers, maximaal nu 50.000... zeker 100.000 zou kunnen zijn als je zowel op zaterdag loopt als op zondag. Dan zou je op zaterdag de vrouwenwedstrijd kunnen doen en 50.000 recreantenlopers. En op zondag de mannenwedstrijd en ook weer een 50.000 recreantenlopers. Hij zegt dat dat een boost aan de Londen-economie zal geven van zeker £400 miljoen. Nou, dat vind ik een hoog bedrag, maar goed, al is het de helft, dan nog is het het overwegen waard. En ik kom daar straks nog even op terug op dat splitsen tussen zaterdag en zondag van wedstrijden voor mannen en voor vrouwen. Dat vind ik op zichzelf wel een hele goede gedachte. Dan nog even iets anders. In de aanloop op het wereldkampioenschap voetbal, waar we het net ook al over hadden, heeft Coca-Cola, die natuurlijk sponsor is daarvan, al jarenlang van het voetbal, heeft het Coca-Cola behaagd om Chelsea-speler en Engelands hoop in bange dagen, Cole Palmer, ja, een waanzinnig talent, een 23-jarige speler, hebben ze gecontracteerd als wereldwijde Coca-Cola-ambassadeur voor het voetbal. Dat is denk ik een hele interessante move, want de potentiële successen van deze speler die zijn enorm op dit moment en hij wordt beschouwd als een van de jonge talenten wereldwijd. Dan tenslotte wat de korte nieuwtjes betreft, de Formule 1. De grote prijs van Turkije keert terug op de kalender vanaf 2027, volgend jaar dus. Zal de race minimaal 5 jaar op de kalender staan. De datum staat nog niet vast, maar het lijkt logisch dat de race die in Istanbul zal plaatsvinden op de plaats komt van Zandvoort. Want zoals we allemaal weten, dit jaar is het laatste jaar voor Zandvoort. En vanaf volgend jaar is die datum dus vrij. Dus het lijkt mij waarschijnlijk dat de grote prijs van Turkije eind augustus zal gaan plaatsvinden.
0: En dan sluiten we zoals gebruikelijk af met de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie ga je ze deze week uitreiken?
1: De gele kaart gaat wat mij betreft naar Dionne de Graaf en Tom Dumoulin. Zou je vragen waarom? Nou ja, zij in hun commentaar bij de live uitzending van Luik Bastenaken Luik, de mannen en de vrouwen, uitgebreid aan het woord zijn met elkaar over de rensters die het vrouwenwielrennen zo nadrukkelijk op de kaart hebben gezet. Nou, Dionne en Tom gaan volstrekt voorbij aan Annemiek van Vleuten. En Annemiek van Vleuten is in mijn ogen nog steeds Nederlands meest succesrijke wielrenster ooit. Ze is 2 keer wereldkampioen geweest in de tijdrijden. Ze is 2 keer wereldkampioen op de weg geweest. Ze is Olympisch kampioen geweest. 4 keer de Giro gewonnen. 3 keer de Vuelta gewonnen. 2 keer de Ronde van Vlaanderen. 2 keer Luik-Bastenaken-Luik. 1 maal de Tour de France. En ja, dus alles bij elkaar 104 keer winst. Nou, als je praat over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, het neerzetten van het vrouwenwielrennen en het neerzetten van vrouwenwielrennen in de markt, dan is Annemiek van Vleuten een zeer belangrijke pion, zo niet de koningin op het schaakbord geweest. Dan, tegelijkertijd blijf ik in het wielrennen, want groen gaat wat mij betreft ook naar het wielrennen en inderdaad naar het vrouwenwielrennen. En dan in het bijzonder naar Demi Vollering. Niet alleen de wijze waarop zij koerst. Hè, en in dit voorjaar haar stempel al zeer nadrukkelijk heeft gedrukt op het vrouwenwielrennen. Maar ook de wijze waarop zij commentaar geeft en haar ploeggenoten betrekt in haar succes. Dus het is voor mij ook volstrekt begrijpelijk dat zij vorig jaar, waar ze ook al heel erg goed koerste in de ploeg van SD Works, daar waar ze niet de exclusieve positie van topvrouw kon claimen, dat ze de switch heeft gemaakt naar FDG, waar ze nu de enige kopvrouw is. En ze maakt het waar. Nog 1 ding overigens over het vrouwenwielrennen. Diezelfde Demi Vollering pleit ervoor, voor meer aandacht. En zij pleit ook voor, wat ik net zei over de London Marathon, dat het vrouwenwielrennen niet op dezelfde dag moet plaatsvinden als mannen. Dus maakt er ook een weekend van. En zaterdag de vrouwen wil rennen, zodat die race ook volledig live kan worden uitgezonden. En zondag de mannenrace. Dat vind ik op zichzelf heel goed. Ja, en tenslotte, Robert, zal je het me niet kwalijk nemen, dat ik toch nog even terugkom ook op het groen. Want eigenlijk zou ik een tweede groene kaart willen geven aan de grote clubs in het voetbal op dit moment. Want al 2 weken geleden zagen we een prachtige match tussen Real Madrid en Bayern München. En tussen Barça en Paris Saint-Germain. Om je vingers bij af te likken. Maar afgelopen dinsdag zagen we een voetbalshow tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Met ook een fantastische uitslag natuurlijk. 5-4, 9 goals in 1 wedstrijd. Dus wat een reclame voor het voetbal. Dus alle complimenten en zeker ook eigenlijk een groene kaart naar Luis Enrique, de trainer-coach van Paris Saint-Germain. En Vincent Kompany, waar ik het net ook al over had, de coach en de trainer-coach van Bayern München. En gelukkig krijgen we volgende week een herhaling van die wedstrijd, dan in Madrid. En ik weet nu al dat iedereen zal die avond voor de buis zitten. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
0: Nou, en ik ben blij om te horen dat je het een goede keuze vindt om de vrouwen- en de mannenwedstrijd te splitsen. Want als ik dan toch een klein beetje reclame mag maken voor mijn eigen koers, Veenendaal-Veenendaal, wij doen dat al. Dus dat is, dat is heel erg goed om dan te horen. Frank van der Walbaken.
1: Nee, dat had ik eigenlijk mee moeten nemen. Maar liefst alleen maar om jou een beetje te kietelen.
0: Nee, maar dat is helemaal goed. Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport. Update.
1: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Jurie Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters, met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij, is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk en ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende, zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Onze talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpineskiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpineskiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Maar dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in Twente Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Dat is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn ook dit jaar, dus hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarop bij Dorothy, die heeft die bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben je ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? Proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen, wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch, dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden dan gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want, ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
0: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook als ik het goed heb gehoord, derde plek bij het WK. Toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatsloten, maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
0: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad, Jurre, ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
0: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt, hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
0: eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
0: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè? Dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus het allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelf zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas, gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen. Van, god, hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal, ja.
1: Ja, dus uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op mastersniveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet, maar zeg maar als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre, als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
0: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
0: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met hè, in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mijzelf gaat dat in, met de wedstrijden in november, trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, de eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ja, ook heel erg veel succes met deze zomer en het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Wie aankomende zomer niks van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico wil missen, die heeft geen enkel excuus meer. Voetbal International gaat namelijk iets heel bijzonders doen. Een deel van de redactie die verhuist naar het altijd prachtige Curaçao, waardoor het medium 24/7 verslag kan gaan doen van het toernooi. Het wordt een uniek project wat VI overigens samen gaat doen met Corendon. En ik ga erover in gesprek met Freek Jans, hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Freek, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik kreeg gisteren je bericht en ik wist eigenlijk even niet zo snel hoe snel ik eigenlijk jou even moest bellen. Want ja, dit is toch voor ieder sportmedium / sportjournalist bijna de ultieme natte droom.
2: ja, dat is het zeker. Dat is het, sowieso is het elke dag bij Voetbal International wel feest. Helemaal als er een WK aan zit te komen. Alleen het was ook wel echt wel een praktische puzzel. Van hoe ga je dat oplossen als er allemaal wedstrijden s'nachts worden gespeeld om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, om 4 uur. Nou ja, en overdag moet de redactie gewoon ook werken. Dus we zaten al echt wel te kijken naar roosters. Hoe kunnen we dat het beste opvullen? En toen kwam eigenlijk al een tijdje geleden het idee van, joh, waarom gaan we niet een beetje richting die tijdzone zitten? En ja, zo kwam van het een en ander met Curaçao, met Corendon. Curaçao, dat is ook nog gekwalificeerde voor het WK. Ja, dat was zoiets. Dit is te mooi om dit te laten liggen. En ja, daar is dit uit voortgekomen dat we met de 8-man redactie naar Curaçao gaan. En daar gewoon een redactie gaan optuigen. Zodat we, als men hier slaapt, 's nachts is, dat we daar door kunnen werken. En als men daar even slaapt, dan is het hier weer dag. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we dus 24 uur per dag, eigenlijk elke minuut van de dag, met Voetbal International kunnen blijven draaien. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel een, ja, terecht een droom, hoe je het zegt, ja.
1: Ja, dan is Curaçao natuurlijk niet zomaar gekozen. Hè? Ik bedoel, ze hebben zich ook geplaatst voor het WK. Dat is al een prachtig sprookjesboek wat ze aan het schrijven zijn. Dan is in dit geval ja 1-1 eigenlijk meer dan 2 zelfs.
2: Ja, zeker. Dat maakt zeker wel onderdeel van, hoor. Want dan, nu is het, en Curaçao, dat eiland is helemaal voetbalgek geworden. Dat is natuurlijk de Blue Wave, het nationale team die naar het WK gaat. Ja, en op zo'n manier zit je er hier middenin in Nederland. Waar natuurlijk ook op een gegeven moment de oranje gekte gaat losbarsten. Nou ja, en op Curaçao gaat natuurlijk de blauwe gekte losbarsten. Ja, en dan is het mooi dat je daar ook zit. Dan kun je niet alleen berichten van wat er in Amerika gebeurt, maar ook wat er op Curaçao zelf gebeurt. En hoe het daar allemaal beleefd wordt. Dus ik verwacht ook nog wel voor de nodige verrassingen te komen staan, daar aangename verrassingen. En dan is het mooi dat je daar met VI zo bovenop kan zitten. Ja.
1: Freek, nu kan ik me voorstellen dat je niet zondag bedenkt, vanaf maandag gaan we lekker naar Curaçao. Dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. Want dit is een idee, eigenlijk een eerste hersenspinsel, wat volgens mij 2 jaar geleden eigenlijk al een klein beetje ontsproot eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik was zelf 2 jaar geleden op Curaçao en ik kom dan regelmatig en daar hadden we het al, of dan ging het al een beetje over het WK. En toen zei ze daar van, ja, hier leeft het ook gigantisch. Maar ja, dan, je hoort het eigenlijk om de paar jaar van, nou, misschien gaat Curaçao zich wel kwalificeren. Nou, het kwam er natuurlijk nooit van. En maar toen 2 jaar geleden hadden we al de eerste gedachte van, nou, dat zou toch wat zijn als we op Curaçao kunnen gaan zitten. En dat we het op die manier kunnen coveren. En afgelopen november kreeg het echt concrete uitwerking. Toen was ik zelf op Jamaica, waar Curaçao ze kwalificeerden voor het WK. En daar sprak ik ook mensen rond het elftal. Ja, en die waren ook gelijk enthousiast. Die zeiden ook van, nou, jullie zijn meer dan welkom. Nou, nu is dat in alle euforie makkelijk gezegd dan gedaan. Maar in de afgelopen maanden heeft dat concrete vorm gekregen met Corendon. Zodat we bij Corendon kunnen zitten. En dat we daar ook de praktische dingen van de redactie. Hè? Je hebt natuurlijk goed internet nodig. Je moet daar toch iets van een studio hebben waar je podcasts of video's kan gaan opnemen. En dat soort faciliteiten worden geregeld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, we gaan vanuit daar ook naar de wedstrijden van Curaçao.
1: Ja, want het heeft wel wat meer voet in de aarde dan enkel gewoon lekker die kant op gaan. Hè. Er moeten een hele hoop dingen geregeld worden. Je zegt al, jullie pakken dit op samen met Corendon. Hoe en wanneer zijn zij eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken bij dit idee?
2: Nou, zij zijn al wel heel voetbal-minded. Dat merkten we al wel rond de nationale ploeg van Curaçao. Het is natuurlijk ook dat de ploeg van Curaçao zit ook altijd bij Corendon. Ze vliegen met Corendon. Dus dat linkje met voetbal.

0: daar ook geregeld de VI Oranje podcast op met Martijn Krabbedam, die in Amerika is om het om Oranje van dichtbij te volgen. Ja, en natuurlijk gewoon de laatste nieuws, de verslagen. Kijk, het voordeel is die wedstrijden, veel wedstrijden zijn 's nachts. Ja, dan is het daar overdag. Dus dat maakt het ook gewoon makkelijker in de productie. Dus eigenlijk wat je normaal hier doet, een wedstrijd van 9 uur, die wordt in Nederland nog opgepakt. Maar een wedstrijd van 1 uur 's nachts, ja, die wordt dan helemaal vanuit Curaçao gecoverd.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel vechten was het onderling op de redactie om uit te maken wie er meegaat straks?
0: Ja, dat viel dus toch hartstikke mee. Dat is dus best wel grappig. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar goed, er is ook een categorie-redacteur die het eigenlijk wel prima vindt om het vanuit Nederland te blijven volgen. Of die met kinderen zitten of met gezinnen en het allemaal wat moeilijker vinden. En ja, dus eigenlijk ja, vrijwel iedereen die wilde gaan, die hebben we, ja, daar hebben we het wel een beetje moeten onderverdelen. We gaan ook met twee verschillende groepen dan. Halverwege maken we de switch van 8 man. Dus dan dat betekent dat er dus 16 in totaal kunnen gaan. En dat was ook ongeveer het aantal van redacteuren die ook wel bovengemiddelde interesse hadden om naar Curaçao te gaan. Dus ja, het gaat ook voor VI natuurlijk een prachtige boost opleveren. En ja, ongetwijfeld ook herinneringen voor in de eeuwigheid, hoop ik, ja.
1: Ja, want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Hè. Ik bedoel, jij weet net zo goed als ik, het is hard werken in dit wereldje. Het wordt geen veredeld snoepreisje. Het is ook wel inderdaad dusdanig intensief. Als je een maand die kant op moet en elke dag eigenlijk bezig bent, ja, dat kun je eigenlijk niet met één groepje af, hè?
0: Nee, precies. Nee, het is de omstandigheden zijn geweldig. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we vanuit daar kunnen doen. Maar goed, uiteindelijk moet er van alles op papier verschijnen, op de site verschijnen en in microfoons voorgepraat worden en op beeld. Dus nee, dat wordt ook, natuurlijk wordt het hard werken. Maar laten we er ook wel eerlijk over zijn. Het zijn natuurlijk geweldige omstandigheden. En daar moet iedereen ook gewoon maximaal van genieten. Maar tegelijkertijd, ja, zijn we ook verplicht aan de Nederlandse voetbalvolger om te blijven leveren. En dat hebben we nu onszelf ook opgedragen. Door het VIWK 24/7 te noemen. Dus dat gaan we doen.
1: Nou, je zegt al, hè, vandaag in Zuid-Oranjezomer, die zitten er juist in aanloop daar naartoe. Die zijn klaar als het WK gaat beginnen. Voor jullie is dat net andersom. Vanaf wanneer vertrekken jullie met de hele groep waarschijnlijk op een Corendon-vlucht richting die kant?
0: Ja, maar 3 juni gaan we die kant op. Dus 3 juni gaan we die kant op. Dan is op 6 juni de uitzwaaiwedstrijd Curaçao-Aruba. Daar zullen we dan bij zijn. En eigenlijk vanaf 8 juni is de bedoeling dat we dagelijks gaan draaien met de dubbele producties. Ja, en dan zullen we daar zijn tot 30 juni. Dus de volledige groepsfase zullen we coveren, ervan uitgaande toch waarschijnlijk wel dat Curaçao tot de groepsfase beperkt blijft. En dan zullen we daarna vanuit Nederland verder door gaan draaien.
1: Ja, dus jullie gaan dan in totaal hoe lang die kant op?
0: Ja, in totaal de hele maand juni zullen we
1: Ja,
0: daar
1: heel maand
0: zijn.
1: juni. Ja, check. Nou ja,
0: Ja.
1: dat wordt volgens mij wel heel erg leuk daar zo. Dus ik ga jullie alvast daar heel erg veel plezier en succes wensen met alles. Freek Jansen,
0: Ja,
1: hoofdredacteur van
0: super.
1: VI. Dank voor je tijd en zet hem op daar.
0: Yes, dankjewel. Dankjewel. Succes daar.
2: All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
6: Excuse me. My name is on the list.
7: What list?
6: The DJ's list.
7: Miss Thing, there is no guest list tonight.
6: Oh. Oh.

0: Kesley's Mix, Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
7: Voetbal.
8: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
7: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat, ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij wil talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waar men dacht van, hé, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Ja, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linze. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32? 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook al heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuke toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Onze talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpineskiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpineskiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Maar dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in Twente Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want het is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Dat is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn op dit jaar, dus hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen, van god, dat lijkt dan heel weinig. Maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarbij Dorothy, die heeft bij de dames, is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, heb ik geskiet en mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin, en dat geldt voor heel veel masters, een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen en kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen, wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch, dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen, dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van, hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden dan gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
0: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK. Toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatsloten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
0: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad, Jurre, ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
0: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt, hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
0: eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
0: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè? Dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus ja, het is allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelf zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen. Van, god, hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal, ja.
1: Ja, dus uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op mastersniveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet, maar zeg maar als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre, als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
0: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Nee, Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
0: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem maar, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mijzelf gaat dat in met de wedstrijden in november. Trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, de eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer en het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live. All Sports
3: Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Wie aankomende zomer niks van het WK-voetbal in de VS, Canada en Mexico wil missen, die heeft geen enkel excuus meer. Voetbal International gaat namelijk iets heel bijzonders doen. Een deel van de redactie die verhuist naar het altijd prachtige Curaçao, waardoor het medium 24/7 verslag kan gaan doen van het toernooi. Het wordt een uniek project wat VI overigens samen gaat doen met Corendon. En ik ga erover in gesprek met Freek Jans, hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Freek, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik kreeg gisteren je bericht en ik wist eigenlijk even niet zo snel hoe snel ik eigenlijk jou even moest bellen. Want ja, dit is toch voor ieder sportmedium / sportjournalist bijna de ultieme natte droom.
2: ja, dat is het zeker. Dat is sowieso is het elke dag bij Voetbal International wel feest. Helemaal als er een WK aan zit te komen. Alleen het was ook wel echt wel een praktische puzzel. Van hoe ga je dat oplossen als er allemaal wedstrijden s'nachts worden gespeeld om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, om 4 uur. Nou ja, en overdag moet de redactie gewoon ook werken. Dus we zaten al echt wel te kijken naar roosters. Hoe kunnen we dat het beste opvullen? En toen kwam eigenlijk al een tijdje geleden het idee van, joh, waarom gaan we niet een beetje richting die tijdzone zitten? En ja, zo kwam van het een en ander met Curaçao, met Corendon. Curaçao dat ik ook nog gekwalificeerde voor het WK. Ja, dat was zoiets. Dit is te mooi om dit te laten liggen. En ja, daar is dit uit voortgekomen dat we met de 8-man redactie naar Curaçao gaan. En daar gewoon een redactie gaan optuigen. Zodat we, als men hier slaapt, 's nachts is, dat we daar door kunnen werken. En als men daar even slaapt, dan is het hier weer dag. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we dus 24 uur per dag, eigenlijk elke minuut van de dag, met Voetbal International kunnen blijven draaien. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel een, ja, terecht een droom, hoe je het zegt, ja.
1: Ja, dan is Curaçao natuurlijk niet zomaar gekozen. Hè? Ik bedoel, ze hebben zich ook geplaatst voor het WK. Dat is al een prachtig sprookjesboek wat ze aan het schrijven zijn. Dan is in dit geval ja 1-1 eigenlijk meer dan 2 zelfs.
2: Ja, zeker. Dat maakt zeker wel onderdeel van, hoor. Want dan, nu is het, en Curaçao, dat eiland is helemaal voetbalgek geworden. Dat is natuurlijk de Blue Wave, het nationale team die naar het WK gaat. Ja, en op zo'n manier zit je er hier middenin in Nederland, waar natuurlijk ook op een gegeven moment de oranje gekte gaat losbarsten. Nou ja, en op Curaçao gaat natuurlijk de blauwe gekte losbarsten. Ja, en dan is het mooi dat je daar ook zit. Dan kun je ja, niet alleen berichten van wat er in Amerika gebeurt, maar ook wat er op Curaçao zelf gebeurt en hoe het daar allemaal beleefd wordt. Dus ik verwacht ook nog wel voor de nodige verrassingen te komen staan, daar aangenaam verrassingen. En dan is het mooi dat je daar met VI zo bovenop kan zitten. Ja.
1: Freek, nu kan ik me voorstellen dat je niet zondag bedenkt, vanaf maandag gaan we lekker naar Curaçao. Dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. Want dit is een idee, eigenlijk een eerste hersenspinsel, wat volgens mij 2 jaar geleden eigenlijk al een klein beetje ja, op ontsproot eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik was zelf 2 jaar geleden op Curaçao en ik kom dan regelmatig en daar hadden we het al, daar ging het al een beetje over het WK. En toen zei ze daar van ja, hier leeft het ook gigantisch. Maar ja, je hoort het eigenlijk om de paar jaar van nou, misschien gaat Curaçao zich wel kwalificeren. Nou, het kwam er natuurlijk nooit van. En maar toen 2 jaar geleden hadden we al de eerste gedachte van nou, dat zou toch wat zijn als we op Curaçao kunnen gaan zitten. En dat we het op die manier kunnen coveren. En afgelopen november kreeg het echt concrete uitwerking. Toen was ik zelf op Jamaica waar Curaçao ze kwalificeerden voor het WK. En daar sprak ik ook mensen rond het elftal. Ja, en die waren ook gelijk enthousiast. Die zeiden ook van nou, jullie zijn meer dan welkom. Nou, nu is dat in alle euforie makkelijk gezegd dan gedaan. Maar in de afgelopen maanden heeft dat concrete vorm gekregen met Corendon. Zodat we bij Corendon kunnen zitten. En dat we daar ook de praktische dingen van de redactie. Hè? Je hebt natuurlijk goed internet nodig. Je moet daar toch iets van een studio hebben waar je podcasts of video's kan gaan opnemen. En dat soort faciliteiten worden geregeld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, we gaan vanuit daar ook naar de wedstrijden van Curaçao.
1: Ja, want het heeft wel wat meer voet in de aarde dan enkel gewoon lekker die kant op gaan. Hè. Er moeten een hele hoop dingen geregeld worden. Je zegt al, jullie pakken dit op samen met Corendon. Hoe en wanneer zijn zij eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken bij dit idee?
2: Nou, zij zijn al wel heel voetbal-minded. Dat merkten we al wel rond de nationale ploeg van Curaçao. Het is natuurlijk ook dat de ploeg van Curaçao zit ook altijd bij Corendon. Ze vliegen met Corendon. Dus dat linkje met voetbal is snel gemaakt. Dus ja, ik had contacten met mensen van hen. Van ja, hoe gaan zij het WK aanvliegen? En hoe gaan zij dat benaderen? En ja, zo kwamen we al pratend tot het plan uit. Nou ja, en voor ons gaat natuurlijk vandaag in Zuid gaat naar Curaçao, die zit er dan bij Corendon. De oranje zomer. Maar die zit aan de voorkant. Dus als het WK begint, zijn zij daar klaar. Nou ja, bij ons is dat andersom. Wij gaan daar vooral draaien als het WK daar zo is. Dus dat, die constructie is wel heel goed. En ja, dat moet wel veel moois gaan opleveren.
1: Ja. Ja, die link met het voetbal bij Corendon is duidelijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben niet voor niets toen het hele bedrijf omgedoopt. Een dag tot Cor en Dick na het plaatsen van Curaçao. Dus ja, die link is inderdaad wel makkelijk gelegd.
2: Ja, precies. Ja, nee, dat is inderdaad op dit moment jammer natuurlijk dat Cor en Dick niet meer de scepter zwaaien van de ploeg. Maar het is wel het is ook voor Corendon natuurlijk een soort voetbalsprookje geworden. Ja, dat is duidelijk, ja.
1: Nu gaan jullie daar zeker niet niks doen, hè, op Curaçao. Er gaat hard gewerkt worden op het moment dat het in Nederland klaar is. Dan wordt het stokje overgedragen aan jullie. Wat voor producties gaan er eigenlijk allemaal vanuit Curaçao gedraaid worden? Lees, wat kunnen we van jullie verwachten?
2: Nou, eigenlijk kort gezegd alles wat er ook vanuit Nederland geproduceerd wordt. Dus we gaan daar met twee webredacteuren naartoe. We gaan daar met drie redacteuren van het videopodcastteam. We gaan daar met twee verslaggevers naartoe. Dus eigenlijk alles wat we vanuit hier doen, doen we maal twee. Dus we maken een rondje WK vanuit de studio hier in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. We doen een dagelijkse podcast. VI WK ZSM maken we in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. Er komt een Blue Wave podcast helemaal over Curaçao zelf, een nationale ploeg. We nemen vanuit daar ook geregeld de VI Oranje podcast op met Martijn Krabbedam, die in Amerika is om het Oranje van dichtbij te volgen. En natuurlijk gewoon de laatste nieuws, de verslagen. Kijk, het voordeel is die wedstrijden, veel wedstrijden zijn 's nachts. Ja, dan is het daar overdag, dus dat maakt het ook gewoon makkelijker in de productie. Dus eigenlijk wat je normaal hier doet, een wedstrijd van 9 uur, die wordt in Nederland nog opgepakt. Maar een wedstrijd van 1 uur 's nachts, ja, die wordt dan helemaal vanuit Curaçao gecoverd.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel vechten was het onderling op de redactie om uit te maken wie er meegaat straks?
2: Ja, dat viel dus toch hartstikke mee. Dat is dus best wel grappig. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar goed, er is ook een categorie redacteuren die het eigenlijk wel prima vindt om het vanuit Nederland te blijven volgen. Of die met kinderen zitten of met gezinnen en het allemaal wat moeilijker vinden. En dus eigenlijk vrijwel iedereen die wilde gaan, die hebben we, daar hebben we het wel een beetje moeten onderverdelen. We gaan ook met twee verschillende groepen dan. Halverwege maken we de switch van 8 man. Dus dan dat betekent dat er dus 16 in totaal kunnen gaan. En dat was ook ongeveer het aantal van redacteuren die ook wel bovengemiddelde interesse hadden om naar Curaçao te gaan. Dus ja, het gaat ook voor VI natuurlijk een prachtige boost opleveren. En ongetwijfeld ook herinneringen voor in de eeuwigheid, hoop ik. Ja.
1: Ja, want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Hè. Ik bedoel, jij weet net zo goed als ik, het is hard werken in dit wereldje. Het wordt geen veredeld snoepreisje. Het is ook wel inderdaad dusdanig intensief. Als je een maand die kant op moet en elke dag eigenlijk bezig bent, ja, dat kun je eigenlijk niet met één groepje af, hè?
2: Nee, precies. Nee, de omstandigheden zijn geweldig. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we vanuit daar kunnen doen. Maar goed, uiteindelijk moet er van alles op papier verschijnen, op de site verschijnen en in microfoons voorgepraat worden en op beeld. Dus nee, dat wordt ook, natuurlijk wordt het hard werken. Maar laten we er ook wel eerlijk over zijn. Er zijn natuurlijk geweldige omstandigheden en daar moet iedereen ook gewoon maximaal van genieten. Maar tegelijkertijd, zijn we ook verplicht aan de Nederlandse voetbalvolger om te blijven leveren. En dat hebben we nu onszelf ook opgedragen. Door het VI WK 24/7 te noemen. Dus dat gaan we doen.
1: Nou, je zegt al, hè, vandaag in Zuid-Oranje Zomer, die zitten er juist in aanloop daar naartoe. Die zijn klaar als het WK gaat beginnen. Voor jullie is dat net andersom. Vanaf wanneer vertrekken jullie met de hele groep waarschijnlijk op een Corendon-vlucht richting die kant?
2: Ja, 3 juni gaan we die kant op. Dus 3 juni gaan we die kant op. Dan is op 6 juni de uitzwaaiwedstrijd Curaçao-Aruba. Daar zullen we dan bij zijn. Eigenlijk vanaf 8 juni is de bedoeling dat we dagelijks gaan draaien met de dubbele producties. En dan zullen we daar zijn tot 30 juni. Dus de volledige groepsfase zullen we coveren. Ervan uitgaande toch waarschijnlijk wel dat Curaçao tot het groepsfase beperkt blijft. En dan zullen we daarna vanuit Nederland verder door gaan draaien.
1: Ja, dus jullie gaan dan in totaal hoe lang die kant op?
2: Ja, in totaal de hele maand juni zullen we daar zijn.
1: Ja, maand juni. Ja, check. Nou, ja. Dat wordt volgens mij wel heel erg leuk daar zo. Dus ik ga jullie alvast daar heel erg veel plezier en succes wensen met alles. Freek Jansen, hoofdredacteur van VI. Dank voor je tijd en zet hem op daar.
2: Yes, dankjewel. Succes daar. All Sports Radio.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM, een reputatie in IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met het spelen van competitiewedstrijden in het buitenland. Eens in zoveel tijd steekt het weer een beetje de kop op. We hebben het er natuurlijk al vaker over gehad. Met toen de Serie A en La Liga die voornemens waren om dat te gaan doen. Dat was een beetje de kop ingedrukt. Sterker nog, de FIFA heeft nu ook echt maatregelen getroffen.
2: Ja, je weet, ik ben niet een al te grote vriend van de FIFA. En zeker niet van de baas van FIFA, meneer Infantino. Maar nu moet ik, tot mijn plezier moet ik waarnemen dat ze een initiatief hebben. En dat schijnt al behoorlijke handen en voeten te hebben. Dus ze zijn van plan om een vaste regel te introduceren dat de nationale competities is toegestaan om slechts één wedstrijd per seizoen te spelen in een ander land. Het vervelende natuurlijk is dan, dat kan je natuurlijk behoorlijk voorspellen, dat de wedstrijden zijn Barça tegen Real Madrid, of Paris Saint-Germain tegen AS Monaco, of Inter tegen Juventus. Want ze zullen niet een of andere flutwedstrijd naar het buitenland brengen. Want dat brengt dan geen geld op, want geld is natuurlijk altijd weer de maatstaf. Het is wel zo dat het gastland zou maximaal 5 wedstrijden uit andere landen mogen organiseren. Dus stel dat een Saudi-Arabië een wedstrijd heeft, dan mogen ze maximaal 5 uit 5 verschillende landen organiseren. Ook een voorstel in deze plannen zou zijn dat als Italië bijvoorbeeld een wedstrijd speelt in Saudi-Arabië, dat in datzelfde weekend een wedstrijd uit de Saudi Pro League in Italië wordt gespeeld. Een soort uitwisseling dus. Ik vind dat ook weer prachtig klinken, maar ik denk dat ze in Italië niet zitten te wachten op een wedstrijd uit de Saudi Pro League. Ik denk niet dat dat veel toeschouwers zal trekken. Over een eerlijke geldverdeling wordt nauwelijks gesproken, maar geruchten willen dat een deel van de financiële inkomsten ten goede zou komen aan de nationale competities. Nou, dat klinkt allemachtig prachtig, maar ik geloof daar eerlijk gezegd niks van. Want als Real Madrid een wedstrijd gaat spelen in Saudi-Arabië, dan zal Real Madrid zeggen: wij spelen daar, dus wij willen de centen. Maar goed, dat is even terzijde. Verder zou het slechts gelden voor de nationale competities, en dat is goed. En niet voor de bekercompetities of de supercups. Nou, dat zijn nou juist de interessante wedstrijden. Dus het zijn prachtige plannen. En ze zouden al handen en voeten hebben. Maar ik heb zo toch nog wel mijn vraagtekens erbij. Er is wel ook gesproken dat er een blokkade komt om ooit de finale van de Champions League buiten Europa te spelen. Nou, dat is goed te horen. Maar dat zou natuurlijk ook het stomste zijn wat ze zouden kunnen doen. Maar goed, ik vind het eigenlijk allemaal nog een beetje ingewikkeld. En pleit toch voor alles in eigen land. Maar dat zou wel zinloos zijn, want wie ben ik?
1: Nu zit ik even na te denken. Eigenlijk vind ik het wel een goed idee dat je zo'n verplichte rel hebt eigenlijk. Want misschien dat toch ergens wat een extra drempel opwerpt om het zomaar even te doen. Maar aan de andere kant, ik kan me wel voorstellen als je, Italië dan bijvoorbeeld, ik noem maar even een Al Nassr tegen een Al Hilal hebt of zo. Met Ronaldo tegen Benzema.

0: kampioen weer worden in La Liga. Ja, dan is toch altijd weer de vraag. Hè? Dan ja, moet de voorzitter altijd weer een beetje ingrijpen. In dit geval Florentino Perez. Nou ja, die doet wel vaker dingen. Er zijn nu volop speculaties eigenlijk. Hè? Van, ja, wat kan hij nu het beste doen om dit ja, mislukte seizoen misschien enigszins nog goed te maken?
1: Ja, het is inderdaad zo natuurlijk dat tegenwoordig die topclubs die speculeren en zeker de fans ervan, die speculeren natuurlijk op het hoogste. En zeker een club als Real Madrid, die moet tot het einde van de competitie in de race zijn voor het landskampioenschap. En die moet ook minstens de halve finale halen van de Champions League. Ja, dat is dus nu niet aan de orde. Het schip, het Real Madrid, het koninklijke schip van Real Madrid schijnt een beetje stuurloos te zijn. Maar goed, hoe dan ook. Er gaan natuurlijk alweer allerlei geruchten rond. Wat gaat er nu gebeuren? En opportunistisch als het voetbal is, vloog al eerder Xabi Alonso, toch niet de eerste, de beste coach, eruit in januari van dit jaar. En trad een Alvaro Arbeloa aan als hoofdcoach, die voor mij een redelijk onbekende meneer was. Maar goed, de verwachting was dat hij de boel zou klaren. Nou, die heeft hij niet waargemaakt. En de kans is natuurlijk heel groot nu dat die er aan het eind van dit seizoen, zo niet eerder, zijn koffers kan gaan pakken. En het mooie of het grappige is nu dat de speculaties van de Spaanse voetbalpers, die komen constant met het gerucht dat Florentino Perez, het opperhoofd, de voorzitter van Real Madrid, dat die helemaal al verkocht is om José Mourinho wederom aan te trekken, want die is al een keer eerder trainercoach geweest van Real Madrid en van heel veel andere clubs, want hij is trainer geweest van Chelsea, van Inter Milan, van Manchester United, van Tottenham Hotspur, van AS Roma, van Fenerbahce, FC Porto. En dus ook al eerder van Real Madrid. Op dit moment is hij trainer van Benfica. Nou, dat is wel een indrukwekkend lijstje. En hij heeft daar natuurlijk wel gepresteerd. Maar toch moet ik zeggen, en jij bent het toch daarmee eens, Robert, dat de laatste jaren is het imago van Mourinho er toch behoorlijk aan het dalen. En ik kan me niet voorstellen dat hij nou opeens de broodnodige injectie aan de selectie geeft van Real Madrid. Maar het is wel weer spannend. En het maakt het voetbal weer interessant dat zo'n man, die zichzelf de special one noemt, dat die mogelijkerwijs terug zou komen bij Real Madrid.
0: Ja, ik vind het toch altijd een beetje vreemd als je relatief beginnende trainers voor een groep als Real Madrid gooit. Ik bedoel, daar verwacht je toch wat meer ervarene trainers. Wat trainers met wat meer cachet. Ik bedoel, Alvaro Arbeloa is natuurlijk jarenlang basisspeler geweest bij Real Madrid. Meer dan 50 interlands gespeeld voor Spanje. Fantastische voetballer geweest. Maar als trainer, als je dan net begint en je gaat gelijk voor Real de groep staan, dat lijkt me ook niet echt handig. Hè? Dan krijg je een beetje hetzelfde misschien als Robin van Persie bij Feyenoord.
1: Ja, ik krijg ook altijd een beetje gevoel dat zo'n voorzitter dat doet voor de fans. De fans die kennen die speler, die heeft inderdaad, zoals je zegt, verrekte goed gespeeld. Heeft de indruk achtergelaten bij de fans, dat was een echte Real Madrid-ster. Dus die zal dat ook wel moeten kunnen klaren. En zo'n Perez, die denkt dan toch niet aan lange termijn en aan ervaring. Aan de andere kant, ja, je kunt ook een gelukstreffer hebben. Want ik vind dat Vincent Kompany bij Bayern München vond ik, toen hij benoemd werd, zette ik daar ook een vraagteken bij, zeg ik je eerlijk. Nou, wat hij nu heeft neergezet met Bayern München en wat hij nu heeft laten zien afgelopen dinsdagavond. Ja, iedereen heeft het over de mooiste voetbalwedstrijd ooit. Maar even los daarvan, vind ik het heel indrukwekkend. Zeker zo'n gedisciplineerde ploeg als Bayern München, Duitsers, zijn toch wat moeilijker vaak te temmen. Hebben vaak hun eigen mening en dan zijn hardnekkig. En ik vind het buitengewoon knap. Maar dat had ik niet voorzien, moet ik eerlijk zeggen.
0: Naar Engeland dan. Brighton, Hove en Albion. Natuurlijk een ploeg die het fantastisch doet in de Premier League. Die hebben besloten iets heel erg apart te doen eigenlijk. Maar wel in de goede zin van het woord. Zij gaan namelijk voor hun vrouwenploeg gaan ze echt een heel apart stadion bouwen. Aparte faciliteiten. Alles erop en eraan. Maar eigenlijk volledig losgekoppeld van de huidige structuren van de

0: Ja, zij gaan inderdaad als eerste in Europa, zeggen ze zelf, en ik neem dat direct van ze aan, gaan zij aparte faciliteiten creëren, niet alleen een stadion, maar andere faciliteiten ook voor hun vrouwenvoetbal. Waarmee ze maar willen zeggen dat we moeten niet proberen het mannen- en het vrouwenvoetbal door elkaar te doen en in hetzelfde stadion te spelen, in dezelfde kleedkamers te zijn. We moeten het gaan positioneren in de markt als een aparte sport, die weliswaar met elkaar verbonden is, uiteraard omdat het allebei voetbal is. Maar het vereist andere aanpak, het vereist andere disciplines. En zij gaan dus een nieuw stadion bouwen, pal naast het oude stadion, wordt met een brug met elkaar verbonden, met een capaciteit van 10.000 bezoekers vooralsnog. En die allemaal voldoen, met faciliteiten die allemaal voldoen aan de vrouwensport. Het stadion met aangepaste kleedkamers en faciliteiten om gezinnen te ontvangen en onbekenden in het voetbal te ontvangen, die het mannenvoetbal niet zien zitten, maar misschien het vrouwenvoetbal wel. Het moet klaar zijn in 2030. Dus we hebben nog wel 4 jaar te gaan, maar de intentie is al uitgesproken. Het stadion zal onder andere ook bijvoorbeeld een borstvoedingruimtes hebben, babyontvangstruimtes voor het wisselen van luiers, parkeergelegenheden voor buddies, voor die stoeltjes voor de kinderen. Nou, hoe dan ook, helemaal alles aangepast aan de vrouwensport. En ik vind dat wel mooi, want tot nu toe spelen ze ook al hun vrouwenvoetbalwedstrijd van de vrouwenafdeling in een stadion dat 20 kilometer verderop is van Brighton en Hove Albion. Maar nu wordt het dus helemaal samengevoegd en wordt het een club voor mannen en voor vrouwen en dus niet gemengd. En ik vind het best wel een opvallend en goed initiatief. En dat past ook wel bij zo'n club als Brighton, die toch ook al elk jaar weer verrast in de Premier League. Die varen hun eigen koers. Ik vind dat verfrissend voor het voetbal.
1: Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.

0: Sports Radio. Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de worstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé-ski-team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja, Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf, tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg nog 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso omdat het al alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM, een reputatie in IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een onderzoek gedaan, Frank. Markeffect heeft dat gedaan en die heeft iets heel erg interessants onderzocht. Namelijk de invloed van sponsoring op de Nederlander.
2: Ja, dat vond ik inderdaad een heel interessant onderzoek. Ik heb het helemaal doorgespit. Het onderzoek vond plaats onder 1012 respondenten. Waarvan 51% vrouw was en 49% dus man. 27% jonger dan 35, 32% tussen de 35 en 55 en 41% ouder dan 55. Dus je kunt het wel zien als een echt goed en degelijk onderzoek. Nou, na mond-tot-mond reclame, dat is volgens de respondenten 51% van de 1012 verreweg het meest betrouwbare vorm van reclame, communicatie. Sponsoring werd het meest betrouwbare mediumtype genoemd na dus die mond-tot-mond reclame. En dat vind ik best wel opvallend. Het gaat voor aan advertenties. Daarna kwamen de televisiespots. Daarna kwamen online advertenties en op websites. En maar slechts 11% gaf de voorkeur aan influencers. En dat laatste vind ik best wel hoopgevend, want ik geloof daar ook totaal niet in. Misschien bij de jeugd, maar überhaupt dat hele fenomeen van influencers vind ik iets dat waarschijnlijk maar tijdelijk zal zijn. Want ja, de markt wordt ermee overvoerd en op een gegeven moment verliezen die ook hun geloofwaardigheid. Daar ben ik overtuigd, want iedereen weet dat ze er gewoon voor betaald worden. Maar goed, daarnaast geeft 56% van die 1012 respondenten aan dat sponsoring een positief effect heeft op de bekendheid van het bedrijf dat sponsort. Hetgeen weer resulteert in een voorkeur voor het sponsorende bedrijf boven concurrenten wat hun producten of diensten betreft. Jongeren tot 35 jaar ervaren deze effecten zwaarder dan 35-plussers. Vind ik ook een opmerkelijk en positief gevolg van het onderzoek. In de verschillende sectoren waarin sponsoring plaatsvindt, scoorde sport 51%, is natuurlijk niet verbazingwekkend, best wel hoog. En media slechts 30%. Maar kunst en cultuur scoorde hoog, 70%. En dat viel mij dan als sportverslaafde, viel mij een beetje tegen. Maar goed, ik heb ook wel het idee, maar het is dan mijn subjectieve mening, dat sport en cultuur gezegd wordt door mensen die vinden dat ze dat moeten zeggen. Kijk, mij is deugen. Sport en cultuur, of cultuur en kunst, is belangrijker dan sport. Het is maar een bezigheid. Nou goed, hoe dan ook. Ook belangrijk, althans dat vind ik, is dat ruim 36% een betrokkenheid van de sponsor bij het gesponsorde belangrijk vindt. Met andere woorden, niet alleen maar borden plaatsen en een logo plakken, maar je bedient ook je verantwoordelijkheid te nemen op dat onderdeel van de sport dat je sponsort en laten zien hoe je het activeert met sociaal-maatschappelijke issues. En dat vind ik wel weer heel erg mooi. En wat tenslotte ook een erg belangrijk iets is, vind ik althans, dat de trots van de medewerkers van de sponsorende bedrijf scoorde terecht hoog, ruim 50%. En ik zeg altijd, de primaire doelgroep van elke onderneming, wat het bedrijf ook doet of is, zijn de eigen medewerkers. Want dat is je fundament, is je basis van je bestaan, dat je eigen medewerkers trots zijn op hun bedrijf, waar ze werken en dat ze bij de buren en op een borrel en tegen vrienden op een positieve manier praten over hun werk in plaats van wat ze erover lopen te klagen.
1: En dan hebben we het nu over Nederland. Dan gaan we heel erg uitzoomen, want dan gaan we kijken naar de sportindustrie wereldwijd, Frank.
2: Ja, de sportindustrie inderdaad blijft de lijst aanvoeren, want het is al eerder geconstateerd, van de snelst groeiende tak van de wereldwijde media- en entertainment-economie. In 2025 groeide de omzet met 6%. En dat is al jaarlijks het geval, om en nabij de 6%. Sinds 2015 wordt dit gemeten. En het is daarmee ruim 2 maal het percentage van groei van de wereldeconomie. Dus de sportindustrie floreert. In 2025 kwam het totaalbedrag neer op $174 miljard in de sportindustrie. En de verwachting is dat in 2030, over 4 jaar dus, dat dat $260 miljard zal zijn. Dus in 4 jaar tijd gaat het groeien van 174 naar $260 miljard. Dat zijn toch niet geringe bedragen. En weet je, Robert, er zijn nog erg veel mensen op deze aarde die sport maar een weekendvermaak vinden en dat het eigenlijk allemaal onzin is en dat het maar een bijzaak is. Nou, als je over dit soort bedragen praat en de groei constateert en de positieve effecten van de sport op een rij zet, dan kan je dat toch niet meer neerzetten als een leuk vermaak voor in het weekend.
1: Nee, maar goed, er zijn ook mensen die geloven dat de aarde plat is en die sporen ook niet. Dus hè, van alles ook wat. Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een speciale gezant van niemand minder dan Donald Trump verzoekt de FIFA te regelen dat het niet gekwalificeerde Italië voor de WK aanstaande zomer de plaats inneemt van Iran bij het WK voetbal. Nou ja, dat weet je, dat vindt deze zomer plaats in de Verenigde Staten, in Mexico en Canada. De Italiaanse regering, notabene eerder nog dan de Italiaanse voetbalbond, reageerde direct dat daar van zijn levensdagen geen sprake van zal zijn. Nou, dat kan ik me voorstellen dat de Italiaanse regering die zegt, wij willen niet de plaats innemen van Iran die zich wel gekwalificeerd hebben en wij hebben ons niet gekwalificeerd. Maar dat even terzijde. Melle en Jens van het Woud, shorttrackers, schaatsen, die waren in Milaan waanzinnig succesvol met z'n tweetjes, die broers, met gezamenlijk 4 keer goud, 1 maal zilver en 1 maal brons... gaan in navolging van wat Rintje Ritsma in de tijd heeft gedaan met het oprichten van een eigen ploeg in het lange baan schaatsen, gaan zij ook trachten een eigen commerciële shorttrack ploeg op te richten. De KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, die ook op zoek is naar een nieuwe hoofdsponsor, want Daikin houdt er mee op, geeft groen licht voor dit initiatief. Is terecht, want ze willen natuurlijk niet een soort vijandige relatie hebben met deze twee broers die voor een belangrijk deel nu het shorttrack bepalen in de wereld. Maar ik denk dat die KNSB daar niet zo blij mee is, omdat zij nogmaals op zoek zijn naar een eigen sponsor. Dan de NOS heeft de uitzendrechten weten te bemachtigen van het wereldkampioenschap vrouwen 2027, dat in Brazilië wordt gespeeld. Van 24 juni tot en met 27 juli, 2027 dus. Daar doen 32 landen aan mee. Het contract is niet een zoals normaal gesproken dat zij alle wedstrijden hebben. Zij hebben in het contract bedongen dat zij voor 1 wedstrijd per dag gaan. En dan hebben ze wel eerste keuze. Dus ze zullen sowieso alle oranje wedstrijden ervan uitgaan dat het oranje zich kwalificeert. En verder hebben ze dan een eerste keuze als oranje niet speelt. Dan nu vanaf volgend seizoen shirtsponsors vanuit de gokwereld zijn geblokkeerd in het voetbal algemeen, maar zeker in de Engelse Premier League, zijn er nog steeds 9 clubs zonder nieuwe sponsor. Over opportunisme gesproken, over regeren is vooruitzien gesproken. 9 clubs zitten dus gewoon stil en doen waarschijnlijk niks, of ze doen hun best, maar vragen te veel of wat dan ook. Maar goed, het is zeker dat de prijzen gaan dalen, want vraag en aanbod brengt een marktmechanisme op gang. En als er te veel aanbod is, dan gaan de prijzen omlaag. Dus ik ben zeer benieuwd wat wij volgend seizoen op het veld zien staan in Engeland, als er 9 van de 20 clubs nu nog zonder een shirtsponsor zitten. Dan, we hebben recentelijk mee mogen maken de London Marathon. Atletiek natuurlijk. En waar het afgelopen weekend door de nummers 1 en 2 het wereldrecord werd gevestigd, voor het eerst onder de 2 uur. Dat evenement, dat is zo immens populair, mede door deze injectie natuurlijk, overweegt serieus het evenement te spreiden over zaterdag en zondag. De directeur, Anne Hugh Brosser, zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat de aantallen die willen meedoen, de aantallen deelnemers, maximaal nu 50.000... zeker 100.000 zal kunnen zijn als je zowel op zaterdag loopt als op zondag. Dan zou je op zaterdag de vrouwenwedstrijd kunnen doen en 50.000 recreantenlopers. En op zondag de mannenwedstrijd en ook weer een 50.000 recreantenlopers. Hij zegt dat dat een boost aan de Londen-economie zal geven van zeker 400 miljoen pond. Nou, dat vind ik een hoog bedrag, maar goed, al is het de helft, dan nog is het het overwegen waard. En ik kom daar straks nog even op terug op dat splitsen tussen zaterdag en zondag van wedstrijden voor mannen en voor vrouwen. Dat vind ik op zichzelf wel een hele goede gedachte. Dan nog even iets anders. In de aanloop op het wereldkampioenschap voetbal, waar we het net ook al over hadden, heeft Coca-Cola, die natuurlijk sponsor is daarvan, al jarenlang van het voetbal, heeft het Coca-Cola behaagd om Chelsea-speler en Engelands hoop in bange dagen, Cole Palmer, ja, een waanzinnig talent, een 23-jarige speler, hebben ze gecontracteerd als wereldwijde Coca-Cola-ambassadeur voor het voetbal. Dat is denk ik een hele interessante move, want de potentiële successen van deze speler die zijn enorm op dit moment en hij wordt beschouwd als een van de jonge talenten wereldwijd. Dan tenslotte wat de korte nieuwtjes betreft de Formule 1. De grote prijs van Turkije keert terug op de kalender vanaf 2027, volgend jaar dus. Zal de race minimaal 5 jaar op de kalender staan. De datum staat nog niet vast, maar het lijkt logisch dat de race die in Istanbul zal plaatsvinden op de plaats komt van Zandvoort. Want zoals we allemaal weten, dit jaar is het laatste jaar voor Zandvoort. En vanaf volgend jaar is die datum dus vrij. Dus het lijkt mij waarschijnlijk dat de grote prijs van Turkije eind augustus zal gaan plaatsvinden.
1: En dan sluiten we zoals gebruikelijk af met de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: De gele kaart gaat wat mij betreft naar Dionne de Graaf en Tom Dumoulin. Zou je vragen waarom? Nou ja, zij in hun commentaar bij de live-uitzending van Luik Bastenaken Luik, de mannen en de vrouwen, uitgebreid aan het woord zijn met elkaar over de rensters die het vrouwenwielrennen zo nadrukkelijk op de kaart hebben gezet. Nou, Dionne en Tom gaan volstrekt voorbij aan Annemiek van Vleuten. En Annemiek van Vleuten is in mijn ogen nog steeds Nederlands meest succesrijke wielrenster ooit. Ze is 2 keer wereldkampioen geweest in de tijdrijden. Ze is 2 keer wereldkampioen op de weg geweest. Ze is Olympisch kampioen geweest. 4 keer de Giro gewonnen. 3 keer de Vuelta gewonnen. 2 keer de Ronde van Vlaanderen. 2 keer Luik-Bastenaken-Luik. 1 maal de Tour de France. En ja, dus alles bij elkaar 104 keer winst. Nou, als je praat over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, het neerzetten van het vrouwenwielrennen en het neerzetten van vrouwenwielrennen in de markt, dan is Annemiek van Vleuten een zeer belangrijke pion, zo niet de koningin op het schaakbord geweest. Dan, tegelijkertijd blijf ik in het wielrennen, want groen gaat wat mij betreft ook naar het wielrennen en inderdaad naar het vrouwenwielrennen. En dan in het bijzonder naar Demi Vollering. Niet in de wijze, niet alleen de wijze waarop zij koerst. Hè, en in dit voorjaar haar stempel al zeer nadrukkelijk heeft gedrukt op het vrouwenwielrennen. Maar ook de wijze waarop zij commentaar geeft en haar ploeggenoten betrekt in haar succes. Dus het is voor mij ook volstrekt begrijpelijk dat zij vorig jaar, waar ze ook al heel erg goed koerste in de ploeg van SD Works, daar waar ze niet de exclusieve positie van topvrouw kon claimen, dat ze de switch heeft gemaakt naar FDG, waar ze nu de enige kopvrouw is. En ze maakt het waar. Nog 1 ding overigens over het vrouwenwielrennen. Diezelfde Demi Vollering pleit ervoor, voor meer aandacht. En zij pleit ook voor, wat ik net zei over de London Marathon, dat het vrouwenwielrennen niet op dezelfde dag moet plaatsvinden als mannen. Dus maakt er ook een weekend van. En zaterdag de vrouwen wil rennen, zodat die race ook volledig live kan worden uitgezonden. En zondag de mannenrace. Dat vind ik op zichzelf heel goed. Ja, en tenslotte, Robert, zal je het me niet kwalijk nemen, dat ik toch nog even terugkom ook op het groen. Want eigenlijk zou ik een tweede groene kaart willen geven aan de grote clubs in het voetbal op dit moment. Want al 2 weken geleden zagen we een prachtige match tussen Real Madrid en Bayern München. En tussen Barça en Paris Saint-Germain. Om je vingers bij af te likken. Maar afgelopen dinsdag zagen we een voetbalshow tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Met ook een fantastische uitslag natuurlijk. 5-4, 9 goals in 1 wedstrijd. Dus wat een reclame voor het voetbal. Dus alle Ja, alle complimenten en zeker ook eigenlijk een groene kaart naar Luis Enrique, de trainer-coach van Paris Saint-Germain. En Vincent Kompany, waar ik het net ook al over had, de coach en de trainer-coach van Bayern München. Gelukkig krijgen we volgende week een herhaling van die wedstrijd, dan in Madrid. En ik weet nu al dat iedereen zal die avond voor de buis zitten. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
1: Nou, en ik ben blij om te horen dat je het een goede keuze vindt om de vrouwen- en de mannenwedstrijd te splitsen. Want als ik dan toch een klein beetje reclame mag maken voor mijn eigen koers, Veenendaal, wij doen dat al. Dus dat is, dat is heel erg goed om dan te horen. Frank van der Walbaken.
2: Nee, dat had ik eigenlijk mee moeten nemen. Al is het alleen maar om jou een beetje te kietelen.
1: Nee, maar dat is, dat is helemaal goed. Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport. Update.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Beppo. All Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpine skiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Ons talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpine skiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpine skiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in Twente Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want het is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn ook dit jaar, dus hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarbij Dorothy, die heeft bij de dames, is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? Proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden dan gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
3: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK, toch?
2: Ja, klopt.
3: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik koop nog een straatje staatsloten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel ook een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
3: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad hier ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
3: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt, hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
3: jullie eruit ziet. Ja, zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level, maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
3: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè, dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus het allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelfs zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die doet, weet ik wat, die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was toch maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus dat, zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van, god, hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal, ja.
1: Ja, dus uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op mastersniveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet, maar zeg maar als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre, als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot, weet ik veel welke leeftijd, nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
3: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
3: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mij zelf gaat dat in met de wedstrijden in november, trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili, dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, haar eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren, maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer en het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Wie aankomende zomer niks van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico wil missen, die heeft geen enkel excuus meer. Voetbal International gaat namelijk iets heel bijzonders doen. Een deel van de redactie die verhuist naar het altijd prachtige Curaçao, waardoor het medium 24/7 verslag kan gaan doen van het toernooi. Het wordt een uniek project wat VI overigens samen gaat doen met Corendon. En ik ga erover in gesprek met Freek Jans, hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Freek, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik kreeg gisteren je bericht en ik wist eigenlijk even niet zo snel hoe snel ik eigenlijk jou even moest bellen. Want ja, dit is toch voor ieder sportmedium / sportjournalist bijna de ultieme natte droom.
2: ja, dat is het zeker. Dat is sowieso is het elke dag bij Voetbal International wel feest. Helemaal als er een WK aan zit te komen. Alleen het was ook wel echt wel een praktische puzzel. Van hoe ga je dat oplossen als er allemaal wedstrijden s'nachts worden gespeeld om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, om 4 uur. Nou ja, en overdag moet de redactie gewoon ook werken. Dus we zaten al echt wel te kijken naar roosters. Hoe kunnen we dat het beste opvullen? En toen kwam eigenlijk al een tijdje geleden het idee van, joh, waarom gaan we niet een beetje richting die tijdzone zitten? En ja, zo kwam van het een en ander met Curaçao, met Corendon. Curaçao dat ik ook nog gekwalificeerde voor het WK. Ja, dat was zoiets. Dit is te mooi om dit te laten liggen. En ja, daar is dit uit voortgekomen dat we met 8 man redactie naar Curaçao gaan en daar gewoon een redactie gaan optuigen. Zodat we, als men hier slaapt, 's nachts is, dat we daar door kunnen werken. En als men daar even slaapt, dan is het hier weer dag. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we dus 24 uur per dag, eigenlijk elke minuut van de dag, met Voetbal International kunnen blijven draaien. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel een, terecht een droom, hoe je het zegt, ja.
1: Ja, dan is Curaçao natuurlijk niet zomaar gekozen. Hè? Ik bedoel, ze hebben zich ook geplaatst voor het WK. Dat is al een prachtig sprookjesboek wat ze aan het schrijven zijn. Dan is in dit geval 1-1 eigenlijk meer dan 2 zelfs.
2: Ja, zeker. Dat maakt zeker wel onderdeel van, hoor. Want nu is het, en Curaçao, dat eiland is helemaal voetbalgek geworden. Dat is natuurlijk de Blue Wave, het nationale team die naar het WK gaat. Ja, en op zo'n manier zit je er hier middenin in Nederland. Waar natuurlijk ook op een gegeven moment de oranje gekte gaat losbarsten. Nou ja, en op Curaçao gaat natuurlijk de blauwe gekte losbarsten. Ja, en dan is het mooi dat je daar ook zit. Dan kun je niet alleen berichten van wat er in Amerika gebeurt, maar ook wat er op Curaçao zelf gebeurt. En hoe het daar allemaal beleefd wordt. Dus ik verwacht ook nog wel voor de nodige verrassingen te komen staan, daar aangename verrassingen. En dan is het mooi dat je daar met VI zo bovenop kan zitten. Ja.
1: Freek, nu kan ik me voorstellen dat je niet zondag bedenkt, vanaf maandag gaan we lekker naar Curaçao. Dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. Want dit is een idee, eigenlijk een eerste hersenspinsel, wat volgens mij 2 jaar geleden eigenlijk al een klein beetje ontsproot eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik was zelf 2 jaar geleden op Curaçao en ik kom dan regelmatig en daar ging het al een beetje over het WK. En toen zei ze daar van, ja, hier leeft het ook gigantisch. Maar ja, je hoort het eigenlijk om de paar jaar van, nou, misschien gaat Curaçao zich wel kwalificeren. Nou, het kwam er natuurlijk nooit van. En maar toen 2 jaar geleden hadden we al de eerste gedachte van, nou, dat zou toch wat zijn als we op Curaçao kunnen gaan zitten. En dat we het op die manier kunnen coveren. En afgelopen november kreeg het echt concrete uitwerking. Toen was ik zelf op Jamaica, waar Curaçao ze kwalificeerden voor het WK. En daar sprak ik ook mensen rond het elftal. Ja, en die waren ook gelijk enthousiast. Die zeiden ook van, nou, jullie zijn meer dan welkom. Nou, nu is dat in alle euforie makkelijk gezegd dan gedaan. Maar in de afgelopen maanden heeft dat concrete vorm gekregen met Corendon. Zodat we bij Corendon kunnen zitten. En dat we daar ook ook de praktische dingen van de redactie. Hè? Je hebt natuurlijk goed internet nodig. Je moet daar toch iets van een studio hebben waar je podcasts of video's kan gaan opnemen. En dat soort faciliteiten worden geregeld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, we gaan vanuit daar ook naar de wedstrijden van Curaçao.
1: Ja, want het heeft wel wat meer voet in de aarde dan enkel gewoon lekker die kant op gaan. Hè. Er moeten een hele hoop dingen geregeld worden. Je zegt al, jullie pakken dit op samen met Corendon. Hoe en wanneer zijn zij eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken bij dit idee?
2: Nou, zij zijn al wel heel voetbal-minded. Dat merkten we al wel rond de nationale ploeg van Curaçao. Het is natuurlijk ook dat de ploeg van Curaçao zit ook altijd bij Corendon. Ze vliegen met Corendon. Dus dat linkje met voetbal is snel gemaakt. Dus ja, ik had contacten met mensen van hen. Van ja, hoe gaan zij het WK aanvliegen? En hoe gaan zij dat benaderen? En ja, zo kwamen we al pratend tot het plan uit. Nou ja, en voor ons gaat natuurlijk vandaag in Zuid gaat naar Curaçao, die zitten dan bij Corendon. De oranje zomer. Maar die zitten aan de voorkant. Dus als het WK begint, zijn

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij, is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuke toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Onze talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpineskiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpineskiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Maar dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in Twente Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want het is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn ook dit jaar, hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarbij Dorothy bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin, en dat geldt voor heel veel masters, een beetje passen meten, welke landen ga je heen, wat is mogelijk met trainingen. En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen en kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen, wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch, dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden er gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
3: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK, toch?
2: Ja, klopt.
3: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten, oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje te afloten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoort, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
3: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad, Jurre, ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
3: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
3: eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
3: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè? Dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus ja, het allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar Ik vind het echt zo leuk om te doen. En hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelf zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week... wel op een andere intensiteit gok ik als jij doet, maar... ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van god. Hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal. Ja.
1: Ja, weet je, uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën, ook al is dat op masters niveau niet dat laag is overigens, dat is zo niet, maar zeg maar als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën, of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet, of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre, als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën, dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
3: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Nee, Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
3: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met hè, in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem maar, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mijzelf gaat dat in met de wedstrijden in november. Trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, de eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van der Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer. En het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Wie aankomende zomer niks van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico wil missen, die heeft geen enkel excuus meer. Voetbal International gaat namelijk iets heel bijzonders doen. Een deel van de redactie die verhuist naar het altijd prachtige Curaçao, waardoor het medium 24/7 verslag kan gaan doen van het toernooi. Het wordt een uniek project wat VI overigens samen gaat doen met Corendon. En ik ga erover in gesprek met Freek Jans, hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Freek, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik kreeg gisteren je bericht en ik wist eigenlijk even niet zo snel hoe snel ik eigenlijk jou even moest bellen. Want ja, dit is toch voor ieder sportmedium / sportjournalist bijna de ultieme natte droom.
2: ja, dat is het zeker. Dat is sowieso is het elke dag bij Voetbal International wel feest. Helemaal als er een WK aan zit te komen. Alleen het was ook wel echt wel een praktische puzzel. Van hoe ga je dat oplossen als er allemaal wedstrijden s'nachts worden gespeeld om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, om 4 uur. Nou ja, en overdag moet de redactie gewoon ook werken. Dus we zaten al echt wel te kijken naar roosters. Hoe kunnen we dat het beste opvullen? En toen kwam eigenlijk al een tijdje geleden het idee van, joh, waarom gaan we niet een beetje richting die tijdzone zitten? En ja, zo kwam van het een en ander met Curaçao, met Corendon. Curaçao, dat is ook nog gekwalificeerde voor het WK. Ja, dat was zoiets. Dit is te mooi om dit te laten liggen. En ja, daar is dit uit voortgekomen dat we met de 8-man redactie naar Curaçao gaan. En daar gewoon een redactie gaan optuigen. Zodat we, als men hier slaapt, 's nachts is, dat we daar door kunnen werken. En als men daar even slaapt, dan is het hier weer dag. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we dus 24 uur per dag, eigenlijk elke minuut van de dag, met Voetbal International kunnen blijven draaien. Dus ja, dat is wel eigenlijk wel een, ja, terecht een droom, hoe je het zegt, ja.
1: Ja, dan is Curaçao natuurlijk niet zomaar gekozen. Hè? Ik bedoel, ze hebben zich ook geplaatst voor het WK. Dat is al een prachtig sprookjesboek wat ze aan het schrijven zijn. Dan is in dit geval ja 1-1 eigenlijk meer dan 2 zelfs.
2: Ja, zeker. Dat maakt zeker wel onderdeel van, hoor. Want nu is het, en Curaçao, dat eiland is helemaal voetbalgek geworden. Dat is natuurlijk de Blue Wave, het nationale team die naar het WK gaat. Ja, en op zo'n manier zit je er hier middenin in Nederland. Waar natuurlijk ook op een gegeven moment de oranje gekte gaat losbarsten. Nou ja, en op Curaçao gaat natuurlijk de blauwe gekte losbarsten. Ja, en dan is het mooi dat je daar ook zit. Dan kun je ja, niet alleen berichten van wat er in Amerika gebeurt, maar ook wat er op Curaçao zelf gebeurt. En hoe het daar allemaal beleefd wordt. Dus ik verwacht ook nog wel voor de nodige verrassingen te komen staan, daar aangename verrassingen. En dan is het mooi dat je daar met VI zo bovenop kan zitten. Ja.
1: Freek, nu kan ik me voorstellen dat je niet zondag bedenkt, vanaf maandag gaan we lekker naar Curaçao. Dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. Want dit is een idee, eigenlijk een eerste hersenspinsel, wat volgens mij 2 jaar geleden eigenlijk al een klein beetje ja, op ontsproot eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik was zelf 2 jaar geleden op Curaçao en ik kom dan regelmatig en daar hadden we het al, daar ging het al een beetje over het WK. En toen zei ze daar van ja, hier leeft het ook gigantisch. Maar ja, dan, je hoort het eigenlijk om de paar jaar van nou, misschien gaat Curaçao zich wel kwalificeren. Nou, het kwam er natuurlijk nooit van. En maar toen 2 jaar geleden hadden we al de eerste gedachte van nou, dat zou toch wat zijn als we op Curaçao kunnen gaan zitten. En dat we het op die manier kunnen coveren. En afgelopen november kreeg het echt concrete uitwerking. Toen was ik zelf op Jamaica waar Curaçao ze kwalificeerden voor het WK. En daar sprak ik ook mensen rond het elftal. Ja, en die waren ook gelijk enthousiast. Die zeiden ook van nou, jullie zijn meer dan welkom. Nou, nu is dat in alle euforie makkelijk gezegd dan gedaan. Maar in de afgelopen maanden heeft dat concrete vorm gekregen met Corendon. Zodat we bij Corendon kunnen zitten. En dat we daar ook, ook echt, ja, ook de praktische dingen van de redactie. Hè? Je hebt natuurlijk goed internet nodig. Je moet daar toch iets van een studio hebben waar je podcasts of video's kan gaan opnemen. En dat soort faciliteiten worden geregeld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, we gaan vanuit daar ook naar de wedstrijden van Curaçao.
1: Ja, want het heeft wel wat meer voet in de aarde dan enkel gewoon lekker die kant op gaan. Hè. Er moeten een hele hoop dingen geregeld worden. Je zegt al, jullie pakken dit op samen met Corendon. Hoe en wanneer zijn zij eigenlijk een beetje om de hoek komen kijken bij dit idee?
2: Nou, zij zijn al wel heel voetbal-minded. Dat merkten we al wel rond de nationale ploeg van Curaçao. Het is natuurlijk ook dat de ploeg van Curaçao zit ook altijd bij Corendon. Ze vliegen met Corendon. Dus dat linkje met voetbal is snel gemaakt. Dus ja, ik had contacten met mensen van hen. Van ja, hoe gaan zij het WK aanvliegen? En hoe gaan zij dat benaderen? En ja, zo kwamen we al pratend tot het plan uit. Nou ja, en voor ons gaat natuurlijk vandaag in Zuid gaat naar Curaçao, die zitten dan bij Corendon. De oranje zomer. Maar die zitten aan de voorkant. Dus als het WK begint, zijn zij daar klaar. Nou ja, bij ons is het andersom. Wij gaan daar vooral draaien als het WK daar zo is. Dus dat, die constructie is wel heel goed. En ja, dat moet wel veel moois gaan opleveren.
1: Ja. Ja, die link met het voetbal bij Corendon is duidelijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben niet voor niets toen het hele bedrijf omgedoopt. Een dag tot Cor en Dick na het plaatsen van Curaçao. Dus ja, die link is inderdaad wel makkelijk gelegd.
2: Ja, precies. Ja, nee, dat is inderdaad op dit moment jammer natuurlijk dat Cor en Dick niet meer de scepter zwaaien van de ploeg. Maar het is wel het is ook voor Corendon natuurlijk een soort voetbalsprookje geworden. Ja, dat is duidelijk, ja.
1: Nu gaan jullie daar zeker niet niks doen, hè, op Curaçao. Er gaat hard gewerkt worden op het moment dat het in Nederland klaar is. Dan wordt het stokje overgedragen aan jullie. Wat voor producties gaan er eigenlijk allemaal vanuit Curaçao gedraaid worden? Lees, wat kunnen we van jullie verwachten?
2: Nou, eigenlijk kort gezegd alles wat er ook vanuit Nederland geproduceerd wordt. Dus we gaan daar met twee webredacteuren naartoe. We gaan daar met drie redacteuren van het videopodcastteam. We gaan daar met twee verslaggevers naartoe. Dus eigenlijk alles wat we vanuit hier doen, doen we maal twee. Dus we maken een rondje WK vanuit de studio hier in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. We doen een dagelijkse podcast. VI WK ZSM maken we in Nederland. Maar ook vanaf Curaçao. Er komt een Blue Wave podcast helemaal over Curaçao zelf, een nationale ploeg. We nemen vanuit daar ook geregeld de VI Oranje podcast op met Martijn Krabbedam, die in Amerika is om het om Oranje van dichtbij te volgen. En natuurlijk gewoon de laatste nieuws, de verslagen. Kijk, het voordeel is die wedstrijden, veel wedstrijden zijn 's nachts. Ja, dan is het daar overdag, dus dat maakt het ook gewoon makkelijker in de productie. Dus eigenlijk wat je normaal hier doet, een wedstrijd van 9 uur, die wordt in Nederland nog opgepakt. Maar een wedstrijd van 1 uur 's nachts, ja, die wordt dan helemaal vanuit Curaçao gecoverd.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel vechten was het onderling op de redactie om uit te maken wie er meegaat straks?
2: Ja, dat viel dus toch hartstikke mee. Dat is dus best wel grappig. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar goed, er is ook een categorie redacteuren die het eigenlijk wel prima vindt om het vanuit Nederland te blijven volgen. Of die met kinderen zitten of met gezinnen en het allemaal wat moeilijker vinden. En dus eigenlijk vrijwel iedereen die wilde gaan, die hebben we, daar hebben we het wel een beetje moeten onderverdelen. We gaan ook met twee verschillende groepen dan. Halverwege maken we de switch van 8 man. Dus dan dat betekent dat er dus 16 in totaal kunnen gaan. En dat was ook ongeveer het aantal van redacteuren die ook wel bovengemiddelde interesse hadden om naar Curaçao te gaan. Dus ja, het gaat ook voor VI natuurlijk een prachtige boost opleveren. En ongetwijfeld ook herinneringen voor in de eeuwigheid, hoop ik. Ja.
1: Ja, want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Hè. Ik bedoel, jij weet net zo goed als ik. Het is hard werken in dit wereldje. Het wordt geen veredeld snoepreisje. Het is ook wel inderdaad dusdanig intensief. Als je een maand die kant op moet en elke dag eigenlijk bezig bent. Ja, dat kun je eigenlijk niet met één groepje af. Hè.
2: Nee, precies. Nee, het is de omstandigheden zijn geweldig. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we vanuit daar kunnen doen. Maar goed, uiteindelijk moet er van alles op papier verschijnen, op de site verschijnen en in microfoons voorgepraat worden en op beeld. Dus nee, dat wordt ook. Natuurlijk wordt het hard werken. Maar laten we er ook wel eerlijk over zijn. Er zijn natuurlijk geweldige omstandigheden. En daar moet iedereen ook gewoon maximaal van genieten. Maar tegelijkertijd zijn we ook verplicht aan de Nederlandse voetbalvolger om te blijven leveren. En dat hebben we nu onszelf ook opgedragen. Door het VI WK 24/7 te noemen. Dus dat gaan we doen.
1: Nou, je zegt al, hè, vandaag in Zuid-Oranje zomer, die zitten er juist in aanloop daar naartoe. Die zijn klaar als het WK gaat beginnen. Voor jullie is dat net andersom. Vanaf wanneer vertrekken jullie met de hele groep waarschijnlijk op een Corendon vlucht richting die kant?
2: Ja, 3 juni gaan we die kant op. Dus 3 juni gaan we die kant op. Dan is op 6 juni de uitzwaaiwedstrijd Curaçao-Aruba. Daar zullen we dan bij zijn. Eigenlijk vanaf 8 juni is de bedoeling dat we dagelijks gaan draaien met de dubbele producties. En dan zullen we daar zijn tot 30 juni. Dus de volledige groepsfase zullen we coveren. Ervan uitgaande toch waarschijnlijk wel dat Curaçao tot de groepsfase beperkt blijft. En dan zullen we daarna vanuit Nederland verder door gaan draaien.
1: Ja, dus jullie gaan dan in totaal hoe lang die kant op?
2: Ja, in totaal de hele maand juni zullen we daar zijn.
1: Ja, maand juni. Nou, check. Nou, ja. Dat wordt volgens mij wel heel erg leuk daar zo. Dus ik ga jullie alvast daar heel erg veel plezier en succes wensen met alles. Freek Jansen, hoofdredacteur van VI. Dank voor je tijd en zet hem op daar.
2: Yes, dankjewel. Succes daar. All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM, een reputatie in IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met het spelen van competitiewedstrijden in het buitenland. Eens in zoveel tijd steekt het weer een beetje de kop op. We hebben het er natuurlijk al vaker over gehad. Met toen de Serie A en La Liga die voornemens waren om dat te gaan doen. Dat was een beetje de kop ingedrukt. Sterker nog, de FIFA heeft nu ook echt maatregelen getroffen.
2: Ja, je weet, ik ben niet een al te grote vriend van de FIFA. En zeker niet van de baas van FIFA, meneer Infantino. Maar nu moet ik, tot mijn plezier moet ik waarnemen dat ze een initiatief hebben. En dat schijnt al behoorlijke handen en voeten te hebben. Dus ze zijn van plan om een vaste regel te introduceren dat de nationale competities is toegestaan om slechts één wedstrijd per seizoen te spelen in een ander land. Het vervelende natuurlijk is dan, dat kan je natuurlijk behoorlijk voorspellen, dat de wedstrijden zijn Barça tegen Real Madrid, of Paris Saint-Germain tegen AS Monaco, of Inter tegen Juventus. Want ze zullen niet een of andere flutwedstrijd naar het buitenland brengen. Want dat brengt dan geen geld op, want geld is natuurlijk altijd weer de maatstaf. Het is wel zo dat het gastland zou maximaal 5 wedstrijden uit andere landen mogen organiseren. Dus stel dat een Saudi-Arabië een wedstrijd heeft, dan mogen ze maximaal 5 uit 5 verschillende landen organiseren. Ook een voorstel in deze plannen zou zijn dat als Italië bijvoorbeeld een wedstrijd speelt in Saudi-Arabië, dat in datzelfde weekend een wedstrijd uit de Saudi Pro League in Italië wordt gespeeld. Een soort uitwisseling dus. Ik vind dat ook weer prachtig klinken, maar ik denk dat ze in Italië niet zitten te wachten op een wedstrijd uit de Saudi Pro League. Ik denk niet dat dat veel toeschouwers zal trekken. Over een eerlijke geldverdeling wordt nauwelijks gesproken, maar geruchten willen dat een deel van de financiële inkomsten ten goede zou komen aan de nationale competities. Nou, dat klinkt allemachtig prachtig, maar ik geloof daar eerlijk gezegd niks van. Want als Real Madrid een wedstrijd gaat spelen in Saudi-Arabië, dan zal Real Madrid zeggen: wij spelen daar, dus wij willen de centen. Maar goed, dat is even terzijde. Verder zou het slechts gelden voor de nationale competities, en dat is goed. En niet voor de bekercompetities of de supercups. Nou, dat zijn nou juist de interessante wedstrijden. Dus het zijn prachtige plannen. En ze zouden al handen en voeten hebben. Maar ik heb zo toch nog wel mijn vraagtekens erbij. Er is wel ook gesproken dat er een blokkade komt om ooit de finale van de Champions League buiten Europa te spelen. Nou, dat is goed te horen. Maar dat zou natuurlijk ook het stomste zijn wat ze zouden kunnen doen. Maar goed, ik vind het eigenlijk allemaal nog een beetje ingewikkeld. En pleit toch voor alles in eigen land. Maar dat zou wel zinloos zijn, want wie ben ik?
1: En nu zit ik even na te denken. Eigenlijk vind ik het wel een goed idee dat je zo'n verplichte rel hebt eigenlijk. Want misschien dat toch ergens wat een extra drempel opwerpt om het zomaar even te doen. Maar aan de andere kant, ik kan me wel voorstellen als je, Italië dan bijvoorbeeld, ik noem maar even een Al Nassr tegen een Al Hilal hebt of zo. Met Ronaldo tegen Benzema. Daar zullen toch wel wat mensen op afkomen, toch?
2: Ja, zeer zeker. Kijk, al is het al inderdaad, daar heb je terecht een punt. Al is het alleen maar om Ronaldo te zien. Dus het trekt toeschouwers, maar op zich een wedstrijd tussen twee clubs uit de Saudi Pro League, denk ik dat weinig Italianen warm lopen, maar voor een individuele ster zullen ze zeker komen.
1: Nou ja, als we dan toch bij semi-Cristiano Ronaldo blijven, kom je natuurlijk ook al snel uit bij Real Madrid. Die hebben toch een klein beetje last van, laten we eerlijk zijn, een soort mislukt seizoen. Hè. Doen niet meer mee in de Champions League. Kunnen eigenlijk ook geen kampioen meer worden in La Liga. Ja, dan is toch altijd weer de vraag. Hè, dan moet de voorzitter altijd weer een beetje ingrijpen. In dit geval Florentino Perez. Nou ja, die doet wel vaker dingen. Er zijn nu volop speculaties eigenlijk. Hè, van ja, wat kan hij nu het beste te doen om dit mislukte seizoen misschien enigszins nog goed te maken?
2: Ja, het is inderdaad zo natuurlijk dat tegenwoordig die topclubs die speculeren, en zeker de fans ervan, die speculeren natuurlijk op het hoogste. En zeker een club als Real Madrid, die moet tot het einde van de competitie in de race zijn voor het landskampioenschap. En die moet ook minstens de halve finale halen van de Champions League. Ja, dat is dus nu niet aan de orde. Het schip, het Real Madrid, het koninklijke schip van Real Madrid schijnt een beetje stuurloos te zijn. Maar goed, hoe dan ook. Er gaan natuurlijk alweer allerlei geruchten rond. Wat gaat er nu gebeuren? En opportunistisch als het voetbal is, vloog al eerder Xabi Alonso, toch niet de eerste, de beste coach, eruit in januari van dit jaar. En trad een Alvaro Arbeloa aan als hoofdcoach, die voor mij een redelijk onbekende meneer was. Maar goed, de verwachting was dat hij de boel zou klaren. Nou, die heeft hij niet waargemaakt. En de kans is natuurlijk heel groot nu dat die er aan het eind van dit seizoen, zo niet eerder, zijn koffers kan gaan pakken. En het mooie of het grappige is nu dat de speculaties van de Spaanse voetbalpers, die komen constant met het gerucht dat Florentino Perez, het opperhoofd, de voorzitter van Real Madrid, dat die helemaal al verkocht is om José Mourinho wederom aan te trekken, want die is al een keer eerder trainercoach geweest van Real Madrid en van heel veel andere clubs, want hij is trainer geweest van Chelsea, van Inter Milan, van Manchester United, van Tottenham Hotspur, van AS Roma, van Fenerbahce, FC Porto. En dus ook al eerder van Real Madrid. Op dit moment is hij trainer van Benfica. Nou, dat is wel een indrukwekkend lijstje. En hij heeft daar natuurlijk wel gepresteerd. Maar toch moet ik zeggen, en jij bent het toch mee eens, Robert, dat de laatste jaren is het imago van Mourinho er toch behoorlijk aan het dalen. En ik kan me niet voorstellen dat hij nou opeens de broodnodige injectie aan de selectie geeft van Real Madrid. Maar het is wel weer spannend. En het maakt het voetbal weer interessant dat zo'n man, die zichzelf

0: echt handig, hè? Dan krijg je een beetje hetzelfde misschien als zeggen Robin van Persie bij Feyenoord.
1: Ja, ik krijg ook altijd een beetje het gevoel dat zo'n voorzitter dat doet voor de fans. De fans die kennen die speler, die heeft inderdaad, zoals je zegt, verrekte goed gespeeld. Heeft de indruk achtergelaten bij de fans, dat was een echte Real Madrid-ster. Dus die zal dat ook wel moeten kunnen klaren. En zo'n Perez, die denkt dan toch niet aan lange termijn en aan ervaring. Aan de andere kant, ja, je kunt ook een gelukstreffer hebben. Want ik vind dat Vincent Kompany bij Bayern München vond ik, toen hij benoemd werd, zette ik daar ook een vraagteken bij, zeg ik je eerlijk. Nou, wat hij nu heeft neergezet met Bayern München en wat hij nu heeft laten zien afgelopen dinsdagavond. Ja, iedereen heeft het over de mooiste voetbalwedstrijd ooit. Maar even los daarvan, vind ik het heel indrukwekkend. Zeker zo'n gedisciplineerde ploeg als Bayern München, Duitsers, zijn toch wat moeilijker vaak te temmen. Hebben vaak hun eigen mening en dan zijn hardnekkig. En ik vind het buitengewoon knap. Maar dat had ik niet voorzien, moet ik eerlijk zeggen.
0: Naar Engeland dan. Brighton, Hove en Albion. Natuurlijk een ploeg die het fantastisch doet in de Premier League. Die hebben besloten iets heel erg aparts te doen eigenlijk. Maar wel in de goede zin van het woord. Zij gaan namelijk voor hun vrouwenploeg gaan ze echt een heel apart stadion bouwen. Aparte faciliteiten. Alles erop en eraan. Maar eigenlijk volledig losgekoppeld van de huidige structuren van de club.
1: Ja, zij gaan inderdaad als eerste in Europa, zeggen ze zelf, en ik neem dat direct van ze aan, gaan zij aparte faciliteiten creëren, niet alleen een stadion, maar andere faciliteiten ook, voor hun vrouwenvoetbal. Waarmee ze maar willen zeggen dat we moeten niet proberen het mannen- en het vrouwenvoetbal door elkaar te doen en in hetzelfde stadion te spelen, in dezelfde kleedkamers te zijn. We moeten het gaan positioneren in de markt als een aparte sport, die weliswaar met elkaar verbonden is, uiteraard omdat het allebei voetbal is. Maar het vereist andere aanpak, het vereist andere disciplines. En zij gaan dus een nieuw stadion bouwen, pal naast het oude stadion, wordt met een brug met elkaar verbonden. En met een capaciteit van 10.000 bezoekers vooralsnog. En die allemaal voldoen, met faciliteiten die allemaal voldoen aan de vrouwensport. Het stadion met aangepaste kleedkamers en faciliteiten om gezinnen te ontvangen en onbekenden in het voetbal te ontvangen, die het mannenvoetbal niet zien zitten, maar misschien het vrouwenvoetbal wel. Het moet klaar zijn in 2030. Dus we hebben nog wel 4 jaar te gaan, maar de intentie is al uitgesproken. Het stadion zal onder andere ook bijvoorbeeld een borstvoedingruimtes hebben, babyontvangstruimtes voor het wisselen van luiers, parkeergelegenheden voor buddies, voor die stoeltjes voor de kinderen. Nou, hoe dan ook, helemaal alles aangepast aan de vrouwensport. En ik vind dat wel mooi, want tot nu toe spelen ze ook al hun vrouwenvoetbalwedstrijd van de vrouwenafdeling in een stadion dat 20 kilometer verderop is van Brighton en Hove Albion. Maar nu wordt het dus helemaal samengevoegd en wordt het een club voor mannen en voor vrouwen en dus niet gemengd. En ik vind het best wel een opvallend en goed initiatief. En dat past ook wel bij zo'n club als Brighton, die toch ook al elk jaar weer verrast in de Premier League. Die varen hun eigen koers. Ik vind dat verfrissend voor het voetbal.
0: Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
1: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over.